0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: में
1: अच्छा है जो रहे कमारा, क्या रखा है प्यार प्यार प्यार प्यार में।
2: You are Ujala Radio Headlines. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, I love you.

You are. Ujala Radio Headlines. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanval op olieraffinaderijen. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen.

0: Turkije en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

You are. Ujala Radio Headlines. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanval op olieraffinaderijen. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van 14,71 euro naar 14,99 euro. Wat bij een fulltime

0: mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हम काले हैं।

जग धारिता जन जाने को धारी राम धारी के जम धारी।

You are. Ujala Radio Headlines. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Vanaf 1 juli veranderen weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. En in Maastricht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding.

0: in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. En in Maastricht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is even de hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat alweer 6 kilometer file tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden op de A44, maar vooral ook door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A4 is dicht. Werkzaamheden op de A27 bij de A-Gorkum. De weg is dicht bij Gorkum, 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Harderwijk en Strandnulde. Een half uur vertraging door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op You Are, Ujala Radio.

half zeven geweest in de uitzending van Ojala Radio. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Op deze maandag de 29e juni 2026. Zwagatam, Khusham Deed, Namaskar, Satriakal, Assalamu Alaikum.

Goed, TV Foundation is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten. En ook de mooie liedjes die ik altijd weer voor u erbij haal. En dan zit ik even te kijken welke moet ik beginnen vandaag. Want ik vind ze allemaal geweldige songs om mee van start te gaan. Nou, weet je wat? We doen deze maar om mee van start te gaan.

What a great song om de dag ook mee van start te gaan, nietwaar? Rebecca Ishara bij Shakina Mukhia. En dat komt uit het album van Himesha, HR's. Himesha Kedilse. Nou, en dan ga ik naar deze song toe. En dat is Edbar uit Chan de Miradil.

Ja, wat een geweldige zong. Uit de baren bij Vadim Abdullah hebben we hier gehad in het programma. En dan eentje van een tijdje geleden kreeg je van me te horen. Uit 2003. Maar het is een o zo prachtig lied. Wordt niet veel afgedraaid, maar je kent hem geheid wel. Janiman bij Ashab Hosle en KK.

Zo zijn we vandaag ietsjes eerder dus met songs uit de 90s of begin 2000 erbij gehaald, nietwaar? In elk geval, dat was een prachtig lied. KK en Asha G uit de film Gwaish. Voor degene die dat wilde weten, want je kende dat liedje wel, maar je wist niet van welke film het was. Dus heb je dat nu gehoord ook. Oké, dan ga ik nog eventjes een of twee erbij halen. Zal ik die doen of zal ik deze doen? Even kijken, die is ook uit de 90s. Heel veel voor jou hoor. Nou, ik ga toch maar naar deze doen. Uit de film Khatarnak. Aasmaan pe baithi chandni. De melodie is ook bekend. Het regent dan wel nu niet op dit moment. Maar komt wel, is wel een melodie van een Engels liedje, Raindrops. En dat is van Bert Bacharach geweest in de tijd.

Meestal kin ik het zodanig uit dat ik precies op tijd hiermee stop. Maar ik heb nog een kleine 2,5 minuut, dus ga ik geen liedje nu voor je zetten. Meestal zijn ze wat langer. In elk geval ga ik dan nu richting het weer. In huis voelt het lekker warm aan. Gisteren was het zelfs een beetje lekkerder, kan je zeggen. Maar voor nu geeft de weerplaza aan 17 graden. En hoe het voor de rest van de dag zal zijn, zal het zonnetje doorkomen. Ze zeggen, nu is het op dit moment geheel bevolkt. Hier in Amsterdam-Zuidoost zie ik nog geen fel zonnetje, maar die komt eraan. Die komt er gedurende de dag wel eraan, hoor. Want vandaag krijgt de zon ook weer volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over het land. En de noordwestenwind die waait veelal matig. Het wordt zo'n 21 graden aan de kust en 27 graden in het zuidoosten van het land. Ja, en de nachten zijn natuurlijk vrij warm. Dat heb je wel gemerkt, hè? Anyway, ik ga richting de appjes toe. Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla in Den Haag wens ik een mooie dag toe. Bye, Haji Abdul Wahab Dennis, hartelijk dank voor je appje. Ook broer Ravien. Ja, jij was al een van de vroegste van de studio-app. Dankjewel ervoor en werk ze ook weer voor vandaag. Joyce uit Brabant, hartelijk dank ook. Een hele mooie dag ook aan de mensen in Enschede toegewenst. Zus Lina, een fijne dag ook aan jou. In Groningen luistert Marianne ook altijd mee. Vandaag ben je extra vroeg. Een mooie dag ook aan jou toegewenst. En Ria, je bent ook weer van de partij. Altijd weer vroeg. Hartelijk dank. En je hebt gisteren weer een mooie dag gehad. En nogmaals bedankt, hè. Blijf allen afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Even kijken wat we allemaal hebben. Straks ben ik daar weer bij je terug en dan gaan we de uptempo songs erbij halen. En dan kijk ik uit naar de andere appjes. Op 020-363-0808 kun je ze sturen. Hartelijk dank.

0: gedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze gaan daar praten over een oplossing voor een conflict over de Straat van Hormuz. Bijna twee weken geleden spraken de twee landen af elkaar niet meer aan te vallen, maar afgelopen dagen is dat toch gebeurd. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden, dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel publiek en bezoekers konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
3: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist in de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strand-Nulde 7 kilometer file door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam, Bergen op Zoom. Er liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijerland. 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West. 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. उजाला के साथ घर घर में ऑटो में चाहे जहां पर भी हैं आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल

7, bijna 8 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is maandag 29 juni 2026. Deze maand is bijna om, ja. Nog één dagje te gaan hierin. En dan is het ook weer voorbij met de zesde maand. Dan gaan we naar maand 7. En dan zijn we dus alweer aan de andere kant van dit jaar, kan je zeggen, hè. Zo snel gaat dat. Ja. Nou, strakjes ga ik de andere appjes die ik inmiddels heb gekregen behandelen. Wij gaan nu eerst richting de andere songs die ik voor u heb. De nieuwtjes ben ik voor u aan het doornemen. En dan krijg je dat allemaal strakjes wel van me te horen. Dus blijf afgestemd. We beginnen met... zal ik met deze beginnen of met die beginnen? Ja, we doen deze toch maar eerst om mee te starten. En dat is dus uit Amalfi.

0: was dat ook weer. Hij is er weer hoor. Hij was eventjes eruit met andere songs bezig. En nu is hij dus ook weer in deze film te horen. Ja. De maal 4 was dat. Kerkwee, een verwoestende, bloedmooie vrouw. Deze kennen we uiteraard ook wel. Shoeboy, Badesha.
1: Fake nahi kar sakti, karunga punish. Mistake nahi kar sakti, dil ki bajaye tu aaj de chhod mujhe dil mera patthar ka. Break nahi kar sakti, gaane hateron ke muh pe jaake baje boom. Clear a vision meri, I don't need no zoom. Ritik nahi, fir bhi machegi dhoom. Dono haath utha ke hawa mein baby ghoom.

Sjoe boy, badeshah, zegt hij altijd weer in alle songs van hem. Ook al zingt hij samen met anderen, zegt hij dat ook altijd weer. Meestal doen de rappers dat ook wel. En dat is hun manier van bekendheid geven aan hun naam. En deze ken je ook wel, ook in een song van een tijdje geleden. En wel uit Race 3.

I've been thinking about you, oftewel Herrie, was dat ook weer uit, even kijken, dat was uit race 3. Salangaan had Indy gespeeld, hè. En toen is er een hets ontstaan tussen hem en de producer, regisseur, danser, choreograaf, van alles en nog wat, Remo de Souza. Want Salman vond ook alweer van, ja, ik wil dit en dat aan veranderen. Ik wil zo. Maar toen dacht die andere van, nee, maar dat gaat zomaar niet. Ik heb het speciaal zo erin gezet om dat allemaal erin te kunnen krijgen. En dan kom jij met allerlei dingen. Maar ja, goed, toen deed hij het wel. En toen heeft hij dat dus ook wel gezegd tijdens een van de interviews. En ja, toen is Salman gaan boos geworden. Dus die praat nou niet met Remo de Souza. Zo gaat het allemaal, hè. Je moet hem niet op de teentjes trappen. Want dan heb je een vijand voor live, kan je zeggen, hè. Nou, het is nu 7:50 geworden. Straks over een kleine 10 minuutjes beginnen we met de nieuwtjes. Ik heb nu een nieuwe song voor je uit Damal 4. Nou, ik zeg wel Damal, maar het is Welcome to the Jungle. Juist, ja, aan het raadje aan en samen met Amruta Fatni. Fatnavis. Divan.

Zo, dat was een flinke kluif, moet ik zeggen, hoor. Heel mooi. En ja, tegenwoordig heb je geen andere zangers meer nodig van de music directors. Want hij is ook een van de music directors. Een goeie ook nog wel, aan het raadje aan. Hè? Die zingt ook dus zelf heel erg goed. Vaak ook heeft hij gezongen. En dit is dus weer een hit voor hem. Divani He uit Welcome to the Jungle. Brengt ons naar 8:03. Dus dan ga ik nu even kijken waar is mijn liedje gebleven. Ga ik hier naartoe. Want dan hebben we strakjes dan ook weer de nieuwtjes waarmee we gaan beginnen.

Ebene ja was dat ook weer en brengt ons naar bijna 8:30. Zo, dan gaan we beginnen met de nieuwtjes die ik allemaal voor u heb. Maar laat ik ook eerst even richting de appjes gaan. Want Letchman J heeft me ook al een appje gestuurd. Ook aan u een hele fijne dag toegewenst. Ook een mooie maandag voor Yvonne Downet. Nu net weer in je nieuwe huisje. Goed geslapen. Ja, het is even wennen hoor. Maar voordat je denkt, weet je niet beter, want je bent nu druk bezig met uitpakken. Dus ook aan jou een hele mooie dag. Sadeesh, dankjewel ook voor je appje. Fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Hartelijk dank. Oké, dan ga ik beginnen met de nieuwtjes. Het Israëlische leger zegt ondergrondse infrastructuur te hebben vernietigd die zou worden gebruikt door de Libanese beweging Hezbollah in een dorp in Zuid-Libanon. En dat staat in een gezamenlijke verklaring van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Israël Katz. De Verenigde Staten waren vooraf al op de hoogte gebracht van de aanval, die gericht was op een 200 meter lange tunnel in de plaats Majdal Zoum. En dat staat dus in de verklaring. En vrijdag sloten Israël en Libanon een door de VS bemiddelde veiligheidsovereenkomst die een einde moet maken aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah. Onderdeel daarvan is dat de Israëlische troepen zich moeten gaan terugtrekken uit Libanon. En een dag later verklaarde de Israëlische defensieminister Israël Katz dat Israël zijn troepen pas terugtrekt uit Libanon als Hezbollah volledig is ontwapend. Oké, en dan gaan we dus door met wat buitenlands nieuws. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïense aanvallen op onder meer Russische olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er inmiddels limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in de hoofdstad Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Zelfs president Poetin kan er dus niet meer omheen. Het brandstoftekort in Rusland is een groot probleem geworden. Poetin hield daarom een crisisvergadering met hooggeplaatste betrokkenen over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. En begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. En bij de tankstations staan er lange rijen, je ziet het hier zo ook nog. De benodigde benzinesoorten zijn ook niet altijd op voorraad, zegt Poetin. Hij erkende ook dat dit probleem veroorzaakt wordt voor... Ook een oorzaak is dus voor de landbouw, dat ook niet goed kan werken daar. Volgens de president worden de benzinevoorraden al aangesproken en zal de productie van brandstof volgende maand weer toenemen. Prioriteit is het beperken van de gevolgen van de Oekraïense aanvallen, zei Poetin. Zo, dan zullen we zien wat het allemaal verder zal geven. En wat voor nieuws hebben we nog meer? Ja, er zijn nog meerdere nieuwtjes wat betreft dit soort dingen. En dan ook weer dit. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te verlenen in het door aardbevingen getroffen land. Dat schip was al enige tijd in het Caribisch gebied en is op Curaçao beladen met onder meer eten, water en hulpgoederen. Naast hulpgoederen is er ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord waarmee ter plekke drinkwater kan worden gemaakt. Nederland stuurde eerder al een reddingsteam van USAR, de Urban Search and Rescue. En zij kwamen gisteren aan en zijn direct aan het werk gegaan. Volgens de Venezolaanse autoriteiten zijn er inmiddels meer dan 1600 internationale hulpverleners in het land actief. Zo, dat is wel mooi dat ze allemaal daar zo
ook actief zijn. En nu maar hopen dat het gauw weer goed komt daar. Het zal nog even duren natuurlijk. Alles gaat niet even snel allemaal aan toe. Straks meer nieuws.

Ja, dat is zeker een van de prachtige songs uit 1975. En Letta Mangeshkar heb je gehoord samen met Kishorda. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw overleden. Ze zat als bijrijder in een van de voertuigen en een 52-jarige vrouw die de auto bestuurde is zwaar gewond geraakt. De bestuurder van de andere auto, een 41-jarige man uit Heerenveen, is aangehouden. De politie verdenkt hem ervan om onder invloed van drugs het ongeluk te hebben veroorzaakt. De politie kreeg rond 4:15, dat was dus gisteren, een melding van de aanrijding. En dat was op de Leeuwardenstraatweg. De vrouw die overleed komt uit Akrum. En de vrouw die zwaar gewond raakte en overgebracht werd naar het ziekenhuis komt uit Wolvega. De aangehouden man was de enige inzittende van de andere auto waarin hij dus reed. En hij zit vast en wordt nog verhoord. Ook in het Overijsselse Weijen kwam een persoon om het leven bij een auto-ongeluk. Een andere betrokkene is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan op dit moment nog niets over de identiteit van de slachtoffers zeggen. En de botsing gebeurde op de Rijksstraatweg, de N337. De weg was daar afgesloten wegens politieonderzoek. Nog veel meer nieuwtjes, maar een ander nieuwtje dat ik dan voor u heb. Kinderen belanden op spoedeisende hulp nadat ze cannabis snoepjes hadden aangezien voor gewoon snoepgoed. En die meldingen nemen nu ook wel toe. En dat is toch wel verschrikkelijk. Het aantal vergiftigingen met Idebles, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Idebles, snoepgoed waarin cannabinoïden zijn verwerkt, neemt toe. En vaak worden de producten door kinderen aangezien voor gewone snoepjes. Want ja, want je kijkt ernaar, het lijkt gewoon normale snoepjes te zijn. En dat stelt het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum, NVIC afgekort. En ook zijn er meer vergiftigingen door injecties, afslankmedicatie, maar ook middelen die online worden aangeprezen voor bijvoorbeeld een betere huid. En het gaat hier bijvoorbeeld om gummy bear-achtige snoepjes die er vaak erg onschuldig uitzien. Maar in plaats van suiker zitten er synthetische cannabinoïden in. En dat zegt Dylan de Lange, intensivist, toxicoloog en hoofd van het NVIC over de cannabis snoepjes. Er kwamen bij het NVIC 166 meldingen over deze Idebles binnen. Ja, Idebles moet het zijn, denk ik dan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar in elk geval, het zijn dus geen gewone snoepjes. Ze zien er groenachtig uit. En als ik het dat zo zie in de man zijn hand op de foto, dan lijken ze onschuldige snoepjes te zijn. Maar in werkelijkheid moet je wel voorzichtig zijn daarmee.

14 minuten voor 8 alweer geworden. Dan heb ik dit voor je. Het aantal meldingen van vergiftigingen door injecteerbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld. En dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum NVIC. In 2025 kreeg het NVIC 149 meldingen. Een jaar eerder waren dat nog 76. Voor het eerst kreeg het centrum, dat onderdeel is van het UMC Utrecht, meldingen van vergiftigingen met ongeregistreerde afslankmedicatie en peptiden. Zo zie je maar, online kan je van alles vinden, dus proberen het. Iedereen wil een beetje slanker worden, maar er zitten behoorlijk wat vergiftigingen in. Bij 40% van de meldingen over medicatie met de werkzame stoffen semaglutide, liraglutide en tirzepatide ging het volgens NVIC om gebruik zonder dat er een arts bij betrokken was. En ook kwamen er zo'n 6 meldingen van vergiftiging door het experimentele afslankmiddel retatrutide bij het centrum binnen. En in de eerste 5 maanden van 2026 staat het aantal meldingen over dit middel al op 12. Retatrutide is in Nederland nog niet geregistreerd als geneesmiddel. Artsen kunnen het daardoor ook dus niet voorschrijven. En ook over andere injecteerbare experimentele middelen kreeg het NVIC meerdere meldingen. Steeds meer mensen gebruiken soms dagelijks allerlei vage producten met alle risico's van dien. En dat zegt... Ja, en dat zegt dus de intensivist, toxicoloog en hoofd van het NVIC, Dylan De Lange. En in veel gevallen weten mensen zelfs niet eens wat ze inspuiten of wat ze innemen. En ja, als je inspuit gaat het meteen in de bloedbaan, hè? Volgens De Lange hebben sociale media een grote invloed op deze toename. Hij spreekt van een gevaarlijke trend. De lijst met mogelijke acute en chronische risico's voor de gezondheid van online bestelde middelen is eindeloos, waarschuwt hij. Dus niet zomaar die dingen gaan kopen omdat je wat slanker wilt worden. Gewoon een beetje harder gaan trainen en iets minder eten. Misschien moet je je porties verdelen over de gehele dag. Kleine porties, niet grote porties, zodat het lichaam daaraan gaat wennen. Maar dat is dus heel erg. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Het is niet fijn om dat soort dingen aan je door te moeten geven. Maar dat is nu eenmaal.

Zo'n fantastische song was dat. Aja Blue, hè, Pani Pani. En dit was uit Jaria 2. De eerste Jaria had dus de grote hitsong van Nihakker. Pani Pani was dat ook weer. Even snel hier naartoe. Is eigenlijk veel te lang. Maar goed, we gaan het dan eventjes eruit halen. En de andere komt er ook nog aan, hè, mijn 70er jaren song.

c'est Turbo Song, fun, artificial. Oké, en dat brengt me dus nu naar 4,5 minuut voor 8. Ik ga hier naartoe. Deze prachtige song. De titeltrack Geet Gata Jel. Moet ik toch met u delen, hè?

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.

0: Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ojala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En de Vespa is jarig, die bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
4: Ojala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ojala Radio, Ojala hi Ojala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो दे अबे प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ojala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ojala Radio, always shining.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Os richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Tu jane hai toch, haha, tu jane hai toch, Abuja Radio. Sabse badhkar wala.

0: 8 over 8 inmiddels geworden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is maandag, nieuwe werkweek, schoolweek is van start gegaan. Velen hebben voor vandaag nog een toets te gaan. Omdat het vorige week zo warm was. Dat ze dat toen hebben gesloten, de scholen hadden gesloten. Maar vandaag is het ander weer. Dus gaat de toets vandaag wel door. Ik hoop dat je toch wel wat hebt kunnen studeren. Dus wens ik je heel veel succes toe. En dat geldt zeker voor Armaan. En alle andere jongelingen die vandaag toets hebben. Fijne dag toegewenst en succes, hè jongens. Dames ook wel, hè. Ashmi, hartelijk dank voor je appje. Ook Ruby, je man. Een fijne dag. En Armaan, uiteraard heb ik net al gezegd. En Kiwi ook weer. Daar in Zoetermeer. Hele fijne dag aan jullie allen daar toegewenst. Hey Raj, dankjewel voor je appje. Ook Prabha wens ik een mooie dag toe. En die noemt me... Nee, dat hou ik maar voor ons. Maar dat vond ik zo grappig. Kees, jawel, je bent ook van de partij. Vandaag ben je even een beetje lui. Maar goed, er moet gearbeid worden, hè. Anders komt er geen brood op de plank. En dan hebben we ook nog een appje gehad van Lekbier G uit Purmerend. Van Paren zeggen, dan Moerli uit Amsterdam, Zuidoost. Fijne dag ook aan jullie toegewenst. Ook uit Amsterdam Zuidoost van zus Iden een appje gekregen. Uitzwaag van Margriet en Waldo. Ook voor jullie een hele fijne dag toegewenst. Henny en Shirley daar in Den Haag. Mijn broer Rakesh is ook van de partij. Een fijne dag ook toegewenst. Hey, Auntie Jessie. Was vergeten om ook eerder jouw naam te noemen. En mijn matchmaker. Dus bij deze heb ik even gekeken naar mijn andere appjes. En toen zag ik al die appjes van de andere mensen die ik dus niet eerder had genoemd. Dus bij deze.
1: David RJ.
0: Ja, Lloyd, dankjewel hoor. Dankjewel.
1: Met RJ.
0: En dan is het tijd geworden om te gaan naar onze 80s song. Wat heb ik nu weer voor je uitgekozen? Zal ik deze voor je erbij halen? Ja, dat heb je wel vaker gehoord hier bij Ojala Radio. Van de gezusters Asha Bhosle en Lata Mangeshkar.

veel songs met de gezusters. Hebben we helaas niet, hè. Maar fijn dat deze er toch wel is uit de film Utsav. Utsav met daarin Shashi Kapoor, Rekha en nog vele andere. Anuradha Patel, Amjad Khan. Ja, en ook nog een andere acteur, dat is Shankar Nag. Eigenlijk heeft hij de hoofdrol erin. Anyway, 16 over 8 inmiddels geworden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. En na deze prachtige 80's song gaan we weer even verder met een andere mooie. Tenminste, al de songs die ik voor u heb zijn leuke liedjes bij elkaar. Die heb ik je al laten horen uit Ishq Vishq. Deze heb ik lang niet voor je gedraaid, waarmee we gaan beginnen.

Aha, ja. 8:50 inmiddels. En ja, terwijl anderen lekker in de metro zitten op weg naar het werk toe. Niet waar, Jasmin? Groeten aan mijn bhai Akbarji. Ook, even kijken, Anoop Mahabali uit Den Bosch wens ik een mooie dag toe. Ook Lien uit Veldhoven, hartelijk dank voor je appje. En uiteraard ook Andrew en Chitra, ook voor jullie een fijne dag. En Mila, gegroet ook vanuit Amsterdam Zuidoost. Ja, die anderen zitten in de metro. Dan hoef je geen lift te vragen. Toh, lift karade, Adnanji.

0: Hamas!
1: Ja, dat was weer een van die enerverende liedjes van toen Adnan nog een dikkertje dap was. Mijn reuzenbaby's noemde ik hem toen. En wat een leuke songs had hij. Hij heeft nu nog steeds wel goede liedjes hoor, maar komt niet meer zoveel voor. En we hebben de stemmen gehoord van Ashok Kumar, Dilip Kumar, Shatrughan Sinha, van Jagdeep, Asrani, noem maar op. Te veel om op te noemen. Ze waren er allemaal en al die stemmen kwamen heel mooi over. Heel goed gedaan. Heel mooi gedaan. En weer. Zo. En nou weet ik niet als ik deze al heb gedraaid, maar weet je wat? Het is toch wel behoorlijk warm, hè? Ik zoek ook nog eventjes wat bijzondere weetjes voor je. Als ik wat heb, dan krijg je het strakjes van me te horen. In elk geval gaan we het even wat rustig aan doen. Ja, waarmee ga ik het rustig aan doen? Met deze. Wies, dat was eventjes lekker dansen geblazen, hè? Maar dankjewel ook voor je appje. Ook een fijne dag voor jou toegewenst.
2: जब मेरी आंखें खुलती है सुबह तुमसे होती है।

Mij hoe tere vina. Ja, dat was weer zo'n prachtige song uit Mater Bhumi. Ja, uit die film was dat. En dan gaan we naar Sanjara. Toem ho toe. Even nog wat rustigs erbij, hè. Raadshaker samen met Hamshika Pareek.

ook gelijk erachteraan gekregen. En als we even door moeten gaan, dan ook deze Bijuria er gelijk achteraan, toch? Zoeningen en Cisco. Pop Mashri Zoeningen, moet ik zeggen nu, toch?

Dat was weer even een heerlijk liedje, zeg maar. Hè. En dan heb ik ook nog de bijzondere weetjes voor je. Ja, ik was eventjes afgeleid daarmee. Maar ik zocht alleen maar naar de mooie uptempo songs. En gelukkig, het valt allemaal in goede aarde. Want ze zeggen allemaal van gezellig, hè. Dat is het zeker. Bijna 9:15 in de uitzending van Ojala Radio. Even snel naar de appjes. En dit weet je eigenlijk gewoon ook wel. Want achter elke succesvolle man staat een goede vrouw die hem vanaf het begin door dik en dun steunt, heeft gesteund. Zo je wilt. Ja toch, dat is inderdaad ook zo. Dat is een bijzonder weetje dat we niet moeten vergeten. Maar achter elke succesvolle vrouw... Nee, daar staat geen succesvolle man achter. Daar schuilt een gebroken liefdesleven. Want je moet nagaan, de vrouw wordt sterker dan ooit. Ze gaat echt vechten voor zichzelf. Zo moet je zien. En als je ouders... Ja, jongelingen, luister. Als je ouders je ergens niet naartoe laten gaan... of zeggen van nee, dat hoef je niet te doen. Dat is niet voor jou. Denk dan nog eens goed na. Want als je wat ouder bent, dan zeg je ja... Hun intuïtie is vaak sterker dan je beseft. Dat is zeker een doordenkertje, hè? Een doordenkertje en onthoud dat zeker goed. Als je ouders je dus ergens niet naartoe laten gaan, iets weigeren bijvoorbeeld, dan zeggen ze dat niet zomaar, maar hun intuïtie is sterker dan jij beseft. Dat waren de weetjes voor vandaag. Anyway, we gaan weer even door met wat leuke songs. Het lijkt wel vrijdag vandaag bij mij, maar ach ja, het is zomer, dus halen we de zomerhits allemaal erbij. Wat dacht je hiervan? Lale Marie, en dit is dan gezongen door Vinesh Ramnarayan, de zoon van... Juist, ja.

Nietje dat altijd vrolijk zal blijven. Altijd de vrolijkheid brengt in de huiskamer, in de auto of op kantoor. Waar je je ook allemaal bevindt. Dat zijn van die liedjes die onsterfelijk zijn. Ammer Zangier. Iedereen neemt het over. Iedereen maakt er een hit van. Zo ook Raymond Ramnarayan, zijn zoon Vinesh Ramnarayan.

love, dat zal altijd zo blijven tussen jou en mij, hè. Wie is een hele fijne dag toegewenst? Ook Ilse G uit Tilburg. En ik weet dat ze in Alphen aan de Rijn ook altijd meeluisteren. In elk geval Gisele en Nirmala. Fijne dag daaraan, jullie ook allemaal toegewenst. En dan is het tijd geworden voor mij om u te groeten. Een fijne dag toe te wensen. En morgen heet ik u wederom welkom. Dus stay tuned to Jala Radio. Signing off, RJ. Shubdin ek mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gungunati armoes korate rehna. Tot morgenochtend 7:30.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien het, door zalgeren het. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel het, door shadi honne wel het. Ja, kiesi ka moende sanskaar het. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling. You are...

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Deze plannen worden vanmiddag gepresenteerd door minister Jessel Geus en staatssecretaris Boswijk. Deze grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het duo was samen met de 40-jarige vader van de jongen aan het zwemmen bij een waterval, toen ze door de sterke stroming onder water werden meegesleurd. De vader heeft het ongeluk overleefd, maar is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. En de Vespa is jarig, die wordt 80. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Nigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden op de A44. Staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Grijsoord. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: हमको तो डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाए। लता जी और महेंद्र कपूर इन दोनों से गीत को आप सुने उजाला रेडियो पर।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. En de Vespa is jarig, die wordt 80.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Ozan Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. En het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders op die manier sneller gepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar dus verandering in brengen. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ojala Radio, raat en dien, 24 घंटे लगातार आपके लिए doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi Dil saab se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hain.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. File tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knoopend Lunetten 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ek se ek awazon aur geeton ki pehchan. Suniye Ujala Radio par.

0: approve.
1: You are. Ujala Radio Headlines.
2: Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. En de Vespa is jarig, die wordt 80.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer. Door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knoopend Lunetten 6 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler, met zo'n 22 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: You're my sunshine.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan dat erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moeten er vaker worden uitgeweken naar andere opties zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van een 7-jarige zoon. Volgens de aanklagers overleed de jongen vorig jaar door jarenlange verwaarlozing. Het kind woog 116 kilo. Ook de 5-jarige dochter van het stel zou zijn verwaarloosd. Het weer tenslotte. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan voor.

0: Jam.nl.
1: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ Afermaes op Ujala Radio. Vandra Afermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: are. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging en 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Het duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पर

You are Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van een 7-jarige zoon. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: पूछ रही है मेरी जुस्तजू

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden op de A44 nu een kwartier vertraging in 6 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. Door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen 3 kilometer file bij de Duitse grens. En door een kapotte vrachtwagen op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Andels 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van een 7-jarige zoon.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Rotti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Rotti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Rotti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusrotti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds. Zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusrotti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
1: Lekker.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avans Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avans Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nikah, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience Wedding and Events. Jouw

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Bij een groot deel van de meldingen gaat het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum van mensen die injecteerbare afslankmiddelen had gebruikt. Vorig jaar waren dat er 149. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije sector. En het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota Samen Voorwaarts. Minister Jessel-Gus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
2: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujjala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujjala.nl.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujjala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem Nijmegen bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij en 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala.

Angeles. Coffee and Chai, middagshow, je hinsé, Arm Kjajer en Sinuolo. Mijn hoe Lloyd Mahabir, een hele goeiemiddag op deze maandag 9.

समझ जाते हो, रुक जाओ, अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए और भी अनवर हुसैन की आवाज़ में पेश किए गए हैं सुनने वालों। हदीस फंदाख मानदाख नई हिंद यूनी और कॉफ़ी चाय हम आपके वास्ते पेश कर रहे हैं। Wie Adamia Aiga, je haast studie mee. En dan gaan we natuurlijk over luchtige onderwerpen praten. Over natuurlijk Hashim Azaki Bate, Samadjarki Bate mee. En natuurlijk over Oranje. Oranje speelt vanavond tegen Marokko in de achterfinales van het WK. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een zware maar aantrekkelijke wedstrijd. Nederland herstelt van het noodweer van het weekend. Blikseminslagen en stormschade veroorzaakten verstoringen op het spoor en op meerdere locaties. Nederland stuurt een marineschip vanuit Curaçao met noodhulp naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Een meerderheid van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt duidelijk wordt gelabeld. Europa blijft kampen met een uitzonderlijke hittegolf. In meerdere landen worden temperaturen boven de 40 graden gemeten en gezondheidsdiensten slaan alarm. Ook buiten Nederland staat het WK centraal. Canada heeft zich verrassend geplaatst voor de knock-out-outfase. Knock-out-outfase. Knock-outfase, ja. Ja, ze hebben dubbel op, hè. Knock-outfase. En Engeland bereidt zich voor op de volgende ronde. De internationale hulpverlening in Venezuela wordt verder opgeschaald na de zware aardbevingen. Het dodental blijft oplopen. Wimbledon is vandaag officieel begonnen met onder andere titelverdediger Jannik Sinner en Novak Djokovic in actie. Goedemiddag allemaal. Hey, Coffee Chai, middagshow. Welkom. Het is maandag 29 juni. Een nieuwe week, een nieuwe start en een dag waar veel voetballiefhebbers rijkhalsend naar uitkijken. Maar er gebeurt meer dan sport alleen. Ook vandaag praten we in alle rust bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Pak een kop koffie of chai. Heerlijke chai erbij. Maar hoe loud mag habier? Abiyarehe Anantjantikasin. Welkom bij Ujala Radio. We'll be right back.

0: Ja, daar ben ik weer. En Arend is er ook. Goedemiddag, Arend. Goedemiddag. Hallo. Arend, op een microfoon in je hand de mysterie te krijgen. Ja, kijk, zie je. Hè? Ik ga hem zo'n kaap heel druk aan hebben. Ja, hallo, Arend. Hallo. Hallo, goedemiddag.
1: Ai, ai, ai. अरे यार थोड़ा सांस ले वेंदे आगे लो
0: हम कोई के सांस ना दे ले वेंदे ला है
1: एक तो क्वारी इतना देरी में खुल ले हाय बॉय बे बंग फॉर होंडा बे बंग फॉर होंडा
0: एक बैन
1: कहे इतना कुत्ता यहाँ चलेगा लोइत
0: सुना एक कुत्ता के देश आएगा तो
1: दुश्मन ये मखवेल सा कुत्ता के देश मैं मुनी सा कुत्तन के देश मुझे नहीं चाहता है
0: नहीं तो नहीं नहीं नहीं नहीं ऊंची जो ना बोल सके हम लोग कुत्तन के देश
1: बदल करे तू बदल करेगा इधर स्वाम में ढेर कुत्ता रहेगा
0: कुत्ता हाँ कुत्ता रहे ढेर ढेर कुत्ता रहे
1: ये बदलता है बेस तो बदलिए
0: या नतीजा और दूसर कोई की बात
1: थोड़ा कुनो इंसान के तू बोलेगा
0: दूसर कोई की बात हम निंद्रा ना करी ला तो नहीं
1: ये वेट मानो तो ए मेंस इन ग्रॉफ गबैक तेगेनवोर्डिग
0: ना बोल
1: एम एट अ कॉर्ट एम में तो कोर्ट लॉन्च है इकाम हुआ
0: में नहीं नहीं यहाँ कभी कभी हमें लोग आदमी भी बोली सके तू कुत्ता बाटे दोस या
1: तू जानेगा है खुद में दफ्तर हूँ वातम बखिन और कॉफी चाय
0: कॉफी चाय कुत्ता कॉफी चाय कुत्ता में तो सही
1: है अलस में तो सही आतुस
0: बेसाइगा मोई
1: Nee, koffie, chai en oranje? Champions?
0: Oranje champions, ja. Toen ik hem nou oranje shirt bij hem ken, ja, bij hem studio met Baithalbati. Sabere se hem ja, kabele Baithalbati.
1: Nee, maar oranje staat jou wel hoor.
0: Ja, ja alles staat me eigenlijk.
1: Toen Barisha Bhar gewoon oranje pahinie, ja, klaar.
0: Ja, hem...
1: Chai Nederland GT, chai na.
0: Oranje pahinie laat hem Barila, ik soort, toen Barila. Het schijnt op mijn gezicht.
1: Toen ujala ho jaiga, ujala.
0: तो उजाला है ik ben niet zomaar bij Ujala.
1: Ja, inderdaad. Nah, ekdam chamkega jaise.
0: Ekdam, ha.
1: Ai boy, kaise hai? Heb je de hit overleefd?
0: Nou,
1: natuurlijk
0: ja,
1: heb je het overleefd, maar toch
0: ja, nee, nah, inderdaad. Wel met moeite. Bhale hame airco raha. Torbat hi hum sunke airco snel se lagwa deli. Dus maar door die airco heb ik wel in de avonturen wel kunnen slapen. Maar woonkamer mee naar, dus waar, daar moet ik wel een airco zetten. Want anders, in mijn mama, ik kan het niet.
1: Dat komt. Zonder, ja. Jouw woonkamer wordt nu verbouwd.
0: Ja.
1: Dus ohi joka met u ik daar laga die.
0: Direct.
1: Ik vraag me trouwens af hoeveel mensen die airco daadwerkelijk hebben geplaatst.
0: Ik
1: heb ook wat ja zo'n keer. Denk dat het niet karis hoi ga. Maar sap koi thoro hum log ke sunke hum log
0: hum log hum log sab koi ke kaan mein daad dali hai ga fan sun airco lagwa de apan mai bap khatin
1: और जेन ना लगवाई सोएगा पस्तात होई ना इसाइड
0: सेकर
1: या हम लोग ना आज से बोल ली बाती हम लोग कितना दिन से बोल ना
0: फरम जनवरी है फरम जनवरी से खुदात
1: En dan krijg je nu excuses van kinderen en van mensen van ja, maar die mensen hebben nu geen tijd, ik moet 6 weken wachten. Ja, ja natuurlijk.
0: Maar natuurlijk, die mensen hebben het druk. Ja, maar zorg ervoor dat je alsnog die airco laat plaatsen. En neem een airco die zowel warme lucht als koude lucht geeft. Want dan hoef je in de winter, ik wil voordeel hebben, dat je dan die airco kan gebruiken als jouw verwarmingselement voor je woonkamer of kamer gewoon. Toen toch nou vind ik ja. Van je stas warmte gebruik te maken of hoe
1: nee, toch het toe deri me je gare dhalle
0: ja
1: en je hebt maar even verwarming nodig een klein beetje
0: ja
1: de stadsverwarming thora deri lag jaega ja. Althans gewone verwarming
0: maar het kost ook veel geld hè dat kost allemaal veel meer geld dan
1: airco is ook niet gratis alleen hij warmt heel snel op
0: heel eventjes snel.
1: Gaat hij dus die nu aan beurt ook ik garm kan ik wat airco zijn hoef kan ik maar je ja. Hebt ook eventjes thora ze warmte nodig maar
0: ja
1: dat ding is super snel eventjes in je werkkamer of kahin bhi Dus een, inderdaad, Lloyd, zo'n airco. Maar tegenwoordig is dat airco weer met Oostantwa, hè?
0: Ja,
1: hè? Ja, ja.
0: En tegenwoordig dus kan je...
1: En, ze kunnen en heet maken en ze kunnen warm maken.
0: Ja, en als
1: airco
0: je...
1: is nog steeds trouwens een taboe, hè, Lloyd?
0: Waarom is dat een taboe? Kon je taboe heen, hè?
1: Europa mee echt, dat meen kabi pagla heen. Dus extreme hitte, pahile Europa mee naar haar. Maar is het heiga. En toch wordt het door heel veel overheden, maar ook door mensen in Europa gezien als iets ja, decadents. Van ik ken dik, erko laga wega, luxe.
0: Oh, nou ja,
1: maar
0: het is geen luxe meer.
1: Want kijk naar warme landen, bijvoorbeeld India. of kahi bhi garam desh jaiye, zonder airco gaan die mensen doodgaan, bhaiya.
0: Mooi, ja.
1: Het is geen luxe.
0: Nee, zeker geen
1: dus
0: luxe.
1: Dus al die mensen die denken van, hey, airco heeft met luxe te maken, bhulja. Airco is gewoon een noodzaak. En er zijn mensen die zeggen van, juist door airco verwarmde aarde verderop, bhaiya. Het komt ook door je auto. Het komt ook door alles wat jij gebruikt.
0: Zo'n airco, wat je kitna salo se hega, kitna des me hega, chijum na hega. Dus ja, hey, ik geloof het allemaal wel.
1: Oké, jane konchi bolega, sma. Europa me.
0: Ha.
1: Ercofobie.
0: Ercofobie.
1: Er zijn heel veel fobieën. Eeuw, ja, het kan liën zo'n nevalo. Ercofobie heet dat ding in Europa. Dus, ha. Mensen buigen zich erover en ze zien dat gewoon, luid.
0: Ercofobie.
1: Af en toe. Ja. Ercofobie. Kappen met dat ding. Het is niet decadent. Het is niet luxe. Het is geen luxe. Het is gewoon iets noodzakelijks.
0: Ja.
1: Punt.
0: Ja. He? Ja. Inderdaad.
1: Ham oudlam wat jouw rabat jij ze kilt erover, maar nakker hebben.
0: Hey, hame go admise betiati tot. Ham ze bole van sunna. Hamar orotia ke OCD. Weet je wat OCD is?
1: OCD.
0: Obsessive compulsive.
1: Maar ik weet niet disorder. Wat het precies is, hoor.
0: Ja, dus dat, ja. Dus dat je
1: hoe zie ik eruit? Ik ben wel opgeruimd, maar ja. Ik ben niet van, hey, Sunna, dit moet precies hier staan en Iwali precies het na graden bij jij de kijk. Hey, bhaiya,
0: maar als je OCD,
1: is een obsessie.
0: Ja, maar als je obsessief. Maar als je zo'n OCD hebt, dan heb je echt een zwaar leven, vind ik, hoor.
1: Dan moet je er iets aan doen.
0: Alles irriteren. Je gaat je aan alles irriteren. Je wilt het precies hebben. Dit, dat, bla, bla, bla. He?
1: Gewoon mooi bhajan zoon. Door Sankar John het doen, hoor jij geluid. Trouwens, mensen zouden vaker tot rust moeten komen en een beetje mediteren en zo. Toch?
0: Ja.
1: Ik kapsalon met Bimre.
0: Gaan we nu een beetje zweverig doen?
1: We gaan alle kanten op,
0: okay.
1: Toch? Oké. Sunna, koffie en chai. Mensen hebben ons gemist. De heer Tori, ja, dus we gaan alle kanten op.
0: Sunna, 10 roze raha garam. Ham sochi te ham japa abbermana. Maar ham, jaisi yaha studio me ai, bahero etna oven ramali na bier bitter. Maar goed, bel maar mee.
1: Nee, maar weer wat mee. Mieke Gussatja rega.
0: Nee.
1: Dus ik ook kapperszaak mee in de Belmer toevallig. Amsterdam Zuidoost mee.
0: Ja.
1: Ik ook discussie bij het doeijanen mee. Tussen een zitplek. Hoe vind je die?
0: Tussen een zitplek?
1: Dus kapperszaak met je. Kom ook kapsalon mee. Zonnevallen janega. Dan kun je toch even zitten en wachten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus dan wij gaan admin bij het hotel, ook al toilet of om naar niet kan per lood kaal. En toen zeggen we dus dat admin bij die een discussie
0: bij.
1: Bas wat hem ja gal bij de appen pistool leek al dag deze.
0: Nee.
1: Hoe vind je die? Dag je.
0: Nee,
1: dus om een zitplek, hè? Mensen raken zomaar overhit, joh.
0: Maar mensen, is het de tijdgeest?
1: Nou ja, ach joh.
0: Kies dat Jos is het hier
1: nog een
0: keer. Pagala, admin hier nog.
1: Maar het schiet wel een beetje door af en toe.
0: Nee, maar dit vind ik wel heel erg. Dat je dan om een zitstoel, dat je dan iemand gaat neerknallen. He,
1: om een zitplek. Ja. Hey, ja, daar heb je werkelijk niks te verliezen, hè?
0: Ja, nee.
1: Dat ook maar, het na Gustaba dat je om een zitplek iemand gaat neerknallen. Hé, hey, hou op.
0: Ja.
1: Kappen ermee. Amerika, ik ga baat, hega, Lloyd.
0: Ha.
1: Filmen ook op, hoor. Camping to Gaelic, heb je?
0: We hebben vaker over camping gesproken. Ja,
1: toen ik ben,
0: je hebt wel een camping gelie, je maar een staakcaravan met jullie.
1: Oké, maar toen ze naam meer hele. Had jij toen een toilet binnen of had je een toilet buiten?
0: Nou, toen had
1: je een
0: boitie mee. Toen jij een boitie met haar hebt, dat tieren heen, dan achterin bakajari toch?
1: Ha, toch? Ego hol toch? Ja, toch? Dan moest je zo op
0: het is een huisje.
1: Je moest gaan hurken.
0: Je moet hurken. En, ja, inderdaad. Ha.
1: Ja, toch? Heel, heel smerig als je het niet gewend bent.
0: Ay, Mika,
1: voor de mensen die het gewend waren.
0: Ik moet er niet aan denken. Maar hurk
1: dat
0: is wel...
1: Dat ding noemen ze dus niet je tanker. In tank werd het opgevangen. En daar kwam een broemberen, een Suriname broemberen. Hè? En die ging het eruit halen, eruit zuigen.
0: Ja, ja.
1: Maar op de campings, zeker op natuurcampings, heb je dat soort dingen ook.
0: Ja.
1: Dat noemen zij dan een droog toilet.
0: Een droog toilet, oké.
1: Okay. Degelijk een kontje gyanietje.
0: Droog toilet?
1: Ik weet niet of het gyani is,
0: hoezo,
1: wat we zeggen.
0: Hoezo droog toilet?
1: Dus dan heb je dat gat, dan ga je daarboven zitten. En dan tak, tak, tak, tak, tak. En dan gooi je er een beetje dingen in. Hoe noem je dat? Zaagsel. Ah. En dan klaar. Don.
0: Don. Oira.
1: Wat is er gebeurd? Ik ben bechara girl. Ook een zonnebril.
0: Het was zeker een hele dure zonnebril dan.
1: Ha. Dus die man, ik weet niet, volgens mij was het gewoon een normale zonnebril. Maar die man dacht, weet je wat, ik kan hem pakken.
0: Gatsi dari. Jezus. Ach man toch.
1: Hoe hangen hoor ik heb niet kare, maar het rabbes kabel. Hij is er zelf in gevallen.
0: Oh, dat is wel erg hoor. Nee, dat is
1: moet je
0: erg.
1: Je voorstellen, dan lig je
0: nee,
1: daar in dat ding. Urenlang, urenlang.
0: En dan kom
1: je komt
0: niet
1: er niet zomaar uit.
0: Nee.
1: Nee, zo'n brandweer. Ai, dat ook in Nicaragua.
0: No man, no man.
1: Dus je zit daar, je ligt, ik weet niet wat je doet, je zwemt in dat ding.
0: Nou mensen, ik weet niet of je koffie of je chai of je pani bij je hebt, maar drink het even snel door hoor.
1: Is toch wat, hè?
0: Is toch wat, ja.
1: Ik go nou wat techniek ga je trouwens lopen.
0: Abcon techniek AI, wie ga je maar Shamil, wie ga AI?
1: Nou, AI speelt wel een rol bij al die onderzoeken, dus hamlok pahle je schooljaartree, althans de mensen die goed gingen opletten tijdens scheikunde lessen en natuurkunde lessen, daar hoor je allerlei theorieën.
0: Ja.
1: Ki eisen materiaal, dan kun je zo stroom opwekken, dan kun je het zo overdragen.
0: Ja.
1: Nou, vroeger toen ik klein was heb ik dat ook geleerd hoor, ijzer en lucht, als je dat bij elkaar brengt dan kan een energieoverdracht plaatsvinden, bla bla bla. Maar je denkt van het zal wel.
0: Ja.
1: Nou, nu maken ze echt roestbatterijen. Hoe vind je die?
0: Roestbatterijen?
1: Ja. Dat is dus gewoon ijzer, roest.
0: Ja.
1: Roest van ijzer.
0: Ja.
1: En dan
0: stoppen
1: ze erin en dan heb je hele grote kolossale batterijen.
0: Ja.
1: Die laden wel heel langzaam op, maar die hebben een hele zware opslagcapaciteit.
0: Ja.
1: Dus je kunt er heel lang mee doen. Dus dit zijn ontwikkelingen. John Pahle, ik ga hem ook theorie met je aan het regelen.
0: Ah.
1: En nu wordt het praktijk.
0: Nu wordt mooi, het waarheid. Oké. Okay. Dat is allemaal mooi.
1: Dus Purana Chich komt terug. Maar Purana Chich over gesproken. Toch een AirPod heen.
0: Nee, ik heb geen AirPod. Nee, ik heb mijn AirPod nagen. Ik heb zo'n koptelefoon die je op je hoofd gewoon zet. Maar ik heb geen AirPod. Nee, ik heb een AirPod.
1: Jij hebt gewoon pottenpannen. Ja, dat soort potten heb jij. Hè?
0: Ja.
1: Dus die AirPods zijn toch mega populair.
0: Mega populair, mega duur ook. Ja?
1: Ja, en duur.
0: Ja.
1: Weet je wat terug is nu?
0: Wat is nu terug?
1: Gewoon oortjes met een draad.
0: Nee, maar dit
1: echt
0: vind ik,
1: waar.
0: Maar die oortjes met een draad. Maar is dat een trend, modieus?
1: Het is gewoon een trend. Hij is gewoon terug nu.
0: Oké, maar ik vind die kabels hinderlijk hoor. Vind ik echt hinderlijk.
1: Die kabel vind je hinderlijk?
0: Ha, toch?
1: Maar dat ding zit makkelijker in je oor. Hij is veel kleiner.
0: Ja.
1: Je hoeft hem niet op te laden. Je raakt hem niet kwijt. En als je hem kwijtraakt, Lloyd, dan kost hij maar een paar tientjes. Dan koop je een nieuwe.
0: Dus met
1: als je
0: die kabel
1: die AirPod kwijtraakt. Hey. Dus het is nu gewoon een modetrend.
0: Oké. Maar dan
1: kunnen we wel hoor.
0: Ja.
1: Geld kan je.
0: Oké. Okay. Nou
1: dus,
0: ja. En
1: dus haal die oude kabeldingen weer tevoorschijn. Als zoeker de pagin ketchup ermee.
0: Kan zit je als zoeker heb je trend wel dan?
1: Ham toch een batijsekila. Dag en datum ham toch een batijsekila. Nee, die dingen ontstaan gewoon, Lloyd.
0: Ik weet niet, ik heb bericht declareer vorige week. Van ik kinderopvang mee. Karmcharyun, hoe lijkt het? Ik wil baby opvang mee. Hoe vind je dat?
1: Hoe kan zoiets gebeuren, Lloyd?
0: Hoe kan dat? Ja, dat snap ik dus ook niet. Heb je de protocollen niet gevolgd? Heb je de regels allemaal niet gevolgd? Je checkt toch voordat je weggaat?
1: Het is toch ongelooflijk, hè?
0: Hoe kan dat dan?
1: Dus ik wil Londa, ik Bariske Londa, waar jij het over hebt, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik wil kinderopvang meer, hè? Schiedam.
0: Ja.
1: Rotterdam gebeurt
0: ja.
1: Met, toch?
0: Ja.
1: Dus kabel, medewerkers waren klaar.
0: Ha.
1: En ze zijn naar huis gegaan. Ze zo niet
0: ja.
1: Maar ze hebben over het hoofd gezien, kijk, Londa, ik Bariske, अबेर रहा खबाऊआ में
0: मैं लड़का कहाँ रहा सूतल रहा कि कहूँ चलत रहा वो है बस ये ऑप्शन
1: स्लीप दैट कैन स्लीप वर्सेंटली किन्हें बच्चे
0: हाँ
1: ऐसे है बखौल नहीं खुद अपखला दे जब खैके में ऐसा दोस्त जो उकर माय बाप आलो के लेवे लड़कों के तो देखे वहाँ पे क्वाड़ी बन है
0: क्वाड़ी बन देर से
1: सब पर्सोनल सब पर्सोनल बेलफ्लोर के बेलफ्लोर नंबर तो सुन
0: बेलफ्लोर या
1: बेलफ्लोर हाँ इधर दैट किंतु वास अन स्लापर दोस अन स्लापर किंतु ओवर टॉप गए
0: मैं बेलफ्लोर के
1: को मेडवर्कर ना रहा वहाँ पे
0: एक सौ गेक वर्ड एक सौ हेल मार्क
1: नतुलक वर्ड चाहिए दोस आउटर से बो पुलिसी गबेल्ड एक सौ गेन पुलिसी बेल एक सौ मतलब राम एंड स्लाने को ना बिना खान मैं अब से मन स्कोटू के बेल करीस Tap ambulance bij Alba. Ambulance bleek gelukkig niet nodig te zijn, maar het is toch verschrikkelijk.
0: Ja, voor de ouders is dat gewoon verschrikkelijk. En ik hoop dat dit niet nog een keer voorkomt. Maar ja, het is net zoals... Oetje, wat ben je naast hem? Ja, ik ga er meer met, hoor. Ik heb ook een insaan, hè. Ik heb een mijn koontje, hè. Dat ze hun kinderen in de auto vergeten. Of hun dieren. Kuta of Bilaar. Bolaadje, hè, auto mee.
1: Dat gebeurt regelmatig.
0: Maar hoe kan dat? Hoe kan dat aan? Ik snap
1: dus
0: dat niet.
1: Of je hebt het... te druk, of je let niet goed op, of je kind is je niks waard. Ik weet niet wat het is. Ik denk niet dat het bewust gebeurt, maar ergens is er wel iets niet goed in je systeem.
0: systeem, ja, waar we
1: dan mee? Ja. Ik wil systeemfouten. Ja. Hoe kun je auto verlaten met een kind erin? Hoe kan dat?
0: Dan moet je
1: kunt het bewust doen, dat je zegt van luister, mijn kind slaapt, ik ga even 2 minuten weg, ik ben zo terug. Hè? Dat is wat anders. Maar je kunt niet een kind in de auto hebben en dan zeggen ik ben het vergeten.
0: Hey, maar zelfs die 2 minuten is te lang voor een kind om je kind in de auto te laten. Hey, jij hebt dan echt een kortsluiting gekregen in je systeem.
1: Ja, tot
0: een
1: moeie naar moeie. Maar ja, het gebeurt. System crash. Trouwens, ik weet wel, ik heb het wel. Kuch-kuch chahi khai ke, kuch-kuch na chahi khai ke.
0: Kuch-kuch na chahi khai ke. Pahle ose shuru kar, want hum mahila jane kuch-kuch na chahi. Hamme ee weer wel, eigenlijk bhoog na lage hier.
1: Bhoog na lage, na?
0: Ik wil wel drinken, ik drink wel door, dus, maar bhoog na lage hier.
1: Dus ee weer wel, jane kuch-kuch kare kya? Kare chahi ga? Sunne wale Ujala Radio ke dekhle to. Koffie chahi to sunie, dan word je echt heel slim.
0: Dan word je slim, inderdaad.
1: Nog slimmer. Lau ऐसे बोली तो चलांग बताओ चलांग ये है. दस छोटा छोटा पोर्सी खाइए. एक दाई में ढेर ना खाइए. त्रोमस एक दाई में ढेर खाई भी ना पाइए इवेरवा में. प्रसिद्ध जंतु बोलेगा लोइट. दस फोर्सेर करके खाई सकेगा मैं दूध आट लीफर ने दस जाने का कर लीफर जो नंद में 3 दाई खाएगा एक दिन में ओके लीफर 6 दाई कर दे.
0: 6 दाई Maar dat is toch een regel voor de hele dag, voor altijd. Niet alleen maar als het warm is.
1: Nee, maar veel mensen gebruiken tussendoor niks. Want ze hebben geleerd, toen Janneke het naar Chalakchalakandmi heen gaat, in verschillende theorieën, dat je tussendoor niks moet eten. Is ook zo'n theorie.
0: Ja,
1: snap je? Van zo'n afslankguru. En die afslankguru zegt ook bijvoorbeeld dat je de hele nacht niks moet eten. 12 uur lang moet je niks eten. Er zijn allerlei theorieën. Maar zo'n wel hadden toen normaal gesproken 4 dai khaega of 5 dai khaega. Toen ook een verdubbel karde. Chota chota porties mein.
0: Ja.
1: Dus je 4 dai khaega, 8 dai karde.
0: Maar kon je jij khaeke, Anand? Kon je jij khaeke?
1: Dus wat je moet vermijden, hè. Dat is echt gefrituurd. Voedsel.
0: Dus geen patat.
1: Dus patat bijvoorbeeld is echt uit den boze.
0: Waarom?
1: Moet je niet doen.
0: Waarom?
1: Hoe slecht het op lichaam gaat die luid.
0: Oké.
1: Toen ouder mannen gaan het af en dat raar. Dus wat je moet doen bij voorkeur is fruit eten. John Oblok Harden Bolila. Fruit, altijd goed.
0: Ja.
1: Groenten eten.
0: Ja.
1: Zo?
0: Ja.
1: Dus groenten, fruit, rauwkost. Dat soort dingen
0: dus,
1: moet je eten.
0: Lichte dingen, licht verteerbare dingen, hè?
1: Ja. Dus dat soort dingen moet je eten. En natuurlijk moet je drinken. Har ghanta mein 1 glas tu piye.
0: Ha.
1: Hame beloof kar tu, sunne walo, ki tu har ghanta ek glas liefst pani, maar agar koi dusra chahiye to mange tabhi ho sakega.
0: Nee, pani is beter.
1: Elk uur, je moet op jezelf letten.
0: Yeah.
1: Koi toke na khyal kariga. सुनने वाला तू आप अपने के ख्याल करिए दस हर घंटा तू जाए के 1 गिलास पानी पी लिए या 1 गिलास कुछ पी लिए मकलक उर मकलक
0: ना
1: और ना अगर ये और ना सोचिए फन हमें प्यास लगी तो पिए तो मैं तलात हम लोग बोल ली बातें फिर बोलेला नी दोन
0: ना
1: दस बहुत फ्रूट भी ना खाइए जिनमें सुक्रू है ये चालोइत Dat is ook een weerde ding dus.
0: Dat kon vooruit creëren. Dat vooruit noemt dus mita mita hega.
1: Nou ja, bessen kun je eten. Oh ja. Framboze.
0: Ja. Om als groene hega. Oké.
1: Ook dat met heer pani hega, vocht.
0: Ah,
1: oké. Watermeloen. Watermeloen.
0: Watermeloen.
1: Om een pani heet toch?
0: Ja.
1: Dus zotte ki watermeloen met heer pani hega. Inderdaad hega. Maar weet je dat galia meloenen meer pani hebben?
0: Is dat zo?
1: Ja, dus dat zijn van die... weet je toch?
0: Maar toen zeker wringen kalena watermeloen man. Galileo en of hoe zeg je dat? Galileo of wat dan ook?
1: Nee, ik heet ze gewoon Galia. Galia,
0: Galia, Galia ha.
1: Galileo.
0: Galia.
1: Boy, ad mikke Mark naar hem maar jij toch met die zo'n zo'n.
0: Ik ben echt serieus.
1: Thoraas ik jou kan je zo'n nevalo.
0: Ja, serieus. Ik heb toch de paar dagen dat we geen koffietjaar hebben gehad, heb ik toch het moment gemist van lachen. Eén dag niet gelachen is toch, ja,
1: nee, is
0: best
1: een verloren
0: wel.
1: Dag. Is verloren, is verloren.
0: Is verloren dag. Je moet elke dag lachen.
1: Zomaar die lachen. Maar dat het warm is wil niet zeggen dat ik geen koffie krijg, toch?
0: Nee, ik heb koffie terug.
1: Waar is je koffie?
0: Nou ja, mijn koffie. Ik heb water bij me vandaag. Geen koffie. Sorry, maar ik heb geen koffie. Ik heb, maar toch door koffie,
1: Wacht, hamjaleko jadugar ke bolave.
0: Jadugar.
1: Zo'n nummer koffie asetik. Ik ga iemand roepen.
0: Hoe zit het met onze glazen bollen eigenlijk?
1: Glazen bollen wat barsten hoor ik er toe tarke gier paraloid. En nou wel een broek besteld kan leren.
0: Maar ik,
1: die leverantie was niet goed uit India.
0: Oké.
1: Dus nu hebben we met Ghana besteld.
0: Ghana mee?
1: Ik wil nou wel een bloek bestellen in Ghana.
0: Ham dan een kontje Ghana zijn eigen.
1: Ghana mij een tovenaar, hè?
0: Ik een tovenaar, hè? Oké.
1: Het heer tovenaar. Oké, maar ik ook een keer over uitgebreid liegen. Dus na hem ook verzin kerke bolila. O tovenaar, welke naam toe mag je dan, hè?
0: Ha, maar ik
1: je bent toch geïnteresseerd?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, अरे तो हूं को जाइए करवाइए ओकर लगे कभी
0: शेकर शेकर
1: मुझे दिमाग से नाम गूगल
0: हां हां
1: दोस्त कहीं कहीं रिक्लाम होवेगा फंदी फॉल्स पंडित
0: मींस
1: दिस एक फोर डोनल्स पंडित
0: हम मुझे जो सुनी रहता हम एक इरिटेट में मातलोस daran ja
1: bol yes dus सुनने वालों थोड़ा ख्याल करिए अच्छा ट्रैप नहीं इन दी देंगे हैं कोई आई के तो के बोली फन सुनना हम ओझा बाती हम ई बाती हम ऊ बाती हम तो प्रॉब्लम ऑप्लस कर देबे. Zij hebben hun eigen problemen niet eens kunnen oplossen. Toor wel kan je ze krijgen.
0: Toor kan niet pijsa krijgen. Kan niet pijsa krijgen. Trap er echt niet in, mensen. Dus.
1: Dus dit is een fatoe. Heel veel mensen trappen er wel in. Maar ja. In Ghana geloven ze in dingen toch. Dus Obja, Jorka, dat soort. Ze geloven in al die dingen toch, die gaan eten.
0: Ja.
1: Dus ik heb een naam zo niet, van die tovenaar. Nana Kwaku Bonsam.
0: Nana Kwaku Bonsam.
1: Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku.
1: Ook een naam is Nana Kwaku. Dekle do? Hey, dek.
0: Toch of jij je? Jadugar.
1: Ook een naam is Nana Kwaku.
0: Kwaku Bonsam.
1: Gewoon Nana. Nani, hè?
0: Nana.
1: Dus oei wali.
0: Nana Kwaku.
1: Nana Kwaku. Dus ook Nana Kwaku. Bolis. UWK volgt het, hoor. Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku.
1: Dus je had die wedstrijd Ghana tegen Engeland. Toen bole hem Harry Kane ke baan dheli bati. Oké, ik dan baan dheli bati.
0: Ja.
1: Ik ga hem nu pas vrij laten. Ik geloof wat je doen hoor je.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: U vrij laten kan is maar hier bevrijd kan is. En daardoor heeft Harry Kane niet kunnen scoren.
0: Harry Kane niet kunnen scoren. Oh ja.
1: Hoe vind je die? Het komt allemaal door Nana Kwaku. Inmiddels heeft hij die vloek opgeheven. Ja,
0: Baan Desra.
1: Je staat niet meer een beetje,
0: Joao. Ja,
1: je
0: staat niet meer een beetje. Ja,
1: baan ओकर औरत अपने छोड़ के ओके भाग गए बाबू तोर वाली बांधी गा लोइत
0: तू ना बचे तोर और तेरे लगी चल जाएगा भी
1: तोरो वाली भी के भाग जाएगा दी दी दी मैन से दी से दोस नाना क्वाकू से थोड़ा बचाई कर रही
0: है या
1: ना क्वाकू ओकर नमोत सुन
0: नाना क्वाकू बोनसाम आई मी गद एक्स सीरियस ओके हम लोग जाएं ओके बेल करके आज रात खातिन हम लोग जाएं ओके बेल करके है दैट यू ओक व्हाट फॉर नेदरलैंड मुत गान डू फॉर ओरेंज
1: we gaan Vijay bellen. Laat wie jij dat maar doen.
0: Laat wie jij dat jij baanhe ke. Kuch jij baanhe ke ook hè?
1: Kuch jijga, kuch jij. Kuch jij kerk pariga. Nee, toch anders wordt lasa pleit die.
0: Ja, ja, ja, ja. Het wordt
1: een, we gaan het straks over hebben.
0: We gaan het straks erover hebben. En weekend van Mika, het was in de nacht.
1: Voetbal komt dus zometeen.
0: Voetbal komt zometeen in de nacht van zaterdag of zondag. Bohut Badel Gurjala. Ik weet niet of jij dat allemaal hebt meegemaakt, maar hem raad bij hem wij kwamen. Ik bouw bliksem gieren, bram, bram, bram. Hey, je schrikt er wakker van, maar die kaap heel niet.
1: Nou, dik hem naar Daraila.
0: Wat doe je naar Daraila?
1: Maar er zijn mensen die heel bang zijn, hè, voor bliksem. Dus ja. We hadden het net over Vijay.
0: Ja.
1: Vijay, koets ken naar Daraila.
0: Ook koets ken naar
1: Daraila. Kooi keb hierna.
0: Kan niet baden.
1: Nana kwaku keb hierna Daraila.
0: Maar hij is wel bang voor onweer.
1: Maar Badel, boy, aan mij vrede, hij kruipt gewoon onder een bed. Hij kruipt gewoon onder een bed.
0: Ja, maar zo naar dus, een bliksem.
1: Dus
0: Vijay
1: is onder een bed gekropen.
0: Is hij onder een bed gekropen?
1: Wacht hier, luid.
0: Hey, koffie, Pieter. Hey, zo, jongen.
1: Lekker, dit
0: wordt
1: erbij toch? Wacht even. Sonietje.
0: Ja.
1: Dit hoort erbij. Ah, lekker man. Dit heb ik gemist hoor, Lloyd. onze luisteraars hebben dit ook gemist, denk ik. Die misselijke dingen
0: van ons, ja, inderdaad.
1: Dus Vijay het Nandarai, hè? Ik heb het gewoon meegemaakt, hè. Dan kruipt die man gewoon onder een bed.
0: Serieus?
1: Bam. Weet ik het niet, hè?
0: Is die man echt zo bang voor onweer?
1: Hij is voor niks en voor niemand bang.
0: Ja.
1: Behalve onweer.
0: Ha.
1: Dus etna dheer onweer raha, hoe noem je dat ding? Badal jo na wega, ja. Etna dheer raha, kohon likhala, ja, ki ego record raha.
0: Ja, in heel Nederland was het, ja.
1: Etna dheer kabhina bhaila.
0: Kabhina bhaila.
1: Voor het eerst.
0: Maar Badal jo gurje hai, bliksem toke mariga. Is dat goed of niet goed? Toen marge je of...
1: Bliksem toch een marie, dat ga je niet meer, dat ga je niet meer kunnen doorvertellen. Dus hey, maar, wat gebeurde er? Dus die dag, hè,
0: ja.
1: van John Dinoa Bliksem. Ik doe je roodje badba. Ik hoor dat ding. Ik loop naar buiten toe.
0: Ja.
1: Mijn dochter gaat mee. Die oh, al haar pietje. Want ik wilde even genieten van het weer.
0: Ja.
1: Dus dan een barwa geli, nietje thada hoi ke taakat rehi to.
0: Oh, hem zei het toen panjama geli chale, maar gewoon hier geen cake.
1: Mankara trawel, één dag daarvoor wilde ik in het water.
0: Ja.
1: Maar niemand durfde met me mee te gaan. Hem boli zoon, kapra utari ja, jockey pahin ke chali chale. Niemand durfde mee te doen met me.
0: Dus jij wilde in de regen gaan, je wilde in de regen gaan lopen. Oké, ha.
1: Was lekker.
0: Ha, heerlijk.
1: Arre, gharwa ke aguai se.
0: Ha, natuurlijk.
1: Raad ke, buurvrouw thoro takiga.
0: Maar door het onweer heb je niet gedurfd.
1: Ik durfde wel, maar ja, die andere bangerikken niet.
0: Dus, ja.
1: Dus die andere dag, die twee dagen daarna, zo.
0: Ja.
1: Ja, kaskeb halba. Tap hem barwa tharabati, maar bitja kwam bij me staan, hem lok takila. Or ose hem ook hem bolila, ama bitja, fasoon. Die mensen hebben zoveel waarschuwingen in dit land. Ze zijn bang voor bliksem. En voor blikseminslag.
0: Ja.
1: En als je op straat loopt, moet je in een hurkpositie gaan zitten.
0: In een hurkpositie?
1: Ja, je moet zo laag mogelijk worden, toch?
0: Oké.
1: Okay. Dus als je op een open veld bent, Lloyd, geld creëert je, ja? Is het ook door Jan Bataille ze kijken? Toen wij laat met Charlie kopen, ik hele. Maar toen lamba chaura toe baat. Dus jij gaat die bliksemschicht aantrekken, toch? Je komt boven het maaiveld uit. Dus bliksem gaat naar het hoogste punt.
0: Ja, ja,
1: dus
0: ja.
1: Als jij het hoogste punt bent, dan gaat hij naar jou toe komen. Dus wat moet je doen? Je moet je klein maken. Je moet hurken. Hurken. Dus je moet kruipend naar huis gaan. Dat is het advies.
0: Ja, ja, ja,
1: dus
0: een
1: koop hasila. Chijwak over batiat batiat.
0: Ja, ja, ja.
1: Van ipagalwanke dek bagalwanke. Kon advies. Je moet alle stekkers eruit trekken. Ja, je moet dit doen. Oké. Prima. Ik ga zitten. Een half uur later. Bliksemt het keihard.
0: Ja.
1: Alsof hamar garwa getroffen ba.
0: Boy.
1: Zo hard.
0: Inderdaad. Ja.
1: Maar het was niet thuis bij me. Het was eigenlijk zeg maar op 2 kilometer van mij, denk ik.
0: 2 kilometer, maar dan voelde het alsof het in je eigen huis is.
1: Juist, het was echt alsof het mijn eigen huis was. Echt waar. Heb ik nog nooit meegemaakt,
0: maar,
1: nog nooit.
0: Maar kun je
1: hoorde
0: vertellen...
1: echt een knal.
0: Ja.
1: Eén zware knal.
0: Bohut jor.
1: Echt, boom. Heel hard, alsof ik op omdegel.
0: Ha.
1: Dan kijk je om je heen, je denkt, nee, Alle glazen zitten erin, alles
0: ja,
1: is er.
0: Ja.
1: Televisie springt over.
0: Ja.
1: Ik heb dit echt nooit meegemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Mijn geluid van mijn tv, die gaat via een installatie.
0: Ha.
1: Die installatie staat aan en geluid is nul.
0: Nul.
1: Ik geef geluid, dat ding gaat niet meer aan. Ik denk van, ik heb huil.
0: Ha.
1: Terwijl apparatuur waar naartoe te liggen.
0: Nee, nee, nee, nee.
1: Kun je het voorstellen wat voor kanaal dat was? Dat mijn geluid van mijn installatie dus gewoon nul werd.
0: Ja. Moet je nou
1: door komen... een knal, door een knal.
0: Ja, komt dus...
1: Na, kwartoe.
0: Hama, Jochi Mati van het woelde. Waarom zit je na,
1: kwakua hier.
0: Nana Kwaku.
1: Dit wordt de tori. Dit wordt de tori van de week. Ik zie het dan. Nana Kwaku. Tuloha Sega. Nana Kwaku. Nana Kwaku wordt de tori van de week. Nana. Wat is Nana Kwaku?
0: Nana Kwaku. Ik ga er wel mee. Ik ga er wel mee. Ik ga er wel
1: mee. Hama geluid. Wat banker deze Nana Kwaku.
0: Ik heb net iets om te bullen, maar te bullen. Maar ja, oké. Nana Kwaku.
1: Ai. Dus. Net een half uur ervoor was ik die bakras aan het uitlachen. Van deze mensen zijn gek geworden. Luid. En een half uur later denk ik van... Hey, wacht iets. Betreft bakrak hem naar boli pagla. Maar is Sarwan jane gaat.
0: Nee, is een onderzoeker. Onderzoeker, wetenschappelijk en dat soort dingen. Dus ja, je moet ze wel serieus nemen.
1: Jane, tje. Johan, ik ook koffie pilen. Tje, luid.
0: Ik had dus echt toepielen koffie. Want ik neem ook een slokje, want dit was wel even... Even heel veel lachen.
1: Dit was even slikken.
0: Dit was even... Nana Kwaku, migado.
1: Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku.
1: Kooi mijn probleem brengen, Nana Kwaku. Ja, ik kan liever bolaan liever.
0: Toch een relatie, ik heb probleem. Toch een kon probleem. Toen na per power, toch een kam na mile. Toen Nana Kwaku gebouwd.
1: Oké, karia aki. Hoe noem je dat? Klaap aki toch? Boze oog.
0: Boze oog.
1: Boze oog, kelasma. Bel Nana Kwaku.
0: Toen kon je bemari hebben, toen Nana Kwaku gebel kreeg.
1: Hey, hamo mijn lego business zo doen, kerel.
0: Ai. Ik een mooie naam.
1: Business.
0: Nana Kwaku business.
1: Nana Kwaku is al bezet. Maar Nani Kwaku kan wel.
0: Zo'n wallah hamlok hasila ik erbij me. Zo'n wallah ik erbij me hamlok hasila. Maar laat je dus niet echt zomaar toelo nadje je iets wat mij klonkje pas. Ze nemen je gewoon in de maling. En door paisa knikema. En die dingen die zij beloven, ze kunnen niks waarmaken. Het is allemaal niet waar.
1: Zeg gewoon dingen, joh. Oplichters.
0: Grote oplichters, hoor je. Dus toelo doek hega kunnen, doek hega. Ga dan... de kwak gaat in. Ja.
1: Ga naar je echte Nana, maar niet naar Nana Kwaku. Je echte Nana gaat je nog helpen. Hè?
0: Ja.
1: Maar
0: kon ook een heel doek hoge aan het. Doek, pjaarke, doek, weet ik veel. Kon het doek. Wat moet je dan doen als mens zijnde?
1: Doek, doek, karamara.
0: Sansar ke kinaiya. Of Rachaya, no? Rachaya, ha.
1: Rachaya. Dus, Bhagwan ke yaad kare, bhai, yaar.
0: Ja, het is eenvoudig, toch?
1: Heel simpel. Op jouw manier, je hebt niemand nodig.
0: Je hebt niemand nodig.
1: Jij kunt rechtstreeks tot je God bidden.
0: Ja.
1: Chahe John Bhagwan met toe biswaas kare, daar ga je kracht uitputten.
0: Ja, toch?
1: Laat je niet gek maken.
0: Dat is je houvast. Dat is je houvast.
1: Dat is je houvast.
0: Ja.
1: Altijd. Je moet in... Kijk, mensen die niet gelovig zijn, helemaal niet in een God geloven... Die hebben dat niet. Nou, nee. Probeer dan ergens anders steun te vinden.
0: Ja, toch? Ja.
1: Maar mensen die wel gelovig zijn... of je nou christen bent, hindoe, moslim... het maakt niet uit. Geloof doet leven. Geloof geeft kracht.
0: Ja.
1: Dus bid tot je eigen God. Chahi John Waliba. En je vindt dan kracht. Voor ieder oedar na jaak hoepe... rommelij mee.
0: Rommelij.
1: We hadden Lloyd, ik heb een lijst gekregen trouwens van onderwerpen.
0: Oh, lijst.
1: Best wel leuk hoor.
0: Askel toe lijst leken tjelika.
1: Ha, me een lijst willen leggen, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Interne lijst noem je dat, hoor.
0: Interne lijst, ha.
1: Eling.
0: Eling,
1: oh ja.
0: Elingwa, hamloke abetelak koina partijse bericht. Kikaha elingwa milseke heesun. Dus dat is wel een probleem, barka probleem.
1: Eling komt terug. Maar Eling probleem is opgelost.
0: Opgelost?
1: Ja.
0: Oh.
1: Het heeft even geduurd, maar het is opgelost.
0: Oké.
1: Eling heb ik gevonden.
0: Ha.
1: Via.
0: Ha.
1: Dat is geregeld door mijn broer.
0: Atja.
1: En hij heeft mij geweldige eerlings geregeld voor me. Chaugo, 6 stuks volgens mij. En
0: Chaugo, kan je Chaugo toch milo?
1: Tien go mardeli bati. Of tien go achmare bij Bjarn.
0: Maar
1: goede eerling, gelukkig.
0: Maar je weet toch, je toekoets lekkers beneden je. Dat toen hij me altijd uitnodigd. Kerst een keer tot toen jaren toch?
1: Eerling, maral machari toch het horen hebben.
0: Maral machari.
1: Maral or saral machari toch het horen
0: hebben. Angela uit Wateringen. Waar ligt Wateringen eigenlijk? Ergens boven Purmerend of zo?
1: Den Haag.
0: Oh,
1: die mensen mag je niet zeggen dat ze dingen zijn, hè? Hagenezen.
0: Ook mevrouw Angela uit Wateringen. Goedemiddag aan het Lloyd. Ik luister graag naar jullie programma. Ik vind het heel grappig. Altijd voordat ik naar mijn werk ga. Nou, de Gletto.
1: Hebben we weer één persoon blij gemaakt?
0: Weer iemand blij gemaakt.
1: Misschien hebben we meer mensen blij gemaakt, hoor, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk maken we mensen blij met dit programma. Want ja.
1: Sunie.
0: Mooiste Sunie heb je. Kan kolke Sunie.
1: Maar volgend punt gaat ook over eten. Waarom krijg ik alleen maar eten, drinken, dingen?
0: Ik weet het niet, maar ik hou van eten. Dus ga maar door.
1: Likal haiga, Lloyd. Hagelslag? Or pindaduku.
0: Pindaduku?
1: Zijn naam hè?
0: Pindakaas, ja, hageslag.
1: Pindakaas door zijn naam meer.
0: Ik vond Suriname met breed met pindakaas lekkerlijker te gaan. Hier in Nederland vind ik maar niks.
1: Nee, omdat je verwend bent nu.
0: Oh, oké.
1: Ab toch ook je pindakaas deed dat je hem jahal mee bati. Dus je bent gewoon zwaar verwend, man. Echt waar. Op toen man, ik heb niet kon belegd broodje. Pindakaasbrood is gewoon prima.
0: Ja.
1: Maar pindakaas ken ik wel van vroeger, toen ik klein was.
0: Ja.
1: Maar hagelslag. Hoe is dat naam meer haloid?
0: Nee.
1: Dit pijnlijke baat aan bolile. Is hij toch heiga, sapko?
0: Is hij toch helemaal pijnlijke baat? Of was er wel, hè?
1: 40, 50 jaar terug.
0: Ja.
1: Volgens mij had je geen hagelslag, hoor.
0: Nee,
1: maar in Nederland met wel hagelslag.
0: Nou ja, als er mensen zijn die denken dat ze in Suriname wel in de jaren 80 ook hagelslag hadden of zo.
1: Nee, laten we zeggen 1975.
0: Toen betreft ik is daarna met hagelslag. Laat het ons weten op via 020-363-0808 via WhatsApp. Sanaam
1: ke azadike samaype.
0: Ha.
1: Was er wel of was er geen hagelslag in Suriname? In Nederland
0: weten.
1: Was er wel hagelslag. Dus dat is, zie je, dat staat op mijn lijstje hier, Lloyd. Ik moet het gewoon afgaan, mijn lijstje.
0: Ja, hagelslag en pindaduku. Toch moeilijk,
1: hagelslag kijken. Eet je wel hagelslag?
0: Ja, van tijd tot tijd na haar roots, maar van tijd tot tijd.
1: Konwali, eet je ze allemaal?
0: Nee. Ik wil die melk, chocolademelk.
1: Alleen
0: melk,
1: die, hè?
0: Ja.
1: Alleen die, toch? Toch niet die gemengde dingen?
0: Nee. Hoe zou rommel nou? Nee.
1: Toen rommel naar kijken. Ja. Lloyd naar kijken, rommel. Dat woordje rommel.
0: Ja, rommel.
1: Het is geplant in je hoofd, hè, rommel.
0: Rommel, waardeloos, dat zijn woorden die iemand in mijn hoofd heeft geplant. Ja, inderdaad.
1: Het is gewoon geplant in je hoofd.
0: Ja.
1: Pindakaas. Pindakaas is wel lekker, maar pindakaas trouwens, Lloyd. Op broodje pindakaas vind ik niet lekker, maar krentenbol pindakaas vind ik wel lekker.
0: Dat is wel lekker, ja.
1: Dus dat gaat om die combinatie van pindakaas met een beetje...
0: Dat vind ik wel lekker.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Maar gewoon een broodje pindakaas, hoeft niet. Nah, ik sla hem over.
0: Nee, inderdaad. Ik ook. Ja.
1: Dus abetu hajula wat na je dat jij toe dan ik je linken.
0: Ja, ham net jaren dat het na raad keer ham lok door gere abe kabele voetbal.
1: Vandaag kunnen we niet in de man cave.
0: Nee.
1: Kan niet.
0: Nee, kan niet.
1: Vandaag kunnen we alleen bij jou of bij mij of bij iemand thuis. Maar 10 budget.
0: 10 budget. Ja, ham net niet admilon kaam kere jij ki na jij, maar tu abhijen se vrij lele, ki tu bihan kaam pe na je sabere.
1: Ja, ja. Ik ga die andere dingen bewaren van het lijstje, Lloyd. Want het lijstje wat barca, hè, ja.
0: Atja.
1: Inderdaad, laten we het over voetbal hebben even, toch?
0: Ja, laten we meteen. Dat is een mooi bruggetje naar voetbal.
1: Ja, toch? De rest laat ik.
0: Ja.
1: Nee, ego, maar die gaan mij wel betalen.
0: Oh, bol.
1: Atja, ben je het, kan je het? Voetbal, wat je doet, hoe jij
0: gaat. Maar ben je het betalen? Heb je hem ook lekker maken?
1: Nee, dit is echt een gambhiriko.
0: Atja, bol, hem ook zo...
1: Supermarkt mee meemaken, Liam.
0: Oh, supermarkt mee, toch?
1: Mama, oepar, para. Ik heb het meegemaakt.
0: Oh, hamar jamun aisle hai ya supermarket mein?
1: Ha, so is. Kalnia ke baad ba Almere ke supermarket mein. Hum na batab kon wali. Anders kan ik helemaal niet meer.
0: Ja, ik weet waarom jij naar supermarkt gaat. Hè? Ik bedoel, hè, daar zie je mensen, ontmoet je mensen natuurlijk. Ik ga vooral ook naar supermarkt.
1: Ik hou van mensen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Mensen houden van mij, ik hou van mensen.
0: Ja, ha.
1: Toen bang je bat ja direct janen. Je wil niet wachten, hoor.
0: Nee, ik wil het nu weten. Ja, bol.
1: Je wil het nu weten, oké. Dus ik ook geheim heet, ja, eigenlijk. Maar ja, nee, Ujala, mij hem ook geheim na, hoor ik er niet.
0: Zo'n legit na geheim, hamar, haas, heb toch rastappen, he. Ja, dus ja. Hamar, jitna baat is, toen ons sabko jane hamar baare. Dus ja, er is niks om te verbergen voor mij.
1: Klaar. Nooit ke sabko jam lok jane la, inderdaad. Ik ben ook een open boek, hè, dus dat is ook makkelijk.
0: Ja.
1: Maar Kalinja gili supermarkt.
0: Ja.
1: 11:12 bij die match. Hè.
0: Ha.
1: Mijn vrouw en ik gaan er naartoe. Prima, ja. Niks aan het handje.
0: Ja.
1: Ik had een chitske hier links en rechts.
0: Ja.
1: Niks aan het, helemaal goed.
0: Niks.
1: Maar ik ga je nu iets vertellen. Hè.
0: Ha.
1: Komt er iemand komt naar me toe.
0: Iemand.

0: Meneer, met die geluksgeur.
1: Je maakt nu echt een grap. Je maakt echt een grap, serieus.
0: Nee, echt waar. Mag ik even aan je ruiken? Hoe vind je die, hè? Die man met die geluksgeur.
1: Serieus.
0: Mag ik even aan je ruiken? Dus je bent ergens luid en iemand vraagt jou dat. Mag ik even aan je ruiken?
1: Ja.
0: Stel je voor, jij ziet een... Tjatsun, jij bent bachelor, jij bent single.
1: Ha.
0: Jij ziet een vrouw. Je praat, je hebt tories, het is gezellig. Zou jij het aandurven om te zeggen tegen haar, mag ik even aan je ruiken?
1: Nare am cabina o lătiesă puțin van, mag ik aan je ruiken?
0: Tu bina punche sugele.
1: Suna, ham namai na lappad khai kono ke, vaden ook. Abe, nee, bioti uiti hoi ga, vaden ook. Ga je vragen aan een mooie dame van, mag ik aan je ruiken? Hey, normaal.
0: Maar het is toch een hele nare vraag.
1: Suna.
0: Mag ik aan je ruiken?
1: Suna, nee, kijk, luister. Als jij zegt
0: Ik vind dat niet grappig, hoor.
1: Ik vind het wel grappig, omdat jij zelf aangekondigd hebt dat jij een hele bijzondere, unieke geur hebt. En jij bent sowieso een unieke persoon, dus ja, muntubarte. Dus ja, ik zal wel nieuwsgierig zijn als vrouw zijn, hoor.
0: Oké, laten we het als volgt doen.
1: Ha.
0: Vrouwen mogen aan me ruiken, maar mannen beslist niet.
1: Ik vind als jij je
0: honden,
1: man...
0: Honden mogen luid ruiken.
1: Hende.
0: Snuffelen heet dat.
1: Amet tu kuta banadele of kuta zeg me maar kabel is omhaal.
0: Omdat tu kuta lobby kare. Hende kuta ke dur rahila, dur.
1: Ik moest nadenken. Hè. We hebben een paar keer over de chihuahua gehad. Hè. Dat ik met de chihuahua naar een winkelcentrum moet gaan. Ik wil chihuahua met jij kinneke. Ik moet er wel elke keer aan denken. Van serieus. Hamei heb ik een chihuahua kinneke. Periode kuta kinneke. Maar ik zit wel met een probleem. Van Suna. Hamei tem na hega kutowake kable. Sorgo kareke. Nahawaweke. Dan moet je met hem s'avonds gaan buiten lopen. Maar eigenlijk, om mijn voordeel, wel. Je kunt ook wakker toe leren. Je moet hem wel uitlaten. Dan ga je vaker naar buiten om te lopen. En dan lopen is gezond.
0: Precies. Het is goed voor je gezondheid.
1: Het heeft wel voordeel. Dus, en je kan een mooie vrouw.
0: Juist.
1: Ik wil een mooie ordent bimelseke. En een honey ordent bimelseke.
0: Je moet het zien als een wapen. Toch ik een wapen bij me, leuk. Je kunt daarmee op pad gaan. Je kunt mensen veroveren.
1: Je kan mensen veroveren. Je kan een hele rijke vrouw daarmee veroveren. Hè? En toe al doe bradje hier.
0: Lloyd heeft echt grote problemen. Zo net wel. Hij twijfelt of hij chihuahua wil gaan halen. Of moet halen of niet. Hij ziet de voordelen wel ervan in. Maar hij is bang om chihuahua te verzorgen.
1: Dus
0: laten we voor Lloyd een oplossing zoeken.
1: Ik ga mijn chihuahua's verzorgen.
0: Juist. Hè? Lloyd gaat het gewoon huren. Huurchihuahua.nl. Lloyd wil een chihuahua kunnen huren.
1: Maar,
0: één keer in de week, zaterdagmiddag. Want dan gaat hij naar PC Hoofdstraat. En dan wil hij een paar uurtjes een chihuahua kunnen huren.
1: Oké, maar iemand heeft dus naar jouw unieke geur geroken, toch? Huh? Ruiken, kan je zeggen?
0: Mangi su, nee, ja. Mangi su, nee.
1: Oh, toen is het
0: een hele. Maar
1: het is echt met jou gebeurd, dus.
0: Mijn vrouw was net in andere dingen, toch? In een andere rij. Doe ze rij van meer had, toch? De supermarkt Barkaba.
1: Zeker.
0: Dus dat ding was wel een beetje confronterend.
1: Zeker confronterend. Oranje gaat vannacht spelen in de nacht van vandaag en morgen.
0: Dus de vraag is, ik vraag me af, hè. Hoe wij dit gaan oplossen, dit probleem. Want dat kelwa higa at 10 baje sabere, sabko jaane ga. Aaj raat ke 10 baje Nederland tegen Marokko.
1: Ja.
0: Je hari jai ghare, direct.
1: Ja.
0: Dus ik go jabar khelba, na? Ik go khelba jon sochiye van ek baat phir takle.
1: Nee, bahut jabardast khelega.
0: Ik khelwa mein kaise bolega? Jeevan aur maran ke baad ba.
1: Jeevan maran ke baad hai. Jeevan maran and relan.
0: Life of dood.
1: Ja, jeevan maran and relan.
0: Relan sowieso. Chahe jeetal, chahe na jeetal. Maar

0: Bij je saberen. Dus ik vraag me af hoe mensen dit gaan regelen.
1: Wat je moet doen is, je gaat 10 uur 's avonds naar bed. Je gaat slapen. Wekker wat hard je 2 uur. En 2 uur maak je iedereen wakker in huis die naar de voetbalwedstrijd wil kijken. Ook je kinderen natuurlijk. School per bol die je na eigen saberen gaan school. Ze komen pas rond 10 uur of 11 uur naar school.
0: Gewoon bol die.
1: Gewoon bol die van, luister, jullie bekijken het maar. Maar mijn kinderen komen niet om 8:30 naar school. Jullie doen maar wat jullie willen. Maar mijn kinderen willen naar de wedstrijd kijken. Want ima haar.
0: Oh, meester, wat kun je bolita bol die bel nooit op?
1: Ja, bol die ik je met belkerie. Laten ze maar naar mij bellen. Dan los ik het wel op.
0: Ja, nee, maar door advies wel verkeerd, Bart. Jij bent duidelijk geen voetballiefhebber.
1: Oh, oké. Okay.
0: Althans, je bent wel een goede voetballer, maar je kijkt niet naar voetbal.
1: Oh nee, ik kijk graag naar voetbal. Maar wat is het probleem dan met mijn advies?
0: Die opzet van jou...
1: Oh,
0: Brazilië, Japan, aaj 7 baje raat.
1: Oh nee, dan ga ik helemaal niet slapen.
0: Dus je kunt niet gaan slapen?
1: Nee, to jagren kar to, jagren kar.
0: Haan, dus 6 baje tu aaye ghar hai. Dan moet je nog koken, snel.
1: Ja.
0: Ook voor je chihuahua. En dan 7 uur moet je Brazilië, Japan kijken. En dan ben je net klaar daarmee. Toch? Want dat wordt een verlenging.
1: Ja.
0: Brazilië, Japan wordt een verlenging.
1: Ja.
0: Dan krijg je een verlenging plus penalties, bla bla bla. Dus je hebt geen tijd om te slapen.
1: Nou.
0: De 10:30 raadke, heb je Duitsland tegen Paraguay.
1: Ja. Oh.
0: Ga je ook niet slapen?
1: Nee, maar hij is wel Bulgarije aan het. Dus die hele schema.
0: Daarom?
1: Hele schema. Nee, raad Bulgarije. Dat
0: klopt wel, toch?
1: Raad Bulgarije.
0: Dus ook helemaal doen hoiga. Half 1 doen hoiga.
1: Ja.
0: Dat Nederland geliga 10 baje. Maar de voorbeschouwing wil je ook zien. Dus ja, doe je bij deze.
1: Tuurlijk.
0: Dus ik weet niet hoe mensen dit gaan oplossen.
1: Nou ja,
0: ik weet
1: zorg,
0: het echt niet.
1: Zorg ervoor dat je genoeg drinken en eten in huis hebt. Dat genoeg hapjes klaar zijn gemaakt. Als je geen vrouw hebt, geen man hebt. Wat zeg ik nou? Nee. Zorg ervoor dat je die spullen in huis hebt.
0: Ja, toch? Ha. En bel Nana Kwaku. Kisai Bari ke bolde bande hue hum log khati.
1: Sai Bari ke bande, Hakimi ke bande. Jitna speler een belangrijke speler hè, maar ook sapke bande. Want Nederland heeft geen
0: idee.
1: Maar als die voorspelling...
0: Dus ik vraag me af... Ja?
1: Als die voorspelling van jou klopt... En we hebben dat al een jaar geleden al gezegd... Kijk, in Nederland, wereldkampioen, hoi. Dan gaat Nederland... Ja, ik erbaat mee Canada, kijk, staat Keliga. En daarna is het tegen Frankrijk of Brazilië. Wat wordt het?
0: Ja, ik pak even schema erbij, Lloyd.
1: Ja.
0: Dat praat makkelijker. Ja. Met de ultra informatie in DB.
1: Nee.
0: Dus
1: Nederland
0: staat... Nou, hem ook zuivere informatie delen. In Ujala Radio is het wel een trommels koffie en chai.
1: Ik slok paniek, pijn en paniek, dan moet je pijpel hem. Ha, boor.
0: Pile, Lloyd. De hele wereld hoeft het niet te weten. Pile. Jij drinkt pani, ik vind het zielig voor jou, hoor. En ik krijg hier Dawood. Is wel een verschil, hè?
1: Hey, aan het echt serieus. Ham ja pe kam kerila, daarna dan kam kerila, din bhar kam kerila, ujala khatin.
0: Pani pauwe, ham met Dawood.
1: Jij komt als gast hier in de studio. Hè, in de
0: en ik krijg Dawood.
1: En je krijgt Dawood.
0: Mensen houden van me, echt waar. Ik ben God dankbaar, echt waar.
1: Je bent echt een jamon. Jij bent echt een jamon, ja.
0: Ik ben echt jamon, ik ben Nana Jamon. Dus Nederland zit aan de linkerkant van het speelschema.
1: Ja.
0: En rechterkant, ik word dusserkant. Dus linkerkant met Nederland kelly tegen Marokko.
1: Ja.
0: Hoe zit je kelly Nederland?
1: Ja.
0: Laten we daarvan uitgaan. Want wij hebben Nana toch aan onze
1: wij
0: zijde.
1: Wij hebben Nana Kwaku. Dus,
0: Nana Ossetasani. Ja. Ik weet niet welke Nana, maar Nana gaat het regelen. Toch? Dus Nederland wint. En dan spelen ze tegen Canada. Want Canada kan ja Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: In de verlenging van reguliere tijd. 5 minuten extra tijd, raar. Niet verlenging, 5 minuten extra tijd. 2 minuten extra tijd, maar hebben ze dat doelpunt gemaakt, Canada.
1: Ja.
0: Waardoor Canada doorging. Iedereen dacht dat wordt een verlenging, maar het werd geen verlenging. Dus net voor het einde heeft Canada gescoord.
1: Hmm.
0: Dus Canada-Nederland krijg je dan. Dan wint Nederland weer, logisch.
1: Ja.
0: En aan de andere kant heb je dan Duitsland-Paraguay. Laten we ervan uitgaan dat Duitsland Paraguay wint.
1: Oh, Paraguay.
0: Nee, Paraguay. Leuk toch? Zuid-Amerikaanse sensatie.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: En dan heb je Frankrijk-Zweden. Frankrijk wint.
1: Liever Zweden.
0: Nou ja, Frankrijk gaat winnen. Dat is sterk. Dat is Frankrijk tegen Paraguay. Dan wint Frankrijk weer.
1: Ja. Oh.
0: En dan moet Nederland tegen Frankrijk. Dus eerst moet je Marokko verslaan.
1: Dan Canada.
0: Moet je Canada verslaan.
1: Dan heb je Frankrijk.
0: Frankrijk
1: en Frankrijk kunnen toch. Maar Frankrijk heeft voorhoede behoed jabber.
0: Behoed jabber. Vervelend.
1: Als zij een tandje omhoog gaan qua snelheid, dan boy.
0: Ja, dus ik denk dat we op 9 juli...
1: Vakantie, deze kan ook.
0: Gaan Nederland klaar. Ik denk dat Nederland dan klaar is. Want dan moet je tegen Frankrijk. Yo, dede. Maar we gaan het zien. Misschien hebben we dan Nana aan onze zijde.
1: Nana, ik heb hem welke keer. Aan gaat die Nana een koetsje kijken. Een koetsje tot een baan.
0: Ik denk, Brobby is toch een Ghanese?
1: Oh, Ghanese. Hey, laten we Brobby even bellen. Brobby, bel Nana Kwaku.
0: Nee, we zeggen Bobby, bel je nana
1: en regel dat ding gewoon.
0: Nee, dus we gaan het zien. Dus dat is heel erg zwaar, Lloyd.
1: Ja.
0: Tegen Frankrijk. Hey, ik weet niet of we dat gaan overleven. Vanavond heb ik er belief in dat we net gaan winnen. Kijk naar Sotje toe.
1: Je weet je...
0: We blijven positief. Wij zeggen Nederland wint.
1: Ik hoop en ik wil dat Nederland wint. Maar aan de andere kant heb ik Marokko ook zien spelen. En dan moet ik wel reëel zijn. Van Marokko was toch meer agressiever dan Nederland. En Nederland, ja, misschien...
0: Wat gaan we met Stantwabol?
1: Stantwabol in het voordeel van Nederland 2-1.
0: 2-1, zegt Lloyd. Dek let op. Optimist op wat. Hamoeg optimist op wat. Hambolila 3-2.
1: 3-2. Nou, kan
0: Nederland
1: ook.
0: Wint met 3.
1: 3-2.
0: Dus we gaan het zien.
1: Ja.
0: Stel je voor, Nederland ziet je. En aan de andere kant zit er nog steeds linkerkant van het speelschema.
1: Ja, ja.
0: Portugal-Kroatië. Laten we ervan uitgaan dat Portugal doorgaat.
1: Ja.
0: Spanje-Oostenrijk, daar krijg je een clash op 6 juli. Tussen Portugal en Spanje.
1: Hey.
0: Dan krijg je toch een clash daar.
1: Ja, ja, ja.
0: En aan de andere kant zie je VS tegen Bosnië. Nou ja, VS wint. België, Senegal. Ik denk dat Senegal wint van België.
1: Ja.
0: Dus dan gaat een Senegal VS. Nou, laten we zeggen VS win dan.
1: Ha.
0: Dan krijg je Spanje tegen VS.
1: Ha.
0: En dan kan het zomaar zijn als we van Frankrijk ook winnen. Als je doorkijkt. Dan krijg je echt de halve finale. Dan krijg je in de finale, sorry. Als Nederland dan van Frankrijk heeft gewonnen. Lloyd.
1: Ja.
0: Dan moeten ze nog een keer winnen
1: van
0: Portugal. Of van Spanje.
1: Oh jee.
0: Laten we ervan uitgaan dat Spanje heeft gewonnen van Portugal.
1: Ha.
0: Dan moet Nederland dus weer tegen Spanje.
1: Ai,
0: dus
1: boy.
0: Dan heb je eerst Marokko, dan Frankrijk, dan Spanje.
1: Nou, het wordt heel erg zwaar.
0: Succes, hè?
1: Dan gaan we terug naar 2010, hè? Oei.
0: Wordt toch wat. Ja. Maar geweldig. Geweldige wedstrijd. Nee, dat maakt
1: maar
0: niet uit.
1: Laten we hopen dat we heel lang in het WK
0: in
1: het toernooi blijven. En dat we dan kunnen genieten zoals we nu ook genieten. Maar Tokke Janaki, heb je wel het WK-gevoel? Ik weet het niet. Komt het door de tijdschema, door de tijden?
0: Nee, maar nu gaat het echt beginnen. Als Nederland vanavond wint...
1: Boy, pina.
0: Dan gaan we helemaal los vanaf dit moment. Als Nederland vanavond wordt uitgeschakeld, is WK bij ons minder. Klaar.
1: Atja, Soen. Laten we niet vanuit gaan dat Nederland verliest. Want je verliest, dan is iedereen saai in hem klaar. Doen. Iedereen is helemaal.
0: Morgen ga ik niemand bellen.
1: Morgen hebben we wel koffie chai hoor.
0: Ik kruip onder mijn bed.
1: Nee,
0: ik kom er niet meer uit.
1: Nee, dan gaan we weer naar Kwaku bellen van Doe Kaker Leur.
0: Trouwens, nog één dingetje, Lloyd.
1: In het
0: kader hiervan. Ik ook een belangrijk iets. Jonke over het mix check. Tot nu toe was het Kelwaar, die lagi in het programma. Maar er is wel één onderdeel, Sunivalo, waar je serieus over moet nadenken. Het loyaal zijn aan Nederland.
1: Oh, anders wil ik je loyaal aan je partner of zo?
0: Dat moet sowieso. Maar je moet ook loyaal zijn aan het land waarin je woont.
1: Ha, toch? Niemand kan rami naar je gekregen.
0: Oké, daarover zijn we het eens, toch?
1: Ha.
0: Ik bedoel,
1: je woont in Nederland, je werkt in Nederland. Ja, je bent
0: geboren in Nederland.
1: Je hebt ook een uitkering bij Milega, FWW nog in de.
0: Sapkoets, ziekte, gewoon een goed land.
1: Ziekte bij Milega.
0: Ziekte met wie? Siktua mile bhi, but dawai bhi milega. Inderdaad, inderdaad. Dus chahi joon probleem, chahi joon sankat toke haiga, i desh door sahara devega. Maar, dat betekent niet dat je blind van iedereen mag en moet verwachten dat die voor Nederland is. Stel je voor, laat die Marokkaan even. Stel je voor, Suriname zou tegen Nederland spelen vanavond.
1: Ja.
0: Stel je voor, wij hebben Surinaamse roots.
1: Ha.
0: Natuurlijk zijn we in Nederland geboren en getogen en houden we van dit land.
1: Dan ben je voor Suriname.
0: Oranje. Maar in die wedstrijd mag je ook voor Suriname zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want je roots liggen daar.
1: Ja.
0: Wil niet zeggen dat als je voor Suriname bent, dat je dan tegen Nederland bent.
1: Nee, natuurlijk
0: dat is
1: niet.
0: Dus het probleem. In Nederland is nu een discussie gaande, breed. Niet alleen nu, maar altijd, maar nu helemaal voor vanavond.
1: Ha.
0: Van als de Marokkaan die in Nederland woont en werkt en leeft en opleiding heeft genoten en weet ik veel wat allemaal. Als die vandaag voor Marokko is, is die dan wel loyaal aan Nederland. Maar die hele, dat is juist fout.
1: Nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk.
0: Om zo in die discussie te staan.
1: Of discussie want, helemaal verkeerd heen.
0: Ze zijn niet tegen Nederland, die Marokkanen.
1: Nee.
0: Ze zijn niet tegen Nederland, ze zijn voor Marokko.
1: Ja.
0: Elke Nederlander met Marokkaanse roots, die zal vandaag voor Marokko zijn.
1: Ja.
0: Maar ik neem het ze helemaal niet kwalijk.
1: Nee,
0: maar er zijn heel veel mensen die hun dat kwalijk nemen. Van ja, maar deze mensen leven hier, kijk hier. Zo moet je het niet zien.
1: Oezap Wilders bestemker, zeker.
0: Nou, dat niet alleen, maar ze zijn gewoon, ja, ze kunnen dat niet begrijpen. Nou. Ze kunnen dat geen plek geven, want zij hebben niet dat gevoel van twee landen.
1: Nee,
0: wij hebben wel dat gevoel.
1: Misschien zijn die mensen emotioneel niet goed ontwikkeld.
0: Ze kunnen zich dat gewoon niet voorstellen. Ja. Dat je hier je opleiding hebt gehad, dat je hier bent geboren, dat je hier en dat je dan vandaag voor Marokko bent. Dus ik vind dat een verkeerde manier van redeneren.
1: Vind ik ook.
0: Dus gun die mensen dat, laat ze vandaag voor Marokko zijn.
1: Ja.
0: Als Nederland dan wint, zul je zien vanaf morgen voor Nederland zijn.
1: Ha.
0: Want ze houden ook van Nederland.
1: Tuurlijk.
0: Alleen vandaag zijn ze een beetje meer voor Marokko. Maar dat
1: mogen ze?
0: Dat wil niet zeggen dat ze niet van Nederland houden.
1: Nee,
0: dus dat is die strijd.
1: Nee, ik vind het reëel. Ik vind het reëel. Toen je haast Aile Bartinja Perhega en Marokko speelt, dan ben je natuurlijk voor Marokko. Hey, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het niet erg.
0: Helemaal niet. Maar dan krijg je op tv, je kijkt naar Nederland.
1: Enige wat ik niet wil, daar ben ik wel een beetje huiverig voor. Van Suna, of nou Marokko wint of verliest. Nadja toet, paardker, dat
0: nee, maar dat is een ander probleem.
1: Dat is een ander discussie. Probleem,
0: dat probleem hebben ze sowieso.
1: Ha.
0: Marokkaanse supporters die misdragen zich eigenlijk bijna altijd.
1: Ja.
0: Na een wedstrijd.
1: Ja.
0: Of ze nou gewonnen hebben of verloren hebben, dan gaan ze dingen slopen. Ja, dat is geen feestvieren.
1: Ja.
0: Doe dat nou niet.
1: Ja.
0: Want daardoor krijgen mensen een hekel.
1: Oké. Okay.
0: Nou. Aan het hele gebeuren. Dus doe dat niet. Vier je feest, ga toeteren. Ik vind dat allemaal best om 5 uur in de ochtend.
1: Koffie, chai en
0: Den
1: Haag,
0: waarom ik kop toeteren kan je?
1: Dat mag.
0: Ga geen bushokjes slopen. Auto's in brand steken. Doe dat niet. Dat is nergens voor nodig.
1: Ja.
0: Dus dat zijn die raddraaiers. Dat zijn die kleine groep mensen die dat gewoon verpesten voor de hele grote groep. Dus ik ben vandaag natuurlijk voor Nederland. He, logisch, Lloyd, vol,
1: ja,
0: 100%.
1: Ja, zeker, 100%.
0: Ik ben niet voor Marokko.
1: Nee.
0: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet blij ga zijn, uiteindelijk voor de Marokkanen, als zij wel winnen.
1: Ja.
0: Natuurlijk, ik ben blij voor hun.
1: Tuurlijk.
0: Maar ik zal blijer zijn als Nederland wint.
1: Zeker, logisch.
0: Maar gun die mensen hun lolletje.
1: Ja, natuurlijk joh. Heren, ik vind jullie koffietjai-programma heel leuk. Lekker actueel en leerzaam op een grappige manier. Ik let ook, Janke Baat doen het ook. Ook omdat jullie gewoon Hindoestaans praten en geen Hindi. Ik kan het dus gewoon verstaan. Groeten, Christian uit Schiedam. Christian, een hele goede middag vanuit de studio. En namens Anand ook. Ook er geur wat toen naar mijn zoon ging, toch? Dus oké. Ik krijg van Malita, bolle, ik wil je chihuahua wel verzorgen, hoor.
0: Zang! De oplossing is je probleem, hoor. Maar Malita, ik weet niet wie je bent en waar je woont, maar jij hebt een probleem op je hals gehaald nu.
1: Oké.
0: Amerikaan. Want je gaat niet alleen die chihuahua moeten verzorgen. Je gaat Lloyd ook moeten verzorgen. ook verzorging nodig, deze
1: Raffi, ook goedemiddag. Ik denk niet dat 50 jaar geleden hagelslag in Suriname was. Trouwens, in Nikeri niet. In Nikeriaan heet dat. In Nikeriaan op beleef van Suna, Nikeri in Naraha. Ben helemaal niet dol op hagelslag. Auribo leg ik een keer uitslag waar hij 3-1. Raffi, dat zegt Raffi. Raffi, ook een hele goedemiddag.
0: Leuk. Hartstikke goed, Lloyd. Mooi, Sunna. Goeie dingen, denk ik. Mooie punten. Natuurlijk hebben we ook Hindustani Batjaila. Sanami hebben we ook Batjaila. Sanam zeili Sanami Batjaila. We kunnen natuurlijk ook vloeiend andere talen bezigen. Maar
1: tuurlijk, wij praten alle
0: mee.
1: Talen. Hè?
0: Juist.
1: Behalve dat iemand ons betaalt, hè? Voor koffie chai.
0: Nee, daar gaan we ook Turks praten en ook Marokkaans. Kom met bolie jukatal, wat jij met tak jukatal.
1: Nana Kwaku.
0: Ai. Amimami fevi cinto. Adi siamo da ogli wang. Adi siamo play. He de tapstati. Ogli. Ja, ogli. Denk je dat toch?
1: Oké.
0: Denk je toch leuk? Orkontje hega. Aaj gaat hij. Nee, aaj gaat hij na. Aaj gaat hij etnera hamerijan toch? Samachar.
1: Etnera, hè? Nou ja, die Gambierse gebeur was wel even Gambier. Dat iemand jouw geur wilde ruiken, dat vind ik wel, wel apart hoor.
0: Is dat de tori van de dag? Of is de tori van de dag?
1: Nee, Nana Kwaku is de tori van de dag.
0: Mooi stelling, dankjewel.
1: Ja, dankjewel aan het. Okay.
0: Groetjes. Bye.
1: Oh, Soen.
0: Ja.
1: 19 september hebben wij wat? In
0: 19 september hebben we een fantastisch evenement, Lloyd.
1: Ja.
0: In Nizam de meervaart, trouwens. Ja, trouwens, toen Nizam keek ook aan het draaien, trebbe, toch?
1: Kaha jate horuk jao. Ja, ik had die originele gedraaid.
0: Mooi nummer, hoor. Mooi nummer,
1: hoor. Ham gaan we draaien, omdat ham konen ze mij bol ki tu kaha jaega. Ham mech hoor ke kaha jaega.
0: Laat hem toch zo was.
1: Hamar jesen admi tu ke kohu na miliga.
0: Het is waar. Dus ik weet niet tegen wie je dat hebt en of die persoon nu luistert, Lloyd. Maar ik sta ervoor in dat het zo is. Lloyd gaat aan mij, namiliga.
1: Toen je het niet naar toe doen, die koko lampus, ik hoor je het namiliga.
0: Het is een barmaas namiliga.
1: Dankjewel, Anne. Mooi zijn.
0: Hai, groetjes, bye.
1: Doei. Ja, de kamer is een heer. Oejala's Coffee Chai Middag Show.

Okkergeroa etna uniek, hè? Namange konden ze zong houden. Maar onze bekende Hindustan Anand Chandrika Singh, ham BH na baticha. Maar hij is wel een bekende BH. Maak er een mooie maandag van. Geniet van de kleine momenten. Wees lief voor elkaar. Heel veel plezier vanavond. Als je voor Oranje gaat zitten. Ja, heel veel plezier. Als je vanavond voor Oranje gaat zitten. Namaskar. Mooi zreeën. Mooie middag. Toegewenst namens mij. Blijf luisteren naar Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch, om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. Het aantal meldingen van vergifting van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum van het UMC Utrecht. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum. Vorig jaar waren dat er 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen, blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen, meldt de Telegraaf. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker, die eerder directeur ontwikkeling was bij AZ, vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. En hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp.

0: are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file langs de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Assen richting Zwolle tussen afrit Ruinen en Fluitenberg 3 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht. A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort 8 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

0: You are Ujala Radio Headlines. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden, is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Oh my God!

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, alu tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
3: Kaha jate ho ruk jao.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In de vijfde week van de corona-verhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd vanmorgen de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is onterecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezicht van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Volgens de rechter was daar geen sprake van. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgebracht en passeerde daarmee Oppenheimer, die $975 miljoen opleverde. De film gaat over de jonge jaren van Jackson. Eerder was er de nodige kritiek, onder meer omdat de beschuldigingen van kindermisbruik niet aan bod kwamen in de film. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan en hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: रोजाना रेडियो DAB प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं रोजाना रेडियो और रोजाना रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो रोजाना रेडियो।

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema bevraagd. Het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum Donker was onterecht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden en heeft het record van de film Oppenheimer gebroken. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio.
2: Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: लाल बेला उसका जमाना।
1: शाबाश मेरे शागिर।
0: थैंक यू। दुनिया पागल है।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het deze week over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Op dit moment wordt Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de maatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is terecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezichten van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Door oververhitting en een kabelgoot rijden er geen treinen tussen station Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en zijden niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er morgenochtend weer treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden rijden. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Een woordvoerder zegt dat tijdens het WK per gemeente andere regels gelden. Sommige gemeenten kennen geen sluitingstijden, anderen werken met een soort strippenkaart waarbij ondernemers een beperkt aantal keren per jaar een aanvraag kunnen doen om langer open te blijven. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Prettig wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg. Ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn twee rijstroken, oftewel één tunnelbuis dicht. En de oorzaak zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file. En ook daar ruim een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
3: Je hebt Ujala Radio en op Bajne Jara hai ye geet aapke khatir. Ujala Radio per hum bajate hain, tor khatir.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. In de vijfde week van de corona-verhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Vanmiddag wordt Henk van Essen vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie ondervraagd. Het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, was onterecht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. De film over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden en heeft een record van de film Oppenheimer verbroken. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het

You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint er wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg. Ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn twee rijstroken, oftewel één tunnelbuis dicht. En de veroorzaakt zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file. En ook daar ruim een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel ook. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje Dozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren, die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de coronamaatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade in de buurt van Hamburg zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de verdachte schutter. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en seinen niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er tot morgenochtend geen treinen rijden op dat traject. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Nederlandse tijd om 11 uur. Het is Makkely's 3e aanstelling op het WK. Eerder leidde hij de duels tussen de Verenigde Staten en Paraguay en Marokko-Haïti. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht 20 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, een heerlijke meisje in Ghana. Oh, oh, Jana Jana, Hunde Tujhe Divana. Ja, een heerlijke, frisse, energieke Hindi single-song release Ghana van Arjun kwam uit in het jaar juli 2024. Maar het originele kennen we uit de film Pyar Kiya To Darna Kiya. Ja, ook weer eentje uit de categorie Oh God One More Remix. Maar dan wel een dansbare beat onder deze Ghana met een zomerse feel die je ook in elk seizoen kan voelen. Of het nou winter is, zomer, lente of herfst. Ja, zulke nummers kunnen het hele jaar doorgedraaid worden. Het gaat om verliefdheid en de intense aantrekkingskracht. Kracht van een verliefd hart. Ja, zo zingt Arjun over iemand die hem helemaal in zijn ban krijgt. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, hoop zo dat Ghana bij Misal Giet. Ik heb het allemaal bij me en je hoort ze hier bij

Ja, en zo is dat toch. Zelfs alles wat je normaal blij maakt, voelt leeg zonder je geliefde. Ja, en zo zegt hij dat in deze Ghana. Elk moment zonder jou is onmogelijk. En al het plezier is niks vergeleken met die ene blik uit jouw ogen. Ja, een heerlijke Ghana. Soms stelt liefde niet in jaar, maar in elk moment dat je aan iemand blijft denken. Ja, de heerlijke liefdesgevoelens die je voelt in de heerlijkste Ghana in de beste hits hier bij Ujala. Ik zeg mooi mooi Ghana, Isbaar, de stem van Chanil en Nanhu on the vocals, Organa Kanaan Hibberba.

keer Hona Jai Pyar. Deze Ghana neemt je mee in het hart van liefde die te intens is om te negeren. Met de prachtige mooie stem van Janelle Nanhu en prachtige soulvolle stem. En natuurlijk ook de prachtige mooie begeleiding die meteen onder je huid kruipt. Ja, deze Ghana Barbaat. Daarmee voel je hoe liefde je kan meenemen en door elkaar kan schudden. Ja, is perfect voor iedereen die ooit verliefd was of dat nog steeds is. Ke hona jai pyar tumse mujhe kar dega barbaad ishq mujhe. Ja, gaat over liefde die tegelijkertijd prachtig is, maar ook gevaarlijk. Ja, een hart vol passie en het risico van pijn. Je hoort ze hier bij Ojana Radio, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Orwobhi Amit Jairam Kesat. Ismar, de stem van Vishal Mishra. Ja, hier zo de playlist. Kya Meri Yaad Aati Hai. Ja, ook weer zo'n mooie Ghana. Eentje om even heerlijk in weg te dromen. Even je ogen te sluiten. Maar niet als je onderweg bent, hè. Dan is het gewoon twee handen aan het stuur, twee ogen op de weg en twee oren bij je radio.

misschien herken je het wel en heb je ooit iemand zo gemist dat zelfs stilte te luid klinkt. Ja, als je het herkent, dan spreekt dit nummer recht uit je hart. Ja, en dat samen met de prachtige, mooie en gevoelige stem van Vishal Mishra. Ja, dat laat je toch echt voelen wat het is om iemand te missen. Maar dan ook echt te missen. Ja, echt zo'n Ghana om je speakers lekker luid te zetten en die herinneringen binnen te laten komen. Ja, dat is de kracht van Kiamiri Yad Atihe. Soms is de stilte luider dan woorden. En de muziek, ja, de muziek vertelt wat het hart dan voelt. Ja, dat was de stem van Vishal Mishra. Kiamiri Yad Atihe. Ja, dit is de stem van Nikita Singh samen met Mika Singh on the vocals in Falcon Rock. Ja, ik ben Misal Giet, een energieke Ghana, een Najwala Ghana, eentje die je vanzelf laat bewegen.

Ja, een beetje warme rockgana. Een mix van warme vibes van volksmuziek. En die heerlijke beat. Ja, samengebracht door Nikita Singh en Mika Singh aan de vocals. Een Ghana die je laat voelen hoe oud en nieuw samen kunnen knallen. Dus ik zou zeggen, laat je lekker meevoeren met de heerlijkste hits die ik hier zo nog meer op mijn playlist heb staan. We hebben een variatie van heerlijke energieke Ghana. Ja, gevarieerd met heerlijke rustige Ghana. Eentje uit de film Runway 34 heb ik hier, de stem van Arijit Singh. Ja, die hebben we eventjes niet gedraaid, dus ik denk, laten we Arijit Singh eventjes de ether ingooien. Ghana Kanaam He Mitrare, Ik Ben Misal Geet, gezongen met Jasleen Royal. En komt dus uit de film Runway 34.

zo laat ik je lekker meevoeren door de magie van Arijit Singh. Ghana kanam he mitrare. Een Ghana die je raakt. Een Ghana die je ook troost kan bieden. En je meeneemt naar die momenten van diepe emotie. Ja, het is perfect om even stil te staan bij wat echt belangrijk is. En dat is mitrare. Ja, soms zegt een lied meer dan duizenden woorden. En dit is zo'n Ghana die meer dan duizenden woorden zegt. Ja, het is een prachtige mooie Ghana en komt dus uit de film Runway 34. Ja, en dat was prachtig mooi gezongen door Arijit Singh. En vanaf Arijit Singh gaan we naar de stem van Nilam Matadin. Nilam Matadin samen met Junaid Malik aan de vocals.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was kritisch op de avondklok. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident bij een jeugdinstelling 5 doden gevallen. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. Tot morgenochtend. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen, 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoogvliet, een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg-Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan, die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was kritisch op de avondklok. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident bij een jeugdinstelling 5 doden gevallen. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. Tot morgenochtend. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoogstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.

0: Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: You are.
13: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit het open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. Politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis is gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gisterenmiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet gemeld? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De 43-jarige De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. In het kader van de coronaverhoren die deze week gaan over de avondklok en de maatschappelijke onrust zijn vandaag burgemeester Halsema van Amsterdam en Henk van Essen, in 2020 de plaatsvervangend korpschef van de nationale politie, ondervraagd. Halsema zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met de avondklok, maar hem toch had ingevoerd. Van Essen zei onder meer dat hij kritisch was op de avondklok, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de schutter. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aanstaande nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
2: तुझे लगे ना नजरिया
14: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren. Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam, alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen Afsluitdijk, na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

जाते हो रुक जाओ अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए और भी अनवर हुसैन के आवाज में पेश किए गए हैं सुनो वालो हद इस फंदाख मानदाख नहीं यूनी और कॉफी चाय हम आपके वास्ते पेश कर रहे हैं अभी आदमी आएगा यहाँ स्टूडियो में en dan gaan we natuurlijk over luchtige onderwerpen praten. Over natuurlijk Hassimazaak Kebate, Samachar Kebate mee. En natuurlijk over Oranje. Oranje speelt vanavond tegen Marokko in de achtste finales van het WK. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een zware maar aantrekkelijke wedstrijd. Nederland herstelt van het noodweer van het weekend. Blikseminslagen en stormschade veroorzaakten verstoringen op het spoor en op meerdere locaties. Nederland stuurt een marineschip vanuit Curaçao met noodhulp naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Een meerderheid van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt duidelijk wordt gelabeld. Europa blijft kampen met een uitzonderlijke hittegolf. In meerdere landen worden temperaturen boven de 40 graden gemeten en gezondheidsdiensten slaan alarm. Ook buiten Nederland staat het WK centraal. Canada heeft zich verrassend geplaatst voor de knock-out-outfase. Knock-out-outfase. Knock-outfase, ja. Ja, ze hebben dubbel op, hè. Knock-outfase. En Engeland bereidt zich voor op de volgende ronde. De internationale hulpverlening in Venezuela wordt verder opgeschaald na de zware aardbevingen. Het dodental blijft oplopen. Wimbledon is vandaag officieel begonnen met onder andere titelverdediger Jannik Sinner en Novak Djokovic in actie. Goedemiddag allemaal. Koffie, chai, middagshow. Welkom. Het is maandag 29 juni. Een nieuwe week, een nieuwe start en een dag waar veel voetballiefhebbers rijkhalsend naar uitkijken. Maar er gebeurt meer dan sport alleen. Ook vandaag praten we je in alle rust bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Pak een kop koffie of chai. Heerlijke chai erbij. Maar hoe luid mag haar bier? Abiyari he, Anantjantikasin. Welkom bij Ujala Radio. We'll be right back.

0: Ja, daar ben ik weer. En Anand is er ook. Goedemiddag, Anand. Goedemiddag. Hallo. Anand, op een microfoon in je hartstikke de mysterie krijgen. Ja, kijk, zie je. Hè? Ik ga misschien kaap heel druk aan, maar ja, hallo Anand. Hallo, hallo, goedemiddag.
1: Ai, ai, ai. अरे यार थोड़ा सांस लेवन दे आगे लोग
0: हम कोई के सांस ना दे लेवन दे ला है
1: एक तो क्वारी इतना देरी में खुल ले हाय बॉय बैं बंग फॉर होंडा बैं बंग फॉर होंडा
0: एक बैं
1: कह इतना कुत्ता यहाँ चलेगा लोग
0: सुना एक कुत्ता के देश आएगा तो
1: तो शमा ये मखवेल से का कुत्ता के देश मैं मुनी से का कुत्तन के देश मुझे नहीं चाहिए
0: नहीं तो नहीं नहीं नहीं नहीं उच्च जो ना बोल सके हम लोग कुत्तन के देश ना बोल
1: तू बदल करेगा ये देशवा में ढेर कुत्ता रहेगा
0: कुत्ता हाँ कुत्ता रहे ढेर ढेर कुत्ता रहे
1: ये बदलता है खुदी बेइज्जत तो बदलिए
0: या ना तेरे और दूसर कोई के बात
1: तो रोको ना इंसान के तू बोलेगा
0: दूसर कोई के बात हम निंद्रा ना करी ला तो
1: नहीं ये वेट मनो तो मैं ग्रोफ गबैक tegenwoordig
0: हां ना बोल ना बोल
1: एम में तो कोर्ट लॉन्च है इका हुआ में
0: नहीं नहीं यहां कभी कभी हमें लोग आदमी भी बोले से भाई तू कुत्ता बाटे तो या या या ये
1: तू जानेगा है खुद में दफ्तर में मत बकिन मत बकिन मत बकिन कॉफी चाय कॉफी चाय कुत्ता
0: कॉफी चाय कुत्ता में तो से
1: है अलस में तो से
0: अलस में तो से मोई मोई मोई
1: Nee, coffee, chai en oranje champions.
0: Oranje champions, ja. Champions, ik kan me nou oranje shirt bij hen kenja. We hebben studio met bijtal party. Sabere se hem ja, kabele bijtal party. En dan met oranje shirt.
1: Oranje staat jou wel hoor.
0: Ja, alles staat me eigenlijk.
1: Toen, toen Barisha Bhar gewoon oranje pahinie, klaar.
0: Ja, hem, ik...
1: Chai Nederland GT, chai na.
0: Oranje pahinie laat hem barila, ik soort. Toen barila, het schijnt op mijn gezicht.
1: Toen ujala ho jaiga, ujala.
0: तो उजाला है एक बनी सोमर उजाला भाई उजाला एक बनी सोमर भाई उजाला हां
1: ना तू एकदम एकदम चमकेगा जैसे
0: एकदम हां
1: हाय बॉय कैसे है हैप्पी हैप्पी दे है तो ओवरलीव
0: नाउ
1: हैप्पी तो ओवरलीव पर तो समझ गया
0: नहीं ना इंदरात वेल मेड मुइते भले हमें एरको रहा तो बतिया हम सुन के एरको स्नेल स्नेल से लगवा दली dus maar die airco heb ik wel in de avonturen wel kunnen slapen. Maar woonkamer minna, dus maar, daar moet ik wel een airco zetten. Want anders, hey, in mijn mama, ik kan het niet.
1: Dat komt. Zonder, ja. Jouw woonkamer wordt nu verbouwd.
0: Ja.
1: Dus ohi joka met week die lagadi.
0: Direct.
1: Ik vraag me trouwens af hoeveel mensen die airco daadwerkelijk hebben geplaatst.
0: Ik
1: hamlok wat ja zo'n keer denkt, dat mi karis hoi ga. Maar sabko iets hoor, hamlok is zo'n keer.
0: Hamlok sabko ik kan met daar deli hega van zo'n airco lagwadi apen mijn bab khatin.
1: Og je na lagwai zo'n keer pastaat hoi na isaid.
0: Ja, zeker. Ja,
1: hamlok na aat se bolli wati, hamlok ketana din se bolli.
0: Vanaf januari zeg goed dat.
1: En dan krijg je nu excuses van kinderen en van mensen van ja, maar die mensen hebben nu geen tijd, ik moet 6 weken wachten. Ja, ja, ja natuurlijk.
0: Ja, maar natuurlijk, die mensen hebben het druk. Ja, maar zorg ervoor dat je alsnog die airco laat plaatsen. En neem een airco die zowel warme lucht als koude lucht geeft. Want dan hoef je in de winter, ik wil voordeel hebben, dat je dan die airco kan gebruiken als jouw verwarmingselement voor je woonkamer of kamer gewoon. Toen toch nou vind ik ja. Van je stas warm te gebruik te maken of hoe
1: je toch een toerie met je garretel
0: ja
1: en je hebt maar even verwarming nodig een klein beetje
0: ja
1: de stadsverwarming thora derie lukt jij ja althans gewone verwarming
0: maar het kost zoveel geld hè dat kost allemaal veel meer geld dan
1: en airco is ook niet gratis alleen hij warmt heel snel op eventjes gaat hij dus die nu aan beurt ook ik warm kan ik wat airco zijn hoofd kan ik maar je hebt ook eventjes thora ze warmte nodig maar
0: ja
1: dat ding is super snel eventjes in je werkkamer of kan hier bij Dus een, inderdaad, Lloyd, zo'n airco. Maar tegenwoordig is dat airco weer met Oostantwa, hè?
0: Ja,
1: ja, ja.
0: En tegenwoordig dus kan je...
1: Ze kunnen en heet maken en ze kunnen warm maken.
0: Ja, en als
1: airco
0: je...
1: is nog steeds trouwens een taboe, hè, Lloyd?
0: Waarom is dat een taboe? Kon je taboe, hè?
1: Europa mee echt, dat meer een kabi pagla, hè? Dus extreme hitte, pahile Europa mee naar haar. Maar is het heiga. En toch wordt het door heel veel overheden, maar ook door mensen in Europa gezien als iets ja, decadents. Van ik denk, erko laga wega luxe.
0: Oh, nou ja,
1: het is geen luxe meer.
0: Want
1: kijk naar warme landen, bijvoorbeeld India. of kahin bhi garam desh jaiye, zonder airco gaan die mensen doodgaan, bhaiya.
0: Mooi, ja.
1: Het is geen luxe.
0: Nee, zeker geen
1: dus
0: luxe.
1: Dus al die mensen die denken van, hey, airco heeft met luxe te maken, bhulja. Airco is gewoon een noodzaak. En er zijn mensen die zeggen van, juist door airco verwarmt de aarde verderop, bhaiya. Het komt ook door je auto. Het komt ook door alles wat jij gebruikt.
0: Zo'n airco, jani, kitna salo se hega, kitna des me hega, chijom na hega. Dus ja, hey, ik geloof het allemaal wel.
1: Oké, jani, kon je bolega, sma? Europa me.
0: Ha.
1: Ercofobie.
0: Ercofobie.
1: Er zijn heel veel fobieën. Heel jaad kan liën zo'n nevallo. Ercofobie heet dat ding in Europa. Dus, ha. Mensen buigen zich erover en ze zien dat gewoon, luid.
0: Ercofobie.
1: Af en toe. Ja. Ercofobie. Kappen met dat ding. Het is niet decadent. Het is niet luxe. Het is geen luxe. Het is gewoon iets noodzakelijks.
0: Ja.
1: Punt.
0: Ja. He? Ja. Inderdaad.
1: Ham oudlam wat jouw rabat jij zeker erover, maar nakker hebben.
0: Hey, hame ek aadmi se batati to, humse bole fan sunna, hamar aurotiya ke OCD hai. Weet je wat OCD is?
1: OCD.
0: Obsessive compulsive disorder.
1: Ik dam netjes mangega kare.
0: Ja. Ja.
1: Hoe zeg ik ja? Nee.
0: Ben jij ook zo ingesteld?
1: Hij zijn de kaila loid. Hoe zie ik eruit? Ik ben wel opgeruimd, maar ja. Ik ben niet van, hey, Sunna, dit moet precies hier staan en Iwali precies het na. Ja. Het na graden dat jij de kijk, hé,
0: maar
1: ja.
0: Maar als je OCD.
1: Is een obsessie.
0: Ja, maar als je obsessief. Maar als je zo'n OCD hebt, dan heb je echt een zwaar leven, vind ik hoor.
1: Dan moet je er iets aan doen.
0: Je gaat je aan alles irriteren. Je wilt het precies hebben, dit, dat, bla bla bla. He?
1: Gewoon mooi bhajan zoon. Door Sankar John het doen, hoor jij geluid. Trouwens, mensen zouden vaker tot rust moeten komen en een beetje mediteren en zo, toch?
0: Ja.
1: Ik kap salon met Bimre.
0: Gaan we nu een beetje zweverig doen?
1: We gaan alle kanten op,
0: okay.
1: Toch? Oké. Sunna, koffie en chai. Ze hebben ons gemist. De heer Tori, ja, dus we gaan alle kanten op.
0: Sunna, 10 rozen haak garam. Ham sochi te ham japa abbermana. Maar ham, jaisi yaha studio me aai, bahero etna oven ramali na beer bitter. Maar goed, bel maar mee.
1: Nee, maar ik weet wat mee. Het mieke gussatje regen.
0: Nee.
1: Dus ik ook kapperszaak mee in de Belmer toevallig. Ha. Amsterdam Zuidoost mee.
0: Ja.
1: Ik ook discussie bij het doei jenne mee. Tussen een zitplek. Hoe vind je die?
0: Tussen een zitplek?
1: Dus kapperszaak mee. Je kom ook op salon mee. Dan kun je toch even zitten en wachten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus dan wou ik een admin bij het laten, ook het toilet of om niet kan per loutke aisle. En toen zei ik een dusser admin bij die, ik discussie
0: bij.
1: Bas wat hem ja gel bij hier, op een pistool leek aal, dag dees.
0: Nee.
1: Hoe vind je die? Dag je.
0: Nee,
1: dus om een zitplek, hè? Mensen raken zomaar overhit, joh.
0: Maar mensen, is het de tijdgeest?
1: Nou ja, ach joh.
0: Kies dat Josie is
1: hier doorheen. Hardem zo.
0: Pakken laat niet hierheen.
1: Maar het schiet wel een beetje door af en toe.
0: Nee, dan, maar dit vind ik wel heel erg. Dat je dan om een zitstoel, dat je dan iemand gaat neerknallen.
1: Om een zitplek. Ja. Hey, ja, daar heb je werkelijk niks te verliezen, hè?
0: Ja, nee.
1: Dat ook het nagusaba dat je om een zitplek iemand gaat neerknallen. Hé, hey, hou op.
0: Ja.
1: Kappen ermee. Amerika, ik gobaat, hega, Lloyd. Filmen ook op, hoor. Camping to Gaile Kabi.
0: Nou, we hebben vaker over camping gesproken. Ja,
1: ik ben toch.
0: Je hebt wel een camping gelie, je maakt staakcaravan met jullie.
1: Oké, maar toen ze naam meer hele. Had jij toen een toilet binnen of had je een toilet buiten?
0: Nou, toen had je een boitie mee gehad. Tartier en dan achter in bakajari toch?
1: Ha, toch? Ego hol toch? Ja, toch? Dan moest je zo op je.
0: Het is een huisje. Je moet hurken. Ja, inderdaad. Ha.
1: Ja, toch? Heel, heel smerig als je het niet gewend bent.
0: Ay, Mika,
1: voor de
0: Mika,
1: mensen die het gewend
0: niet,
1: waren.
0: Ik moet er niet aan denken. Maar hurk is wel.
1: Dat ding noemen ze dus niet je tanker. In tank werd het opgevangen. En daar kwam een broemberen in Suriname. Broemberen. Hè? En die ging het eruit halen.
0: Ja,
1: eruit zuigen.
0: Ja, ja.
1: Maar op de campings, zeker op natuurcampings, heb je dat soort dingen ook.
0: Ja.
1: Dat noemen zij dan een droog toilet.
0: Een droog toilet, oké.
1: Okay. Degelijk kon kon je gyanietje.
0: Droog toilet.
1: Ik weet niet of het gyanie is.
0: Hoezo droog toilet?
1: Dus daar heb je dat gat, dan ga je daarboven zitten en dan tak, tak, tak, tak, tak. En dan gooi je er een beetje dingen in, hoe noem je dat? Zaagsel. Ah. En dan klaar. Don.
0: Don. Oira.
1: Wat is er gebeurd? Ik ben bechara girl. Ook een zonnebril. Girge aan mij niet kan zeggen.
0: Het was zeker een hele dure zonnebril dan.
1: Ha. Dus die man, ik weet niet, volgens mij was het gewoon een normale zonnebril. Maar die man dacht, weet je wat, ik kan hem pakken.
0: Gatsi dari. Jezus. Ach man toch.
1: Hoe hangen, hoor ik heb niet kare, maar het rabbis kabel. Hij is er zelf in gevallen.
0: Oh, dat is wel erg hoor. Nee, dat is
1: moet je
0: erg.
1: Je voorstellen, dan lig je
0: nee,
1: daar in dat ding. Urenlang, urenlang.
0: Hey. En dan kom
1: je
0: er niet,
1: niet zomaar uit.
0: Nee.
1: Nee, zo'n brandweer. Ai, dat ook in Nicaragua.
0: No man, no man.
1: Dus je zit daar, je ligt. Ik weet niet wat je doet. Je zwemt in dat ding.
0: Nou mensen, ik weet niet of je koffie of je chai of je pani bij je hebt. Maar drink het even snel door hoor.
1: Is toch wat, hè?
0: Is toch wat, ja.
1: Ik go nou wat techniek ga je trouwens
0: lopen. Abkon techniek eigen. AI, wie ik heb, Shamil, we hebben AI.
1: Nou, AI speelt wel een rol bij al die onderzoeken, yeah, maar... dus, hamlok pahle je schooljaatrei, althans de mensen die goed gingen opletten tijdens scheikunde lessen en natuurkunde lessen, dan hoor je allerlei theorieën.
0: Yeah.
1: Die is een materiaal, dan kun je zo stroom opwekken, dan kun je het zo overdragen.
0: Yeah.
1: Nou, vroeger toen ik klein was, heb ik dat ook geleerd hoor. IJzer en lucht, als je dat bij elkaar brengt, dan kan een energieoverdracht plaatsvinden, bla, bla, bla. Maar je denkt van, het zal wel.
0: Ja.
1: Nou, nu maken ze echt roestbatterijen. Hoe vind je die?
0: Roestbatterijen?
1: Ja. Dat is dus gewoon ijzer, roest.
0: Ja.
1: Roest van ijzer.
0: Ja.
1: En dan
0: ja,
1: stoppen ze erin en dan heb je hele grote, kolossale batterijen.
0: Ja.
1: Die laden wel heel langzaam op, maar die hebben een hele zware opslagcapaciteit.
0: Ja.
1: Dus je kunt er heel lang mee doen. Dus dit zijn ontwikkelingen. John Pahilek ga hem ook theorie met je aan het regelen.
0: Ah.
1: En nu wordt het praktijk.
0: Nu dat wordt mooi, het waarheid. Oké, dat is mooi.
1: Dus Purana Chich komt terug. Maar Purana Chich heb je over gesproken.
0: Ja.
1: Toch een AirPod heiga.
0: AirPod. Nee, ik heb geen AirPod. Nee, ik heb mijn AirPod naiga. Ik heb zo'n koptelefoon die je op je hoofd gewoon zet. Maar ik heb geen AirPod. Nee, ik heb een AirPod. AirPod, dat moet maar
1: jij hebt gewoon pottenpannen. Ja, dat soort potten heb jij. Hè?
0: Ja.
1: Dus die AirPods zijn toch mega populair.
0: Mega populair, mega duur ook, ja.
1: Ja, en duur.
0: Ja.
1: Weet je wat terug is nu?
0: Wat is nu terug?
1: Gewoon oortjes met een draad.
0: Nee, maar dit
1: echt
0: vind ik,
1: waar.
0: Maar die oortjes met een. Maar is dat een trend, modieus?
1: Het is gewoon een trend. Hij is gewoon terug nu.
0: Oké, maar ik vind die kabels vind ik hinderlijk hoor. Vind ik echt hinderlijk.
1: Die kabel vind je hinderlijk.
0: Ha, toch?
1: Maar dat ding zit makkelijker in je oor. Hij is veel kleiner.
0: Ja.
1: Je hoeft hem niet op te laden, je raakt hem niet kwijt. En als je hem kwijtraakt, Lloyd, dan kost hij maar een paar tientjes. Dan koop je een nieuwe.
0: Dus met
1: als je
0: die kabel
1: AirPod
0: is,
1: kwijtraakt.
0: Hey.
1: Dus het is nu gewoon een modetrend.
0: Oké, maar dan
1: kunnen we wel hoor.
0: Ja.
1: Geld kan je.
0: Oké, nou dus, en dus die dingen zijn niet zo.
1: Haal die oude kabeldingen weer tevoorschijn. Als Soeroeper de pagin ketchalik
0: het ermee. Kan vind je Soeroeper heb je je trend wel dan?
1: Ham toch hebben thuis, Sakila? Dag en datum, ham toch hebben thuis, Sakila? Nee, die dingen ontstaan gewoon, Lloyd.
0: Ik weet niet, amigo bericht ik declareer vorige week. Van, ik kinderopvang mee. Karmcharyun, hoe lijkt je dat ik een baby opvang wou mee? Hoe vind je dat?
1: Hoe kan zoiets gebeuren, Lloyd?
0: Hoe kan dat? Ja, dat snap ik dus ook niet. Heb je de protocollen niet gevolgd? Heb je de regels allemaal niet gevolgd? Je checkt toch voordat je weggaat?
1: Het is toch ongelooflijk, hè?
0: Hoe kan dat nou?
1: Dus ik londa, ik bariske londa, waar jij het over hebt, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik wil kinderopvang meer, hè?
0: Ha.
1: Schiedam.
0: Ja.
1: Rotterdam gebeurt net, toch?
0: Ja.
1: Dus kabel, medewerkers waren klaar.
0: Ha.
1: En ze zijn naar huis gegaan. Ze hebben zoiets op koning kerk pantoamas.
0: Ja.
1: Maar ze hebben over het hoofd gezien. Kijk, Lunda, ik bariske. Abbe raha gebouwame.
0: Maar Lunda, ik haar zoeter laha, ki kohon chalat raha. Hoe hebben ze niet opgemerkt?
1: Dat kind sliep waarschijnlijk in een bedje.
0: Ah.
1: En ze hebben gewoon niet goed opgelet, deze gekke mensen. Dus je ook er, mijn bab, ik ook in Leeuwen, Lunda, तो देखे वहां पे क्वाड़ी बन है
0: क्वाड़ी बन देर से सब
1: gesloten. पर्सोनेल सब पर्सोनेल बेलफ्लोर के बेलफ्लोर नंबर तो सुन
0: बेलफ्लोर या
1: बेलफ्लोर हां इंदरदाद दैट किंड वाज ऑन द स्लापर दस ऑन स्लापर किंड ओवर इट ओवर गेसे
0: मैं बेलफ्लोर के
1: कम मेडेवर्कर ना रहा वहां पे
0: एक सो गेक वर्ड एक सो हेलमा गेक
1: नेचुरली वर्ड जो गेक दस ऑल्डर्स हैव अ पुलिस गेबेल्ड
0: ए
1: एक सो गेन पुलिस गेबेल्ड एक सो मेटेन अ राम इन स्लान ने गोन ना बिनन गान हे मा अबसमन स्कोटो गेबेल करिस Tap ambulance bij Alba. Ambulance bleek gelukkig niet nodig te zijn, maar het is toch verschrikkelijk.
0: Ja, voor de ouders is dat gewoon verschrikkelijk. En ik hoop dat dit niet nog een keer voorkomt. Maar ja, het is net zoals... Uchi wa bihem nasam, ja, ik garam ya met ho. Kabi kobo kono insaan, he. Amne ki muria me kontje hekina, he. Dat ze hun kinderen in de auto vergeten. Of hun dieren, kuta of bilaar, bulaja hege auto mee.
1: Dat gebeurt regelmatig.
0: Maar hoe kan dat? Hoe kan dat aan? Ik snap
1: dus
0: dat niet.
1: Of je hebt het te druk, of je let niet goed op, of je kind is je niks waard. Ik weet niet wat het is. Ik denk niet dat het bewust gebeurt, maar ergens is er wel iets niet goed in je systeem.
0: Systeem
1: fout. Ja. Hoe kun je auto verlaten met een kind erin? Hoe kan dat?
0: Dan moet je
1: kunt het bewust doen, dat je zegt van luister, mijn kind slaapt, ik ga even 2 minuten weg, ik ben zo terug. Hè? Dat is wat anders. Maar je kunt niet een kind in de auto hebben en dan zeggen ik ben het vergeten.
0: Hey, maar zelfs die 2 minuten is te lang voor een kind om je kind in de auto te laten. Hey, jij hebt dan echt een kortsluiting gekregen in je systeem.
1: Ja, dat is mooi naar mooi. Maar ja, dat gebeurt. Ja, system crash. Trouwens, ik weet wat ik er moet mee doen. Kuch kuch chahi khai ke, kuch kuch na chahi khai ke.
0: Kunchi na chahi khai ke. Pahle ose shuru kar, want hum mahila jane kunchi na chahi. Hamme ee weer wat me eigenlijk boek na lage hier.
1: Boek na lage, na?
0: Ik wil wel drinken, ik drink wel door, maar boek na lage hier.
1: Dus ik weet wat me jane kunchi kare kya? Kare ik chahi ga? Sunne wale Ujala Radio ke dekhle to. Koffie chahi to sunie, dan word je echt heel slim.
0: Dan word je slim, inderdaad.
1: Nog slimmer. Lau oise mboli to chalang, bata or chalang kudegye. Dus छोटा छोटा पोर्सी खाइए एक दाई में ढेर ना खाइए त्रोमस एक दाई में ढेर खाई भी ना पाइए इवेरवा में प्रसिद्ध जो तो बोलेगा लोहित दस फोर्सेर करके खाई सकेगा मधु दात लीफर ने दस जाने का कर लीफर जो नंद में 3 दाई खाएगा एक दिन में ओके लीफर 6 दाई कर दे
0: 6 दाई Maar dat is toch een regel voor de hele dag, voor altijd. Niet alleen maar als het warm is.
1: Nee, maar veel mensen gebruiken tussendoor niks. Want ze hebben geleerd, toen Janneke het naar Chalak aan mij heega, verschillende theorieën, dat je tussendoor niks moet eten. Is ook zo'n theorie.
0: Ja,
1: snap je? Van zo'n afslankguru. En die afslankguru zegt ook bijvoorbeeld dat je de hele nacht niks moet eten. Ja. 12 uur lang moet je niks eten. Er zijn allerlei theorieën. Maar zo'n Nevalu Dhalle toen normaal gesproken 4 dai khaega of 5 dai khaega, to oké verdubbel kar de. Chota chota porties mein.
0: Ja.
1: Dus je 4 dai khaega, 8 dai kar de.
0: Maar kon je jij kijken, Anand? Kon je jij kijken?
1: Dus wat je moet vermijden, hè?
0: Ja.
1: Dat is echt gefrituurd voedsel.
0: Dus geen patat.
1: Dus patat bijvoorbeeld is echt uit den boze.
0: Waarom?
1: Moet je niet doen.
0: Waarom?
1: Hoe slecht het lichaam gaat die Lloyd.
0: Oké.
1: Toen ouder mannen gaan het af en dat er al lage zeggen. Dus wat je moet doen bij voorkeur is fruit eten. Jonathan Harden Bolila, fruit, altijd goed.
0: Ja.
1: Groente eten.
0: Ja. Ja.
1: Dus groente, fruit, rauwkost. Dat soort dingen
0: dus,
1: moet je
0: eten. Lichte dingen, licht verteerbare dingen, hè?
1: Ja. Dus dat soort dingen moet je eten. En natuurlijk moet je drinken. Har ghanta mein 1 glas to piye.
0: Ha.
1: Hame beloof kar tu, sunne walo, ki tu har ghanta ek glas liefst pani, maar agar koi dusra chahiye to mange tabhi ho sakega.
0: Nee, pani is beter.
1: Elk uur, je moet op jezelf letten.
0: Yeah.
1: Koi to kena khyal kariga. सुनने वाला तू आप अपने के ख्याल करिए दस हर घंटा तू जाए के 1 गिलास पानी पी लिए या 1 गिलास कुछ पी लिए मालक यूर मालक
0: ना
1: और ना अगोरिए और ना सोचिए फन हमें प्यास लगी तो पिए तो मैं तलात हम लोग बोली बात ही फिर बोलेला नीत दोन
0: या ना
1: दस बहुत फ्रॉइड भी ना खाइए जो में सुक्रू है ये चालोइ Dat is ook een verrede ding dus.
0: Dat kon fruit creëren, dat fruit dan dus mita heiga.
1: Nou ja, bessen kun je eten, frambozen.
0: Ja, om als je groen heiga, oké.
1: Oesap met heer pani heiga, vocht.
0: Oké.
1: Watermeloen.
0: Watermeloen.
1: Om een pani heet, toch?
0: Ja.
1: Dus zo'n tikje water meloen met heel pani heiga. Ah. Inderdaad heiga. Ah. Maar weet je dat Galia meloenen meer pani hebben?
0: Is dat zo?
1: Ja, dus dat zijn van die... weetjes toch?
0: Ah, maar toen zeker wringen watermeloenen man. Galileo en, of hoe zeg je dat? Galileo of wat dan ook?
1: Nee, oh. Ik heet ze gewoon Galia. Galia.
0: Ha.
1: Galileo. Galileo. Mooi, en ik heb Mark naar hem, maar jij toch met die en zo'n zoon.
0: Oh, ik ben echt serieus.
1: Thora zegt ja, ik ben niet zo'n wel.
0: Ja, serieus. Ik heb toch die paar dagen dat we geen koffietjaar hebben gehad, heb ik toch het moment gemist van lachen. Eén dag niet gelachen is toch, ja,
1: nee, best wel. Dag. Is verloren dag.
0: Je moet elke dag lachen.
1: Zomaar in Lassa Teng. Dat het warm is wil niet zeggen dat ik geen koffie krijg, toch?
0: Nee, ik heb koffie te
1: rollen. Waar is je koffie?
0: Nou ja, mijn koffie. Ik heb water bij me vandaag. Geen koffie. Sorry, maar ik heb geen koffie. Ik heb, maar toch door koffie
1: heb ik een beetje. Ham jij lekker jadugar?
0: Jadugar?
1: Koffie zet ik. Ik ga iemand roepen.
0: Hoe zit het met onze glazen bol eigenlijk?
1: Een glazen bol wat barsten hoor ik er tot tarke keer para looit. En nou wel een broek besteld kan liggen.
0: Maar
1: die leverantie was niet goed uit India.
0: Oké.
1: Dus nu hebben we met Ghana besteld.
0: Ghana mee?
1: Ik wil nou wel een blok bestellen.
0: Ik ben een tovenaar.
1: Maar ik ook over uitgebreid liggen. Dus na hamlok verzin karke bolila. O tovenaar wat je naam toe mag je janet?
0: Je
1: bent toch geïnteresseerd?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dat is toch een goede keer dat je kan leggen.
0: Zeker.
1: Dan moet je die man zijn naam googlen.
0: Ha.
1: Dus kan je reclame hebben van die valse pandits. Van die mensen die zich voordoen als pandit.
0: Moet je dat zo niet laten, ik irriteer me mateloos daaraan. Ja,
1: juist, dus zo neem wel het hoor, kjaal karietje. Trap niet in die dingen. Koi aike toke boli van zo na ham oja bati, ham i bati, ham u bati, ham tor probleem oplos kar debe. Ze hebben hun eigen problemen niet eens kunnen oplossen. Door welke ze kariga.
0: Door kan niet paisa krijgen. Trap er echt niet in, mensen. Dus.
1: Dus dit is een fatu. Heel veel mensen trappen er wel in. Maar ja. In Ghana geloven ze in dingen toch. Dus op ja, Jorka, dat zo. Ze geloven in al die dingen toch, die gaan eten.
0: Ja.
1: Dus ik heb naam zo niet, chef van de tovenaar. Nana Kwaku Bonsam.
0: Nana Kwaku Bonsam.
1: Nana Kwaku. Hoe naam is Nana Kwaku? Denk je dat?
0: Kwaku. Jadugar.
1: Jadugar. Hoe naam is Nana Kwaku?
0: Kwaku Bonsam.
1: Gewoon Nana. Nana Nani.
0: Nana.
1: Dus oei.
0: Nana Kwaku.
1: Nana Kwaku. Dus ook Nana Kwaku. Bolis, UWK follow kereto, Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku.
1: Dus je had die wedstrijd gaan tegen Engeland. Toen bole hem Harry Kane ke baan delibati. Oké, ik dan baan delibati.
0: Ja.
1: Ik ga hem nu pas vrij laten. Ik geloof wat je doet, hoor je.
0: Ja.
1: Oké. Ja. Vrij laten kan is maar hier bevrijd kan is. En daardoor heeft Harry Kane niet kunnen scoren.
0: Harry Kane niet kunnen scoren. Oh ja.
1: Hoe vind je die? Het komt allemaal door Nana Kwaku. Inmiddels heeft hij die vloek opgeheven. Ja,
0: kan hoor je.
1: Baan is er. Oké, baan
0: is er. Denk je toch? Baan is er.
1: Je doet daar niet mee. Weet je wel.
0: Baan is er. Ja.
1: ook een ouderat apne chorke ook een bhagge ba u tor wali bandiga loit
0: tuna bache tor aur de lagi chal jayega bhi
1: toro wali bhi ke bhag jayega di mention di se dos Nana Kwaku se thora bachai kar rahi
0: hai ya hai
1: hai nahi hai Nana Kwaku ka namo to sunna
0: Nana Kwaku Bonsam ami gada eh serious okay hum log jayenge ke bel karke aaj raat khatin hum log jayenge ke bel karke hai dat hi ook wat voor Nederland moet gaan doen voor Oranje.
1: We gaan Vijay bellen. Oh. Laat Vijay dat maar doen.
0: Laat Vijay dat je baan hebt. Kut je baan hebt ook, hè?
1: Kort chahiga, kort chahiga. Ik heb kort werk pariga. Anders wordt Lassa pleit idee.
0: Ja, ja, ja. Het wordt
1: we gaan het straks over hebben.
0: We gaan het straks erover hebben. En weekend van Mikabele, het was in de nacht.
1: Voetbal komt dus zometeen. Voetbal komt zometeen.
0: In de nacht van zaterdag of zondag. Bohut Badel Gurjala. Ik weet niet of jij dat allemaal hebt meegemaakt. Maar hem raad, maar wij kwamen. Ik behoud bliksem, gieren, bra, bra, bra. Je schrikt er wakker van. Wil je kabel heel jappe?
1: Nou, dik hem naar Daraila. Maar er zijn mensen die heel bang zijn, hè, voor bliksem. Dus ja, we hadden het net over Vijay.
0: Ja.
1: Vijay, kuch ke na daraiga duniya. Kuch ke na daraiga. Koi ke bhi na.
0: Khani baadal ke.
1: Nana kwaku ke bhi na daraiga.
0: Maar is wel bang voor onweer.
1: Maar baadal, boy, amai vrede. Hij amai kruipt vrede, gewoon no? onder een bed. Hij kruipt gewoon onder een bed.
0: Ja. Maar zo na, dus ook een bliksem
1: maar. Dus Vijay is onder een bed gekropen.
0: Is hij onder een bed gekropen?
1: Wacht, Lloyd.
0: Ai, koffie heb je toch? Hé, hè. Zo, jongen.
1: Lekker, dit
0: wordt
1: erbij toch? Wacht even. Dit hoort erbij. Lekker, man. Dit heb ik gemist, hoor. Lloyd. onze luisteraars hebben dit ook gemist, denk ik. Die misselijke dingen.
0: Ik denk die misselijke dingen van ons, ja, inderdaad.
1: Dus Vijay het Nandaraai, hè? Ik heb het gewoon meegemaakt, hè. Dan kruipt die man gewoon onder een bed.
0: Serieus?
1: Weet ik het niet, hè.
0: Is die man echt zo bang voor onweer?
1: Hij is voor niks en voor niemand bang.
0: Ja.
1: Behalve onweer.
0: Ah.
1: Dus het Nandheer onweer, ra, hoe noem je dat ding? अरे बादल जो ना वेगा यार इतना ढेर रहा कहूं लिखा ला यार कि एगो रिकॉर्ड रहा
0: या इन हेल नेदरलैंड्स वाज इट या
1: इतना ढेर कभी ना भेला फॉर द ईयर्स
0: मा बादल जब गर्जे है ब्लिक्सम तो के मारेगा is dat goed of niet goed? Toen merge je of...
1: Bliksem toch een manier, dat ga je niet meer... Dat ga je niet meer kunnen doorvertellen, vreselijk. Dus, wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Dus die dag, hè?
0: Ja.
1: Van John Dinoa Bliksem, ik doe je roodje badba. Ik hoor dat ding. Ik loop naar buiten toe.
0: Ja.
1: Mijn dochter gaat mee. Die, oh, eilha maar pietje, pietje. Want ik wilde even genieten van het weer.
0: Ja.
1: Dus dan barwa gaili, nietje tadaoui ke takat reito.
0: Oh, hem zei het toen banyama gaili chere, maar gewoon hier geen
1: keek. Mankerat wel, één dag daarvoor wilde ik in het water.
0: Ja.
1: Maar niemand durfde met me mee te gaan. En boli zoon, kapra utari ja, jockey pahin ke chali chale. Niemand durfde mee te doen met me.
0: Dus jij wilde in de regen gaan, lopen. Oké, ha.
1: Was lekker.
0: Ha, heerlijk.
1: Allee, garwa ke aguai se.
0: Ha, natuurlijk.
1: Raad ke, bilfrau tolo takiga.
0: Maar door het onweer heb je niet gedurfd.
1: Ik durfde wel, maar ja, die andere bangerikken niet.
0: Dus, ja. Dus,
1: Dus die andere dag, die twee dagen daarna, zo.
0: Ja.
1: Je kast heb halba. Tab hem barwa tharabati. Mijn bitja kwam bij me staan. Hem lok takila. Or ose hem ook hem bolila. Aan mijn bitja. Zoon. Die mensen hebben zoveel waarschuwingen in dit land. Ze zijn bang voor bliksem. En voor blikseminslag.
0: Ja.
1: En als je op straat loopt, moet je in een hurkpositie gaan zitten.
0: In een hurkpositie?
1: Je moet zo laag mogelijk worden, toch?
0: Oké.
1: Dus als je op een open veld bent, Lloyd, kjalker je tjejwa, is het ook door Jan Bataai ze kijken. Toen wij laat me chalie, kohupe ekele. Maar toen lamba chowra toe baat. Dus jij gaat die bliksem schicht aantrekken, toch? Je komt boven het maaiveld uit. Dus bliksem gaat naar het hoogste punt. Dus als jij het hoogste punt bent, dan gaat hij naar jou toe komen. Dus wat moet je doen? Je moet je klein maken. Je moet hurken. Hurken. Dus je moet kruipen naar huis gaan. Dat is het advies.
0: Dus
1: een koop hasila. Chijwak over batiaat. Van ipagalwanke, dekbagalwanke. Kon advies. Je moet alle stekkers eruit trekken. Ja, je moet dit doen. Oké, prima. Ik ga zitten. Een half uur later.
0: Ja.
1: Bliksemt het keihard.
0: Ja.
1: Alsof hij maar garwa getroffen was.
0: Boy.
1: Zo hard,
0: inderdaad. Ja.
1: Maar het was niet thuis bij me. Het was eigenlijk, zeg maar, op 2 kilometer van mij, denk ik.
0: 2 kilometer, maar dan voelde het alsof het in je eigen huis is.
1: Juist, het was echt alsof het mijn eigen huis was. Echt waar. Heb ik nog nooit meegemaakt,
0: maar,
1: nog nooit.
0: Maar kun je
1: hoorde
0: vertellen,
1: echt een kanaal?
0: Ja.
1: Eén zware kanaal.
0: Bohut Jor.
1: Echt, boom, heel hard, alsof ik bondigel.
0: Ah.
1: Dan kijk je om je heen, je denkt, nee, alle glazen zitten erin, alles is er.
0: Ja.
1: televisie springt over.
0: Ja.
1: Ik heb dit echt nooit meegemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Mijn geluid van mijn tv, die gaat via een installatie.
0: Ah.
1: Die installatie staat aan en geluid is nul.
0: Nul.
1: Ik geef geluid, dat ding gaat niet meer aan. Ik denk van, ik heb wel.
0: Ha.
1: Terwijl apparatuur waar naartoe te liggen.
0: Nee.
1: Kun je het voorstellen wat voor kanaal dat was? Dat mijn geluid van mijn installatie dus gewoon nul werd.
0: Ja. Dan moet je naar
1: door een kanaal.
0: Ja, komt terug.
1: Na, kom.
0: Hama. Jotje maakt die van het woelden. Waarom zit je na, kwakua
1: hier?
0: Nana kwakua.
1: Dit wordt de tori van de week. Ik zie het dan, Nana kwakua. Toulon ha sega, Nana kwakua. Nana kwakua wordt de tori van de week. En een half uur later denk ik van, wacht iets, hè. Dit trip mag ik hem naar boli pagla, maar is hem sarwan. Is sarwan ja,
0: nee,
1: gaat je doen.
0: Nee, is een onderzoeker, toch? Onderzoeker, hè? Wetenschappelijk en dat soort dingen, hè? Dus ja, je moet ze wel serieus nemen, hè?
1: Ja, nee, tje, Johan, ik ook koffie pielen. Tja, luid,
0: even. Ja, dus echt toepielen koffie, want ik neem ook een slokje, want dit was wel even, hè? Even heel veel lachen.
1: Dit was even slikken.
0: Dit was even. Nana kwaku, migado.
1: Nana kwaku.
0: Nana kwaku.
1: Koi bi problem rahegi nana kwaku ke. Yaad kar liye bula liye.
0: To ke relasi ke problem hega. To ke kon problem hega. Tu na pad paave hega. To ke kaam na mile hega. Tu nana kwaku ke baal kar.
1: To ke kariya aakhi lag. Hoe noem je dat? Blaap aakhi to. Boze oog.
0: Boze oog.
1: Boze oog ke lasma. Bel nana kwaku.
0: To ke kono bemari he ta tu nana kwaku. Kwaku ke bel kriye.
1: Hey, hamu my lego business to do kare loy.
0: Ai, ek mooi naam. Kanekon
1: business.
0: Nana kwaku ke business.
1: Nana kwaku is al beset. Ma, nani kwaku kan.
0: Sun wala hamlo khasi la ekar bare mein. Sun wala ekar bare mein hamlo khasi la. Maar laat je dus niet echt zomaar tulo nadje je is wat mikilon ke pas. Ze nemen je gewoon in de maling. En zelf door paisa knikma, hè. En die dingen die zij beloven, ze kunnen niks waarmaken. Het is allemaal niet waar.
1: Zeg gewoon dingen, joh. Oplichters.
0: Grote oplichters, zo je. Dus toke doekhega kunnen, doekhega. Ga dan, de kwak gaat in. Ja.
1: Ga naar je echte nana, maar niet naar nana kwaku. Je echte nana gaat je nog helpen.
0: Huh? Ja. Maar kon ook heel doek hegen aan het. Doek, pjaarke, doek, weet ik veel. Kon het doek hegen. Wat moet je dan doen als mens zijnde? Huh?
1: Doek door karhamara.
0: Sansarke. Of ratjeja.
1: Dus Bhagwan ke yaad kare, bhai. Yaar.
0: Ja, het is eenvoudig, toch?
1: Heel simpel. Op jouw manier, je hebt niemand nodig.
0: Je hebt niemand
1: jij
0: nodig.
1: Jij kunt rechtstreeks tot je God bidden.
0: Ja.
1: Je hebt John Bhagwan met te beswaarskeren. Daar ga je kracht uitputten.
0: Ja, toch?
1: Laat je niet
0: dat
1: gek
0: is,
1: maken.
0: Dat is je houvast. Dat is je houvast.
1: Dat is je houvast.
0: Ja.
1: Altijd. Je moet in... Kijk, mensen die niet gelovig zijn, helemaal niet in een God geloven, die hebben dat niet. Nou, nee. Probeer dan ergens anders steun te vinden.
0: Ja, toch? Ja.
1: Maar mensen die wel gelovig zijn, of je nou christen bent, hindoe, moslim, het maakt niet uit. Geloof doet leven. Geloof geeft kracht.
0: Ja.
1: Dus bid tot je eigen God, Chahi John Waliba. En je vindt dan kracht.
0: Nee.
1: Maar ieder oeder na jaak hoop, rommelij mee. Ik heb een lijst gekregen trouwens van onderwerpen.
0: Lijst?
1: Leuk hoor. Aaskaltu
0: lijst leken tjelika.
1: Hamego lijst willen leken, ja?
0: Ja.
1: Interne lijst noem je dat, hoor.
0: Interne lijst, ha. Eling. Dus dat is wel een probleem. Barca probleem.
1: Eling komt terug. Maar Eling probleem is opgelost.
0: Opgelost?
1: Ja.
0: Oh.
1: Het heeft even geduurd, maar het is opgelost.
0: Oké.
1: Eling heb ik gevonden.
0: Ha.
1: Via.
0: Ha.
1: Het is geregeld door mijn broer.
0: Atja.
1: En hij heeft mij geweldige eerlings geregeld voor me. Chaugo, 6 stuks volgens mij. En
2: Chaugo, kan je Chaugo te gemiddel?
1: Tien go mardeli bati. Of tien go aachmare bij Bjarne.
0: Hey, maar
1: wel goede eerling, gelukkig. Suna,
0: maar je weet toch, je toekoets lekkers beneden. Dat toen gaan we altijd uitnodigen. Kers een keer tot uw jaren toch?
1: Eerling, maar dan mag je niet ook het horen hebben. Maar dan mag je niet ook het horen hebben.
0: Angela uit Wateringen. Waar ligt Wateringen eigenlijk? Ergens boven Purmerend of zo?
1: Den Haag, ja. Mag je niet zeggen dat ze dingen zijn, hè? Hagenezen. Mag je niet zeggen.
0: Ook mevrouw Angela uit Wateringen. Goedemiddag aan het Lloyd. Ik luister graag naar jullie programma. Ik vind het heel grappig. Altijd voordat ik naar mijn werk ga. Nou,
1: hebben we weer één persoon blij gemaakt.
0: Weer iemand blij gemaakt.
1: Misschien hebben we meer mensen blij gemaakt, hoor, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk maken we mensen blij met dit programma. Want ja...
1: Mooiste
0: Sunie heb hier. Kan kolke Sunie.
1: Maar volgend punt gaat ook over eten. Waarom krijg ik alleen maar eten, drinken, dingen?
0: Ik weet het niet, maar ik hou van eten. Dus ga maar door.
1: Likal haiga, Lloyd. Hagelslag.
0: Hagelslag?
1: Or pindaduku.
0: Pindaduku?
1: Hey, zijn naam, hè?
0: Pindakaas, ja, hagenslag.
1: Pindakaas door zijn naam, hè?
0: Ik vond Suriname meer breed met pindakaas lekkerlijker te gaan. Hier in Nederland vind ik maar niks.
1: Nee, omdat je verwend bent nu.
0: Oh, oké.
1: Heb je ook een koeie pindakaas deed dat je hem jahal mee bati? Dus je bent gewoon zwaar verwend, man. Echt waar. Op de man, ik heb niet kon belegd broodje. Pindakaasbrood is gewoon prima.
0: Ja.
1: Maar pindakaas ken ik wel van vroeger, toen ik klein was.
0: Ja.
1: Maar hagelslag. Hoe is dat naam meer haloid?
0: Nee.
1: Dit pijlijk heb aan bolila. Is hij toch heiga, sapko?
0: Is hij toch heiga? Maar pijlijk heb aan
1: of was er wel, hè? 40, 50 jaar terug.
0: Ja.
1: Volgens mij had je geen hagelslag, hoor.
0: Nee,
1: maar in Nederland met wel hagelslag.
0: Nou ja, als er mensen zijn die denken dat ze in Suriname wel in de jaren 80 ook hagelslag hadden of
1: nee,
0: zo.
1: Nee, laten we zeggen 1975.
0: Toen we al ook, toen betijds ik is daarna met hagelslag. Laat het ons weten op via 020-363-0808 via WhatsApp. Sanaam
1: Azadike Samaype. Was er wel of was er geen hagelslag in Suriname?
0: Dat
1: in
0: willen
1: Nederland
0: we weten.
1: Was er wel hagelslag. Dus dat is, zie je, dat staat op mijn lijstje hier, Lloyd. Ik moet het gewoon afgaan, mijn lijstje.
0: Ja, hagelslag en pindaduku.
1: Toch moeilijk, hè? Hagelslag kijken. Eet je wel hagelslag?
0: Ja, van tijd tot tijd na haar rood, maar van tijd tot tijd.
1: Konwali, eet je ze allemaal?
0: Nee. Ik wil die melk, chocolademelk.
1: Alleen die, hè?
0: Ja.
1: Alleen die, toch? Toch niet die gemengde dingen?
0: Na. Oesap rommel na. Nee.
1: Toen rommel na kaiga. Lloyd na kaiga rommel. Dat woordje rommel.
0: Rommel.
1: Het is geplant in je hoofd, hè, rommel.
0: Rommel, waardeloos, dat zijn woorden die iemand in mijn hoofd heeft geplant. Ja, inderdaad.
1: Het is gewoon geplant in je hoofd.
0: Ja.
1: Pindakaas. Pindakaas is wel lekker, maar pindakaas trouwens, Lloyd. Op broodje pindakaas vind ik niet lekker, maar krentenbol pindakaas vind ik wel lekker.
0: Ah, dat is wel lekker, ja.
1: Dus het gaat om die combinatie van pindakaas met een beetje...
0: Dat vind ik wel lekker.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Maar gewoon een broodje pindakaas, hoeft niet. Nah, ik sla hem over.
0: Nee, inderdaad. Ik ook. Ja. Nou.
1: Dus abitu hajula wat na je dat jij toe dan ik kuntje linken.
0: Ja, hamnaja niet dat het naar raad keer hem lok door gere abe kable voetbal.
1: Vandaag kunnen we niet in de man cave.
0: Nee.
1: Kan niet.
0: Nee, kan
1: vandaag
0: niet.
1: Kunnen we alleen bij jou of bij mij of bij iemand thuis.
0: Hé,
1: maar 10 budgets.
0: 10 budgets. Ja, hamna niet admilon kam keren jij, kina jij, maar toe abhien ze vrij lille, ke toe bihan kam benai je ze beren.
1: Ja, ja. Ik ga die andere dingen bewaren van het lijstje, Lloyd. Want het lijstje wat barca, ja.
0: Atja.
1: Inderdaad, laten we het over voetbal hebben even, toch?
0: Ja, laten we meteen. Dat is een mooi bruggetje naar voetbal.
1: Ja, toch? De rest laat ik.
0: Ja.
1: Nee, ego, maar die gaan mij wel wat aan.
0: Oh, bol.
1: Atja, ben je het, kan je het? Voetbal wat je doet, hoor jij.
0: Maar hij zei, betaalde. Op de hamloke lekker maken,
1: krijgen. Nee, dit is echt een gambhere, goba.
0: Atja, bol, hamlok zo
1: naar. Supermarkt mee meemaken, liham.
0: Oh, supermarkt mee toch?
1: Mama, oepar, paral. Ik heb het meegemaakt.
0: Oh, hamar jamun aisle hai ya supermarket mein?
1: Ha, so is. Kalnia ke baad ba Almere ke supermarket mein. Hum na batab kon wali. Anders kan ik helemaal niet meer.
0: Ja, ik weet waarom jij naar supermarkt gaat. Hè? Ik bedoel, hè, daar zie je mensen, ontmoet je mensen natuurlijk. Ik ga vooral ook naar supermarkt.
1: Ik hou van mensen. Ik hou van mensen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Mensen houden van mij, ik hou van mensen.
0: Ja,
1: ha. Toe bang je bat ja direct janen. Je wil niet wachten, hoor. Je wil niet wachten, hoor.
0: Nee, ik wil het nu weten. Ja, bol.
1: Je wil het nu weten, oké. Dus ik ook geheim heet, ja, eigenlijk. Maar ja, nee, Ujala, mij hem ook geheim na, hoor ik erin.
0: Zo'n legit, na hem hamar haas, heb toch rastappen, he. Ja, dus ja. Hamar dit na baat is, toen ons sabko jane hamar baare. Dus ja, er is niks om te verbergen voor mij.
1: Klaar. Nooit ke sabko jam lo jane la, inderdaad. Aha, ik ben ook een open boek, hè, dus dat is ook makkelijk.
0: Ja.
1: Maar Kalinja gelie supermarkt.
0: Ja.
1: Gyara barabaje, din match.
0: Ah.
1: Mijn vrouw en ik gaan er naartoe. Prima, ja. Niks aan het handje.
0: Ja.
1: Ik had een chitske hier links en rechts.
0: Ja.
1: Niks aan het, helemaal goed.
0: Niks.
1: Maar ik ga je nu iets vertellen. Hè.
0: Ah.
1: Er komt er iemand, komt naar me toe.
0: Iemand.
1: En zegt tegen mij... Van jij bent toch die meneer met die geluksgeur? Mag ik even aan je ruiken?
0: Nee, Annelie. Je maakt nu echt een grap. Je maakt echt een grap, serieus.
1: Nee, echt waar. Mag ik even aan je ruiken? Hoe vind je die? Hè? Die man met die geluksgeur.
0: Serieus.
1: Mag ik even aan je ruiken? Dus je bent
0: serieus.
1: Ergens luid en iemand vraagt jou dat. Mag ik even aan je ruiken?
0: Ja. Hey.
1: Stel je voor, jij ziet een vrouw. Chatsun, jij bent bachelor, jij bent single.
0: Ha.
1: Jij ziet een vrouw. Je praat, je hebt tories, hè? Het is gezellig. Zou jij het aandurven om te zeggen tegen haar, mag ik even aan je ruiken?
0: Naar je cabine, dat is een poetsie van, mag ik aan je ruiken?
1: Toen bij dat poetsje zo gelijk.
0: Zo na, heb je een lapper gehaald, oké, wat dan ook. Wat dan ook, ga je vragen aan een mooie dame van, mag ik aan je ruiken? Hey, normaal.
1: Maar het is toch een hele nare vraag.
0: Suna.
1: Mag ik aan je ruiken?
0: Suna. Nee, kijk, luister. Als jij zegt
1: ik vind dat niet grappig, hoor.
0: Ik vind het wel grappig, omdat jij zelf aangekondigd hebt dat jij een hele bijzondere, unieke geur hebt. En jij bent sowieso een unieke persoon, dus jamun tubarte. Dus ja, ik zal wel nieuwsgierig zijn als vrouw zijn, hoor.
1: Oké, laten we het als volgt doen.
0: Ha.
1: Vrouwen mogen aan me ruiken, maar mannen beslist niet.
0: Ik vind als jij je man...
1: Honden mogen aan Lloyd ruiken.
0: Hidde.
1: Snuffelen heet dat.
0: Amet to kutta banadele of kutta zeg me maar kable zo'n haaien.
1: Omdat ik het al lobby kreeg. Ik dacht,
0: ik moest nadenken. Hè. We hebben een paar keer over de chihuahua gehad. Hè. Dat ik met de chihuahua naar een winkelcentrum moet gaan. Ik wil chihuahua met je kinnetje. Ik moet er wel elke keer aan denken. Van serieus. Ik wil chihuahua kinnetje. Maar ik zit wel met een probleem. Van Suna. Hamek dem na ik ga kutowake kable. Sorgo kereke. Nahawake. Dan moet je met hem s'avonds gaan buiten lopen. Maar eigenlijk, om een voordeel, wel. Je kunt ook het leren, je moet hem wel uitlaten. Dan ga je vaker naar buiten om te lopen. En een loop is gezond.
1: Precies. Het is goed voor je gezondheid.
0: Het heeft wel voordeel. Dus, en je kan een mooie vrouw.
1: Juist.
0: He, ik wil een mooi oud bimelseke en Danny oud bimelseke.
1: Je moet het zien als een wapen. Toch ik een wapen bij Baloy. Je kunt daarmee op pad gaan. Je kunt mensen veroveren.
0: Je kan mensen veroveren. Je kan een hele rijke vrouw daarmee veroveren. Hè? En toe oud Dubradi.
1: Lloyd heeft echt grote problemen, zo'n Nevala. Hij twijfelt of hij Chihuahua wil gaan halen of moet halen of niet. Hij ziet de voordelen wel ervan in, maar hij is bang om Chihuahua te verzorgen.
0: Nee.
1: Laten we voor Lloyd een oplossing zoeken.
0: Kijk, gaat mijn Chihuahua's verzorgen.
1: Juist. Lloyd gaat het gewoon huren. Huurchihuahua.nl. Lloyd wil een Chihuahua kunnen huren.
0: Maar
1: één keer in de week, zaterdagmiddag. Want dan gaat hij naar PC Hoofdstraat. En dan wil hij een paar uurtjes een Chihuahua kunnen huren.
0: Oké, maar iemand heeft dus naar jouw unieke geur geroken, toch? Huh? Ruiken, kan je
1: zeggen? Mang is zo, nee, ja. Mang is
0: zo, nee. Zo, nee.
1: Maar
0: het is echt met jou gebeurd, dus.
1: Nee, maar ja, mevrouw was net in andere dingen, toch? In een andere rij. Doe ze rij van meer had, toch? De supermarkt Barkaba.
0: Ah, zeker.
1: Dus dat ding was wel een beetje confronterend.
0: Zeker confronterend. Ik laat het. Dus toen bij Jari kon je meteen. Habol. Oranje gaat vannacht spelen in de nacht van vandaag en morgen.
1: Dus de vraag is, ik vraag me af, hè. Hoe wij dit gaan oplossen, dit probleem. Want dat kelwaaiga aan 10 uur saberen, sab ko jaane ga. Aaj raat ke 10 uur Nederland tegen Marokko.
0: Ja.
1: Je hari jai ghare, direct.
0: Ja.
1: Dus ik word jabber khelba, na? Zeker. Ik word khelba John Sochiye van ik er baat pier taakle.
0: Nee, ik bahut jabberjust khelega.
1: Ik helwa me kaise bolega jeevan aur maran ke baad ba
0: jeevan maran ke baad hai jeevan maran and relan
1: life of dood
0: ja jeevan maran and relan
1: relan sowieso hè chahe jeetal chahe na jeetal maar 3 uur sabere dus ik vraag me af hoe mensen dit gaan regelen.
0: Wat je moet doen is, je gaat 10 uur 's avonds naar bed, je gaat slapen, wekker wat hard je 2 uur, en 2 uur maak je iedereen wakker in huis die naar de voetbalwedstrijd wil kijken, ook je kinderen natuurlijk. School per bol die lerken na eigenstaberen gaan school, ze komen pas rond 10 uur of 11 uur naar school.
1: Gewoon
0: bol die van, luister, jullie bekijken het maar, maar mijn kinderen komen niet om 8:30 naar school. Jullie doen maar wat jullie willen. Maar mijn kinderen willen naar de wedstrijd kijken. Want Emma, haar, Ojit Kebaat.
1: Ojo meester, wat kun je bolita boldi je bel Lloyd op?
0: Ja, boldi ik hem belkeri. Ja, laten ze maar naar mij bellen. En dan los ik het wel op.
1: Ja, nee, maar door advies wat verkeerd, Bartje. Jij bent duidelijk geen voetballiefhebber, hè?
0: Oké.
1: Althans, je bent een goede voetballer, maar je kijkt niet naar voetbal.
0: Oh nee, ja, ik kijk graag naar voetbal. Maar wat is het probleem dan met mijn advies?
1: Die opzet van jou.
0: Oh,
1: probleem op de keer kahoiga. Brazilië, Japan. Aaj 7 uur raad.
0: Oh nee, dan ga ik helemaal niet slapen.
1: Je kan slapen.
0: Nee, tot jagrinker toch? Jagrinker.
1: Ha, dus 6 uur toe aan je ghar. Dan moet je nog koken, snel.
0: Ja.
1: Ook voor je Chihuahua. En dan 7 uur moet je Brazilië, Japan kijken. En dan ben je net klaar daarmee. Toch? Want dat wordt een verlenging.
0: Ja.
1: Brazilië, Japan wordt een verlenging.
0: Ja.
1: Dan krijg je een verlenging plus penalties, bla bla bla. Dus je hebt geen tijd om te slapen.
0: Nou.
1: De 10:30, 10:30 raadkeer, zullen we wel hoor. Heb je Duitsland tegen Paraguay?
0: Ja. Oh,
1: ga je ook niet slapen?
0: Nee, maar hij is wel Bulgarianen. Dus die hele schema.
1: Daarom?
0: Hij hele schema gebruik ik. Nee, raad van Jago.
1: Dat kloppen we toch?
0: Raad van Jago zo noemen.
1: Dus ook heel wat doen hoi ga. Half 1 tel ik doen hoi ga.
0: Ja.
1: Dat Nederland geliga 10 uur. Maar de voorbeschouwing wil je ook zien. Dus ja, doe je bij jezelf.
0: Tuurlijk.
1: Dus ik weet niet hoe mensen dit gaan oplossen.
0: Nou ja,
1: ik weet
0: zorg, het echt niet. Zorg ervoor dat je genoeg drinken en eten in huis hebt. Dat genoeg hapjes klaar zijn gemaakt. Als je geen vrouw hebt, geen man hebt. Wat zeg ik nou? Nee. Zorg ervoor dat je die spullen in huis hebt.
1: Ja, toch? Ha. En bel Nana Kwaku. Kisaibari ke bolde bande we hem lok had die.
0: Saibari ke bande, Hakimi ke bande. Jitna speler, een belangrijke speler. Marokko, sapke bande. Want Nederland heeft geen
1: idee.
0: Maar als die voorspelling...
1: Dus ik vraag me af... Ja?
0: Als die voorspelling van jou klopt... En we hebben dat al een jaar geleden al gezegd... Kijk, Nederland, wereldkampioen, hoi. Dan gaat Nederland... Ja, ik er baat mee Canada, kijk, staat Kiliga. En daarna is het tegen Frankrijk of Brazilië? Wat wordt het?
1: Ja, ja, ik pak even schema erbij, Lloyd. Ja. Dat praat makkelijker. Ja. Met de Oetapurta informatie in DB.
0: Nee.
1: Dus Nederland staat... Namelijk zuivere informatie delen. Je hoeft alle radio te zullen wel trouwens koffie en chai.
0: Ik slok paniet, periode en paniet, dan moet je ze pipel hem. Haber.
1: Pile, Lloyd. De hele wereld hoeft het niet te weten. Pile. Hey, ja. Jij drinkt pani, ik vind het zielig voor jou hoor. En ik krijg hier Dawood. Is wel een verschil, hè?
0: Hey, Anand, echt serieus. Ham, ja, ik kaam kerele, daarna dan kaam kerele, dien. We gaan kaam kerele, ujala kratin.
1: Pani
0: pauwe, en ja, jij komt als gast hier in de studio. Hè, in de
1: en ik krijg Dawood.
0: En je krijgt Dawood.
1: Mensen

0: Je bent echt een Jamon. Jij bent echt een Jamon, ja.
1: Ik ben echt Jamon. Ik ben Nana Jamon. Ah, dus Nederland zit aan de linkerkant van het speelschema.
0: Ja.
1: En rechterkant, ik word dus er kant pa. Dus linkerkant met Nederland kelly tegen Marokko.
0: Ja.
1: Hoe zit je kelly van Nederland?
0: Ja.
1: Laten we daarvan uitgaan.
0: Laten we daarvan uitgaan.
1: Want wij hebben Nana toch aan onze
0: wij
1: zijde.
0: Wij hebben Nana Kwaku. Dus,
1: Nana zet dat aan. Ja. Ik weet niet welke Nana, maar Nana gaat het regelen. Toch? Dus Nederland wint. En dan spelen ze tegen Canada. Want Canada kan ja, Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: In de verlenging van reguliere tijd. 5 minuten extra tijd, raad. Niet verlenging, 5 minuten extra tijd. 2 minuten extra tijd hebben ze dat doelpunt gemaakt, Canada.
0: Ja.
1: Waardoor Canada doorging. Iedereen dacht dat wordt een verlenging, maar het werd geen verlenging. Dus net voor het einde heeft Canada gescoord.
0: Mm.
1: Dus Canada-Nederland krijg je dan. Dan wint Nederland weer, logisch.
0: Ja.
1: En aan de andere kant heb je dan Duitsland-Paraguay. Laten we ervan uitgaan dat Duitsland Paraguay wint.
0: Oh, Paraguay.
1: Nee, Paraguay. Leuk toch? Zuid-Amerikaanse sensatie.
0: Ja, zeker.
1: En dan heb je Frankrijk-Zweden. Frankrijk wint.
0: Liever Zweden, hoor.
1: Nou ja, Frankrijk gaat winnen. Dat is sterk. Dat is Frankrijk tegen Paraguay. Dan wint Frankrijk weer.
0: Ja. Oeh.
1: En dan moet Nederland tegen Frankrijk. Dus eerst moet je Marokko verslaan.
0: Dan Canada.
1: Moet je Canada verslaan.
0: Dan heb je Frankrijk.
1: Dan moet je Frankrijk
0: en Frankrijk kunnen toch. Maar Frankrijk heeft voorhoede behoed jabber.
1: Behoed jabber. Vervelend. He,
0: als zij een tandje omhoog gaan qua snelheid, dan boy.
1: Ja, dus ik denk dat we op 9 juli...
0: Vakantie, deze knop.
1: Gaan Nederland klaar. Ik denk dat Nederland dan klaar is. Want dan moet je tegen Frankrijk. Yo, dede. Maar we gaan het zien. Misschien hebben we dan Nana aan onze zijde.
0: Nana, namelijk welke keer. Aans gaat die Nana een koetsje kijken. Een koets tot een baan.
1: Brobby is toch een Ghanese?
0: Oh, Ghanese. Hey, laten we Brobby even bellen. Van, hey, Brobby, bel Nana Kwaku.
1: Nee, we zeggen Bobby,
0: bel je nana en regel dat ding gewoon.
1: Nee, dus we gaan het zien. Dus dat is heel erg zwaar, Lloyd.
0: Ja.
1: Tegen Frankrijk. Hey, ik weet niet of we dat gaan overleven. Vanavond heb ik er belief in dat we net gaan winnen. Kijk naar Sotje toe.
0: Je weet je...
1: We blijven positief. Wij zeggen Nederland wint.
0: Ik hoop en ik wil dat Nederland wint. Maar aan de andere kant heb ik Marokko ook zien spelen. En dan moet ik wel reëel zijn. Van Marokko was toch meer agressiever dan Nederland. En Nederland, ja, misschien...
1: Wat gaan we met Stantwabol?
0: Stantwabol in het voordeel van Nederland 2-1.
1: 2-1, zegt Lloyd. Dek let op. Optimist op wat. Altijd. Hambolila
0: 3-2. Nou, kan
1: Nederland
0: ook.
1: Wint met 3.
0: 3-2.
1: Dus we gaan het zien. Stel je voor, Nederland zit je. En aan de andere kant zit er nog steeds linkerkant van het speelschema.
0: Ja, ja.
1: Portugal-Kroatië. Laten we ervan uitgaan dat Portugal doorgaat.
0: Ja.
1: Spanje-Oostenrijk, daar krijg je een clash op 6 juli. Tussen Portugal en Spanje.
0: Hey,
1: dan krijg je toch een clash daar.
0: Ja.
1: En aan de andere kant zie je VS tegen Bosnië. Nou ja, VS wint. België-Senegal. Ik denk dat Senegal wint van België.
0: Ja.
1: Dus dan gaat een Senegal-VS. Nou, laten we zeggen VS win dan. Dan krijg je Spanje tegen VS. En dan kan het zomaar zijn als we van Frankrijk ook winnen. Als je doorkijkt. Dan krijg je echt de halve finale. Dan krijg je in de finale, sorry. Als Nederland dan van Frankrijk heeft gewonnen. Lloyd.
0: Ja.
1: Dan moeten ze nog een keer winnen van Portugal. Of van Spanje. Laten we ervan uitgaan dat Spanje heeft gewonnen van Portugal. Dan moet Nederland dus weer tegen Spanje. Dus dan heb je eerst Marokko, dan Frankrijk, dan Spanje.
0: Nou, het wordt heel erg zwaar.
1: Succes, hè?
0: Dan gaan we terug naar 2010. Hè? Oei.
1: Dat toch wat. Ja. Maar geweldig.
0: Laten we hopen dat we heel lang in het WK
1: in
0: het toernooi blijven. En dat we dan kunnen genieten zoals we nu ook genieten. Maar Tokke Janaki, heb je wel het WK-gevoel? Ik weet het niet. Komt het door de tijdschema, door de tijden?
1: Nee, maar nu gaat het echt beginnen. Als Nederland vanavond wint...
0: Boy, pina.
1: Dan gaan we helemaal los vanaf dit moment. Als Nederland vanavond wordt uitgeschakeld, is WK bij ons minder klaar.
0: Laten we niet vanuit gaan dat Nederland verliest, want de verlies.

0: collega, dan is iedereen saai in hem klaar, doen. Iedereen is helemaal...
1: Morgen ga ik niemand bellen, morgen ga ik niemand bellen.
0: Morgen hebben we wel koffietjai hoor, of je nou weet of niet.
1: Ik kruip onder mijn bed.
0: Nee,
1: ik kom er niet meer uit.
0: Nee, dan gaan we weer naar Nakoko bellen van Doe Kaka Leurde.
1: Trouwens nog één dingetje, Lloyd. Hiervan. Ik ook belangrijk, Cic. Johnke over het mix, check jij. Tot nu toe was het... Kelwaar, die lag in het programma. Maar er is wel één onderdeel, Sunivalo, waar je serieus over moet nadenken. Het loyaal zijn aan Nederland.
0: Oh, anders word je loyaal aan je partner of zo.
1: Dat moet sowieso. Maar je moet ook loyaal zijn aan het land waarin je woont.
0: Ha, toch? Niemand kan rami naar je kijken.
1: Oké, daarover zijn we het eens, toch?
0: Ha.
1: Ik bedoel,
0: toen je werkt
1: in Nederland.
0: Ja, je krijgt je...
1: Je bent geboren in Nederland.
0: Je hebt ook een uitkering bij Milega, FWW nog in de...
1: Sapkoets, ziekte, gewoon een goed land. Ziekte mee bij. Ziekte mee bij, maar dawai bij Milega. Inderdaad. Dus je hebt zo'n probleem, je hebt zo'n sankat ook. Idees door Sahara de Wege. Maar, dat betekent niet dat je blind van iedereen mag en moet verwachten... dat die voor Nederland is. Stel je voor... Laat die Marokkaan even. Stel je voor Suriname zou tegen Nederland spelen vanavond.
0: Ja.
1: Stel je voor. Wij hebben Surinaamse roots.
0: Ha.
1: Natuurlijk zijn we in Nederland geboren en getogen... en houden we van dit land.
0: Dan ben je voor Suriname.
1: Oranje. Maar in die wedstrijd mag je ook voor Suriname zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want je roots liggen daar.
0: Ja.
1: Wil niet zeggen dat als je voor Suriname bent... dat je dan tegen Nederland bent.
0: Nee, natuurlijk
1: dat is
0: niet.
1: Dus het probleem. In Nederland is nu een discussie gaande, breed. Niet alleen nu, maar altijd, maar nu helemaal, voor vanavond.
0: Ha.
1: Van als de Marokkaan die in Nederland woont en werkt en leeft... en opleiding heeft genoten en weet ik veel wat allemaal... als die vandaag voor Marokko is, is die dan wel loyaal aan Nederland. Maar die hele... Dat is juist fout.
0: Nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk.
1: Om zo in die discussie te staan.
0: Of ook discussie want, helemaal verkeerd heen.
1: Ze zijn niet tegen Nederland, die Marokkanen.
0: Nee.
1: Ze zijn niet tegen Nederland, ze zijn voor Marokko.
0: Ja.
1: Elke Marokkaan, althans Nederlander met Marokkaanse roots... die zal vandaag voor Marokko zijn...
0: Ja.
1: Maar ik neem het ze helemaal niet kwalijk.
0: Nee,
1: maar er zijn heel veel mensen die hun dat kwalijk nemen. Van ja, maar deze mensen leven hier, kijk hier. Zo moet je het niet zien.
0: Hoezo Wilders bestemker, zeker?
1: Nou, dat niet alleen. Maar ze zijn gewoon... Ja, ze kunnen dat niet begrijpen. Nou. Ze kunnen dat geen plek geven. Want zij hebben niet dat gevoel van twee landen.
0: Nee,
1: wij hebben wel dat gevoel.
0: Misschien zijn die mensen emotioneel niet goed ontwikkeld.
1: Ze kunnen zich dat gewoon niet voorstellen.
0: Ja.
1: Dat je hier je opleiding hebt gehad. Dat je hier bent geboren. Dat je hier, en dat je dan vandaag voor Marokko bent. Dus ik vind dat een verkeerde manier van redeneren.
0: Vind ik ook.
1: Dus gun die mensen dat. Laat ze vandaag voor Marokko zijn.
0: Ja.
1: Als Nederland dan wint. Zul je zien vanaf morgen voor Nederland zijn.
0: Ha.
1: Want ze houden ook van Nederland.
0: Tuurlijk.
1: Alleen vandaag zijn ze een beetje meer voor Marokko. Maar dat
0: mogen ze...
1: Dat wil niet zeggen dat ze niet van Nederland houden.
0: Nee,
1: dus dat is die strijd.
0: Nee, ik vind het reëel. Ik vind het reëel. Toen je haast Aile Bartinja per Hega en Marokko speelt, dan ben je natuurlijk voor Marokko. Hey, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het niet erg.
1: Helemaal niet. Maar dan krijg je op tv, je kijkt naar Nederland.
0: Enige wat ik niet wil, daar ben ik wel een beetje huiverig voor. Van Suna, of nou Marokko wint of verliest. Na je toet, paardker, dat
1: nee, maar dat is een ander probleem.
0: Dat is een ander discussie.
1: Dat probleem hebben ze sowieso.
0: Ha.
1: Marokkaanse supporters die misdragen zich eigenlijk bijna altijd.
0: Ja.
1: Na een wedstrijd.
0: Ja.
1: Of ze nou gewonnen hebben of verloren hebben, dan gaan ze dingen slopen. Ja, dat is geen feest vieren.
0: Ja.
1: Doe dat nou niet.
0: Ja.
1: Want daardoor krijgen mensen een hekel.
0: Oké. Okay.
1: Nou. Aan het hele gebeuren. Dus doe dat niet. Vier je feest, ga toeteren. Ik vind dat allemaal best om 5 uur in de ochtend.
0: Chai en
1: Den Haag, warme kop toeteren kan je.
0: Dat mag. Toeteren mag.
1: Ga geen bushokjes slopen.
0: Nee,
1: auto's in brand steken. Doe dat niet. Dat is nergens voor nodig.
0: Ja.
1: Dus dat zijn die raddraaiers. Dat zijn die kleine groep mensen die dat gewoon verpesten voor de hele grote groep. Dus ik ben vandaag natuurlijk voor Nederland. He, logisch, Lloyd. Vol,
0: ja, 100%.
1: Ik ben niet voor Marokko.
0: Nee.
1: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet blij ga zijn... uiteindelijk voor de Marokkanen... als zij wel winnen.
0: Ja.
1: Natuurlijk, ik ben blij voor hun.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik zal blijer zijn als Nederland wint.
0: Zeker,
1: logisch.
0: Zeker, logisch.
1: Maar gun die mensen hun lolletje.
0: Ja, natuurlijk, joh. Heren, ik vind jullie koffietjai-programma heel leuk. Lekker actueel en leerzaam op een grappige manier. Dat klopt ook. Janke baat doen het Korega. Ook omdat jullie gewoon Hindustaans praten en geen Hindi. Ik kan het dus gewoon verstaan. Groeten, Christian uit Schiedam. Christian, een hele goede middag vanuit de studio. En namens Anand ook. Ook een geurwa toen namang is toen ging het toch. Dus oké. Ik krijg van Malita. Ik wil je chihuahua wel verzorgen hoor.
1: Zang. Ik oplos je probleem hoor. Maar Malita, ik weet niet wie je bent en waar je woont. Maar jij hebt een probleem op je hals gehaald nu.
0: Oké.
1: Amerika. Want je gaat niet alleen die chihuahua moeten verzorgen. Je gaat Lloyd ook moeten verzorgen. ook verzorging nodig, deze
0: Raffi ook, goedemiddag. Ik denk niet dat 50 jaar geleden hagelslag in Suriname was. Trouwens, in Nikeri niet. Naraha. Ben helemaal niet dol op hagelslag. Auribo leg ik hier uitslag waar hij 3-1. Raffi, dat zegt Raffi. Raffi ook een hele goede middag.
1: Leuk. Hartstikke goed, Lloyd. Mooi, Sunna. Goeie dingen, denk ik. Mooie punten. Natuurlijk, hamlok Hindustani Batjaila. Sanami, hamlok Bati Sanam, Saili Sanami Batjaila. We kunnen natuurlijk ook vloeiend andere talen bezigen. Maar
0: tuurlijk, wij praten alle
1: mee.
0: Talen. Hè?
1: Juist.
0: Behalve dat iemand ons betaalt, hè? Voor koffie, chai.
1: Nee, dan gaan we ook Turks praten en ook Marokkaans. Toen me bolie jukatal, wat jij met tak jukatal.
0: Nana Kwaku.
1: Ai. Ami mabi fevi cinto. Adi sa mo de ugly wang. Adi sa play. He de tap stati. A ugly. Ja, ugly. Denk je toch?
0: Oké.
1: Denk je toch leuk? Or kon je zeggen, aaj gaat hij. Nee, aaj gaat hij na. Aaj gaat hij etnera hamerjaan toch? Samachan.
0: Etnera, hè? Nou ja, die Gambierse gebeur was wel even Gambier. Dat iemand jouw geur wilde ruiken, dat vind ik wel, wel apart hoor.
1: Is dat de Tori van de dag? Of is de Tori van de dag?
0: Nee, Nana Kwaku is de Tori van de dag.
1: Mooi staan hier, dank je wel.
0: Ja, dank je wel aan het
1: okay. Groetjes.
0: Bye. Oh, Zoen.
1: Ja.
0: 19 september hebben wij wat? In
1: 19 september hebben we een fantastisch evenement, Lloyd.
0: Ja.
1: In Nizam de meervaart. Trouwens. Ja, trouwens, toen Nizam keek ook aan het draaien. Kaha jate
0: horuk jao. Ja, ik had die originele gedraaid.
1: Mooi nummer hoor.
0: Ham gaan we draaien, omdat ham konen ze maaien bol ki tu kaha jaega. Ham met chhoor ke kaha jaega.
1: Hamar
0: jaisen admi tu kaha. Hamar jaisen admi tu ke kahu na milega.
1: Het is waar. Dus ik weet niet tegen wie je dat hebt en of die persoon nu luistert, Lloyd. Maar ik sta ervoor in dat het zo is. Lloyd gaat aan mij naar Miliga.
0: Toen je het dit na te doen, die kokolampus, ik hoor je het naar Miliga.
1: Het is een barmaas naar Miliga.
0: Dankjewel aan een mooi zin hier.
1: Hai, groetjes, bye.
0: Doei. Ja, de kamer is een heer. Oejala's Coffee Chai Middag Show.

op een geur. Ook een geur waar ik naar uniek heb. Namelijk kon een seizoen houden. Maar onze bekende Hindustan Anand Chindrika Singh. Een BH nabaticha. Maar hij is wel een bekende BH. Maak er een mooie maandag van. Geniet van de kleine momenten. Wees lief voor elkaar. Heel veel plezier vanavond. Als je voor Oranje gaat zitten. Ja, heel veel plezier. Als je vanavond voor Oranje gaat zitten. Namaskar. Mooi zreeën. Mooie middag. Toegewenst namens mij. Blijf luisteren naar Ujala Radio.

You are Ujala Radio. Hari kamakaj ke liye check onze website ujala.nl. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op You Are Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: NL. 4 juli bestaat 40

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese IJsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van de woning in Apeldoorn. De politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis werd gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, deze bhar mein. Ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh? Dhindora baja dijiye.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is op de retour, maar nog behoorlijk wat files. 245 kilometer nog bij elkaar. Zo heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Er staat 23 kilometer file tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Half uur vertraging door een politieactie. Omrijden via de A4. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartier vertraging bij Delft. A27 Utrecht-Gorkum. Half uur vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen. De nasleep van een ongeluk. 6 kilometer file nog bij Spouwbeek met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische lange baanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Voor de 3e keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen, dit keer vanaf de 3e etage van een woning in Apeldoorn. Districtchef De Kraken van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तक
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: I'm Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.

0: Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: पुण्य संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनर टूर ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese IJsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
12: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op een parkeerplaats bij Amsterdam Airport Schiphol. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. Een gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén korte file nog in ons land tot A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk. 2 kilometer en 5 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio per suniye yadgar geet.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een zesde slachtoffer overleden. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op een parkeerplaats bij Amsterdam Airport Schiphol. En Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart daar te verbeteren.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio, vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
2: Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
9: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist in de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp.

0: और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमाते निशा।
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun. Al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Ujalas. Coffee and Chai, middagshow, je hinsé, Arm Kjajar en Sinolo. Mijn hoe Lloyd Mahabir, een hele goeiemiddag op deze maandag 9.

जाते हो रुक जाओ अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए और भी अनवर हुसैन के आवाज में पेश किए गए हैं सुनो वालों हद इस फंदाख मानदाख नहीं यूनी और कॉफी चाय हम आपके वास्ते पेश कर रहे हैं अभी आदमी आएगा यहाँ स्टूडियो में en dan gaan we natuurlijk over luchtige onderwerpen praten. Over natuurlijk Hassie Mazaak Kebate, Samachar Kebate mee. En natuurlijk over Oranje. Oranje speelt vanavond tegen Marokko in de achterfinales van het WK. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een zware maar aantrekkelijke wedstrijd. Nederland herstelt van het noodweer van het weekend. Blikseminslagen en stormschade veroorzaakten verstoringen op het spoor en op meerdere locaties. Nederland stuurt een marineschip vanuit Curaçao met noodhulp naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Een meerderheid van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt duidelijk wordt gelabeld. Europa blijft kampen met een uitzonderlijke hittegolf. In meerdere landen worden temperaturen boven de 40 graden gemeten en gezondheidsdiensten slaan alarm. Ook buiten Nederland staat het WK centraal. Canada heeft zich verrassend geplaatst voor de knock-out-outfase. Knock-out-outfase. Knock-outfase, ja. Ja, ze hebben dubbel op, hè. Knock-outfase. En Engeland bereidt zich voor op de volgende ronde. De internationale hulpverlening in Venezuela wordt verder opgeschaald na de zware aardbevingen. Het dodental blijft oplopen. Wimbledon is vandaag officieel begonnen met onder andere titelverdediger Jannik Sinner en Novak Djokovic.

waar veel voetballiefhebbers rijkhalzen naar uitkijken. Maar er gebeurt meer dan sport alleen. Ook vandaag praten we je in alle rust bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Pak een kop koffie of chai. Heerlijke chai erbij. Maar hoe luid mag het bier? Abiyari he, Anand Chandikasin. Welkom bij Ujjala Radio.

यू आर उजाला रेडियो यहीं सुन वालों। चलिए प्रोग्राम में हम आपको एक नगमा सुनाते हैं en zometeen dan praten we jullie bij over het nieuws van Gut Weekend in Garmausumta. En natuurlijk hadden wij drie dagen lang, ongeveer ja, drie dagen of vier dagen lang geen koffie chai middagshow, want bahut garm raha. Dus ja, toen dachten we van, weet je wat, we houden het wel gezellig op de radio, lekker muziek, naar muziek luisteren, hè? En kambate, kamsamatjaar, want daar heb je echt geen zin in.

0: Ja, daar ben ik weer. En Arend is er ook. Goedemiddag, Arend. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Arend, op een microfoon in je hand te demonstreren kreeg, hè? Ja, kijk, zie je, hè? Ik ga misschien kaap heel druk aan, hè? Want ja, hallo, Arend. Hallo. Hallo, goedemiddag.
2: Ai, ai, ai. Arie, toch saas leven de age, loi.
0: Heb kooi ke saas na leven de la, hè?
2: Ik toch kwari het na deri me kolle, hè? Ai, boy. Ben je bang voor honden? Ben je bang voor honden?
0: Ik ben...
2: Kan het na kutta ja chalega, loi?
0: Suna ik kutta ke desega, toch?
2: Dus joma, je mag wel zeggen kutta ke des, maar je moet niet zeggen kutten ke des, moet je niet zeggen, hè?
0: Nee, toch? Nee. Uchi zwa na bose ki lamlo, kutten ke des.
2: Tu badul karega ii deswa met heer kuttar heega.
0: Kutta. Ha, kuttar hee, dheer. Dheer kuttar hee.
2: Maar je bedoelt echt die beesten, toch? Bedoel je?
0: Ja, natuurlijk. Or, dusar koeke baat.
2: Toro kuna insaan ke tu bolega.
0: Na, dusar koeke baat ham nindra na karela, toch? Nee,
2: dat... Je weet maar nooit, toch? Hey, mensen zijn grof gebekt tegenwoordig.
0: Haare, nabol.
2: En met een kort lontje, ik kan hem
0: mee. Nee, ja, kabi, hameen log admi bhi boli zeggen, wij tu kutta baat, dus ja, je hebt gelijk.
2: Dus, tu janega, hè? Goedemiddag trouwens. Wat een begin. Wat een begin van koffie, chai en kutta.
0: Koffie, chai en kutta met een C, hè?
2: Alles met een C.
0: Alles met een C. Mooi.
2: Nee, koffie, chai en oranje? Champions?
0: Oranje champions, ja. Toen ik hem nou oranje shirt pehen ke yahan pe hum studio mein baithal baati. Sabere se hum yahan kaabale baithal baati.
2: En dan met oranje shirt. Oranje staat jou wel hoor.
0: Ja, alles staat me eigenlijk.
2: Toen Barisha bhar gewoon oranje pehen je klaar.
0: Ja, hum...
2: Chai Nederland GT, chai na.
0: Oranje pehen laat hem barila ek soort. Toen barila. Het schijnt op mijn gezicht.
2: Toen ujala ho jaega, ujala.
0: Leto ujala hè? Ik ben niet zomaar bij ujala. Ik ben niet zomaar bij ujala. Inderdaad.
2: Toen ik dan chamkei ga
0: je. Indam ha.
2: Ay boy. Kan je zeggen? Heb je het overleefd?
0: Nou,
2: natuurlijk
0: ja,
2: heb je het overleefd. Ik, van
0: ja, nee, nou, inderdaad. Wel met moeite. Behalve hem met airco, ha. Doordat hij hem zo'n keer airco snel slagwaarde liet. Dus maar door die airco heb ik wel in de avonturen wel kunnen slapen. Maar woonkamer mee, nou, dus maar, daar moet ik wel een airco zetten. Want anders, in mijn mama,
2: dat komt. Jouw woonkamer wordt nu verbouwd.
0: Ja.
2: Dus ohi joka met week die lagadi.
0: Direct.
2: Ik vraag me trouwens af hoeveel mensen die airco daadwerkelijk hebben geplaatst.
0: Ik
2: kan ook wat ja zo'n keer. Denk dat Mika is ooit, maar sap koi toro, hamlok is zo'n
0: keer. Hamlok sap koi ke kan met daar de liga van zo'n airco lagwadi op een maaibab khatin.
2: Och je na lagwaai zo iga pastaat hoi na isaid.
0: Ja, zeker. Ja,
2: hamlo na aat se bolli wat hij, hamlo ketana din se bolli.
0: Vanaf januari zeggen we dat.
2: En dan krijg je nu excuses van kinderen en van mensen van ja, maar.

0: Mensen hebben nu geen tijd, ik moet 6 weken wachten. Ja, ja, ja, natuurlijk.
1: Maar natuurlijk, die mensen hebben het druk. Ja, maar zorg ervoor dat je alsnog die airco laat plaatsen. En neem een airco die zowel warme lucht als koude lucht geeft. Want dan hoef je in de winter, ik wil voordeel hebben, dat je dan die airco kan gebruiken als jouw verwarmingselement voor je woonkamer of kamer gewoon. Toen toch nou vind ik, ja, van je stas warm te gebruik te maken of hoe.
0: Nee, toch een toedering met je geriddelen.
1: Ja.
0: En je hebt maar even verwarming nodig, een klein beetje.
1: Ja.
0: De stadsverwarming, thora derilek jai. Ja. Althans, gewone verwarming.
1: Maar het kost ook veel geld, hè? Dat kost allemaal veel meer geld dan.
0: En airco is ook niet gratis, alleen hij warmt heel snel op.
1: Heel eventjes
0: gaat hij. Dus die nu aan beurt ook een garm karik bij de airco zijn hoofd karik. Maar je hebt ook eventjes thora ze warmte nodig. Maar
1: ja.
0: Dat ding is super snel, eventjes in je werkkamer of kahibi. Dus een, inderdaad, Lloyd, zo'n airco. Maar tegenwoordig is dat airco weer met oestandwaardig,
1: ja?
0: Ja, ja, ja.
1: En tegenwoordig dus kan je...
0: Ze kunnen en heet maken en ze kunnen warm maken.
1: Ja, en als
0: airco
1: je...
0: is nog steeds trouwens een taboe, hè, Lloyd?
1: Waarom is dat een taboe? Kon je taboe hegen?
0: Europa mee echt. Dat is een kabi pagla hegen. Dus extreme hitte, pahile Europa mee naar haar. Maar is het heiga. En toch wordt het door heel veel overheden, maar ook door mensen in Europa gezien als iets, ja, decadents. Van ik denk, airco lega, we gaan luxe.
1: Oh, nou ja,
0: het is geen luxe meer. Want kijk naar warme landen, bijvoorbeeld India. Of kan hier garm deze je. Zonder airco gaan die mensen doodgaan, bij
1: jou. Oei, ja,
0: het is geen luxe.
1: Nee, zeker geen
0: dus
1: luxe.
0: Dus al die mensen die denken van, airco heeft met luxe te maken, behold, ja. Airco is gewoon een noodzaak. En er zijn mensen die zeggen van, juist door airco verwarm de aarde verderop. Maar ja, het komt ook door je auto. Het komt ook door alles wat jij gebruikt.
1: Zo'n airco, wat je niet, kitna salo se hega, kitna des me hega, chijon hega. Dus ja, ik geloof het allemaal wel.
0: Oké, Janne, kon je bolega, ze maar. Europa mee.
1: Ha.
0: Ercofobie. Er zijn heel veel fobieën. Heel jaad kan liën zo'n nevallo. Ercofobie heet dat ding in Europa. Dus mensen buigen zich erover en ze zien dat gewoon, Lloyd.
1: Ercofobie.
0: Af en toe. Ja. Ercofobie, kappen met dat ding. Het is niet decadent, het is niet luxe. Het is geen luxe, het is gewoon iets noodzakelijks.
1: Ja.
0: Punt.
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Ham oudlam wat jouw rabat jij ze kilt erover, maar nakere bij.
1: हमें एक आदमी से बताती तो हमसे बोले फांसून ना हमार औरत क्या के ओसीडी है वेच व्हाट ओसीडी इज
0: ओसीडी
1: ऑब्सेसिव कंपल्सिव
0: कंपल्सिव
1: डिसऑर्डर juiste jongen, dat soort dingen.
0: Ik dan netjes maken, ga keren.
1: Ja, ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ben jij ook zo ingesteld?
0: Hij is hem de Kaila Lloyd. Hoe zie ik eruit? Ik ben wel opgeruimd, maar ja. Ik ben niet van, Sunna, dit moet precies hier staan en Iwali precies het na. Ja. Het na graden dat jij de kijk, ja.
1: Maar als je OCD
0: is een obsessie, is een obsessie.
1: Ja, maar als je obsessief. Maar als je zo'n OCD hebt, dan heb je echt een zwaar leven, vind ik, hoor.
0: Dan moet je er iets aan doen. Dan moet je
1: irriteren. Je gaat je aan alles irriteren. Je wilt het precies hebben. Dit, dat, bla, bla, bla. He?
0: Gewoon mooi bhajan zo'n. Door sankat John het doen, hoor. Door, hoor, jij geluid. Trouwens, mensen zouden vaker tot rust moeten komen en een beetje mediteren en zo, toch?
1: Ja.
0: Kapsalon met Bimre.
1: Gaan we nu een beetje zweverig doen?
0: We gaan alle kanten op,
1: okay.
0: Toch? Oké. Sunna, koffie en chai. Mensen hebben ons gemist. De heer Tori heeft, dus we gaan alle kanten op.
1: Ik heb het gemist. Sunna, 10 roze raak garm. Ham sochita ham japa abbemra. Maar ham jazin ja studio met ai. Bahero en dan oven ramelina bierbitter. Maar goed, bel maar mee.
0: Nee, maar ik weer wat mee. Het mieke gussatje rega.
1: Nee.
0: Dus ik ook kapperszaak mee in de Belmer toevallig. Ha. Amsterdam Zuidoost mee.
1: Ja.
0: Ik ook discussie bij het doei jane mee. Tussen een zitplek. Hoe vind je die?
1: Tussen een zitplek?
0: Dus kapperszaak met je. Ik kom ook kapsalon mee. Zonnewalle jane. Ja. Dan kun je toch even zitten en wachten.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus dan wou ik een admin bij het laten, ook het toilet of om niet kan hebben, loud keil. En toen zei ik een dusser admin bij die, ik discussie
1: bij.
0: Bas wat hem ja gel bij hier, op een pistool leek al dag deze.
1: Nee.
0: Hoe vind je die? Dagge. Nee, dus, dat... dus om een zitplek, hè? Mensen raken zomaar overhit, joh.
1: Maar mensen... is het de tijdgeest?
0: Nou ja, ach joh.
1: Kies dat Jozi is
0: hem zo. Hardem zo.
1: Pakkelapakkelaat met hier.
0: Maar het schiet wel een beetje door af en toe.
1: Nee, dan, maar dit vind ik wel heel erg. Dat je dan om een zitstoel, dat je dan iemand gaat neerknallen.
0: Om een zitplek, om een zitplek. Ja. Hey, ja, daar heb je werkelijk niks te verliezen, hè?
1: Ja, nee.
0: Dat maar... ook het na dat je om een zitplek iemand gaat neerknallen. Hé, hey, hou op.
1: Ja.
0: Kappen ermee. Amerika, ik gobaat, hega, Lloyd.
1: Ah.
0: Filmen ook op, hoor. Camping to Gaelic, heb je?
1: Nou, we hebben vaker over camping gesproken. Ja,
0: toen ik ben...
1: Je hebt wel een camping Gaelic, je maakt staakcaravan met Gaelic.
0: Oké, maar toen zijn naam met Gaelic, toen zijn naam met Gaelic. Had jij toen een toilet binnen of had je een toilet buiten?
1: Nou, toen had ik een boitie mee gehad. Tartier en dan achter in bakkajari toch?
0: Ha, toch? Ego hol toch? Ja, toch? Dan moest je zo op je...
1: Het is een huisje, je moet hurken. Ja, inderdaad. Ha.
0: Ja, toch? Heel smerig als je het niet gewend bent.
1: Ay, Mika,
0: voor de
1: Mika,
0: mensen die het gewend
1: niet,
0: waren...
1: Ik moet er niet aan denken. Maar hurken is wel...
0: Dat ding noemen ze dus niet Tjego Tankra. In tank werd het opgevangen. En daar kwam een broemberen in Suriname. Broemberen. Hè? En die ging het eruit halen.
1: Ja.
0: Eruit zuigen.
1: Ja, ja.
0: Maar op de campings, zeker op natuurcampings, heb je dat soort dingen ook.
1: Ja.
0: Dat noemen zij dan een droog toilet.
1: Een droog toilet, oké.
0: Degelijk een kontje gyanietje.
1: Droog toilet?
0: Ik weet niet of het gyanie is, wat we zeggen.
1: Hoezo droog toilet?
0: Dus daar heb je dat gat, dan ga je erboven zitten. En dan tak, tak, tak, tak, tak. En dan gooi je er een beetje dingen in. Hoe noem je dat? Zaagsel.
1: Ah.
0: En dan klaar. Don.
1: Don. Oira.
0: Wat is er gebeurd? Ja. Ik ben een beetje aan geil. Ook een zonnebril.
1: Het was zeker een hele dure zonnebril dan.
0: Ha. Dus die man, ik weet niet, volgens mij was het gewoon een normale zonnebril. Maar die man dacht, weet je wat, ik kan hem pakken.
1: Gatsidari. Jezus. Ach man toch.
0: Hoe hangen, hoor ik heb niet kare, maar het rabbes kabel. Hij is er zelf in gevallen.
1: Oh, dat is wel erg hoor. Nee, dat is
0: moet je
1: erg.
0: Je voorstellen, dan lig je daar in dat ding. Urenlang, urenlang.
1: Hey. En dan kom
0: je
1: er niet
0: er
1: uit.
0: Niet zomaar uit.
1: Nee.
0: Zo'n brandweer. Ai, dat toch geen nikari.
1: No man.
0: Dus je zit daar, je ligt. Ik weet niet wat je doet. Je zwemt in dat ding.
1: Nou mensen, ik weet niet of je koffie of je chai of je pani bij je hebt. Maar drink het even snel door hoor.
0: Is toch wat, hè?
1: Is toch wat, ja.
0: Ik go nou wat techniek ga je trouwens lopen.
1: Abcon techniek eigenlijk. AI, wie ik maar Shamil, wil ik AI.
0: Nou, AI speelt wel een rol bij al die onderzoeken, dus hamlok pahilje schooljaatre, althans de mensen die goed gingen opletten tijdens scheikunde lessen en natuurkunde lessen, dan hoor je allerlei theorieën.
1: Ja.
0: Die ijzermateriaal, dan kun je zo stroom opwekken, dan kun je het zo overdragen.
1: Ja.
0: Nou, vroeger toen ik klein was, heb ik dat ook geleerd hoor. IJzer en lucht, als je dat bij elkaar brengt, dan kan een energieoverdracht plaatsvinden, bla bla bla. Maar je denkt van het zal wel.
1: Ja.
0: Nou, nu maken ze echt roestbatterijen. Hoe vind je die?
1: Roestbatterijen?
0: Ja. Dat is dus gewoon ijzer, roest.
1: Ja.
0: Roest van ijzer.
1: Ja.
0: En dan stoppen ze erin en dan heb je hele grote kolossale batterijen.
1: Ja.
0: Die laden wel heel langzaam op, maar die hebben een hele zware opslagcapaciteit.
1: Ja.
0: Dus je kunt er heel lang mee doen. Dus dit zijn ontwikkelingen. John Pahilek gaat hier ook theorie met Jan het regelen.
1: Ah.
0: En nu wordt het praktijk.
1: Nu wel wordt mooi, het waarheid. Oké. Dat is wel mooi.
0: Dus Purana Chich komt terug. Maar Purana Chich heb je over gesproken.
1: Ja.
0: Toch een AirPod heen.
1: Airpod. Nee, ik heb geen AirPod. Nee, ik heb een AirPod. Ik heb zo'n koptelefoon die je op je hoofd gewoon zet. Maar ik heb geen AirPod. Nee, ik heb een AirPod. AirPod op mijn
0: Jij hebt gewoon pottenpannen. dat soort potten heb jij. Hè?
1: Ja.
0: Dus die AirPods zijn toch mega populair.
1: Mega populair, mega duur ook, ja?
0: Ja, en duur?
1: Ja.
0: Weet je wat terug is nu?
1: Wat is nu terug?
0: Gewoon oortjes met een draad.
1: Nee, maar dit vind ik.
0: Waar.
1: Maar die oortjes met een. Maar is dat een trend, modieus?
0: Het is gewoon een trend. Hij is gewoon terug nu.
1: Oké, maar ik vind die kabels vind ik hinderlijk hoor. Vind ik echt hinderlijk.
0: Die kabel vind je hinderlijk.
1: Ah, toch?
0: Maar dat ding zit makkelijker in je oor. Hij is veel kleiner.
1: Ja.
0: Je hoeft hem niet op te laden, je raakt hem niet kwijt. En als je hem kwijtraakt, Lloyd, dan kost hij maar een paar tientjes. Dan koop je een nieuwe.
1: Dus
0: als je
1: die
0: AirPod kwijtraakt. Hey. Dus het is nu gewoon een modetrend.
1: Oké, oké. Okay, maar dan
0: kunnen we wel, hoor.
1: Ja.
0: Geld creëren.
1: Oké, okay, nou
0: dus, en die dingen zijn niet zo... Haal die oude kabeldingen weer tevoorschijn. Als je er een paar keer
1: kijkt. Kan je zo roepen? Heb je je trend wel?
0: Ham toch een batijsakila? Dag en datum, ham toch een batijsakila? Nee, die dingen ontstaan gewoon, Lloyd.
1: Ik weet niet, amigo, bericht declareer vorige week. Van kinderopvang mee. Karmcharyun, hoe lijkt je een baby opvang van mij? Hoe vind je dat?
0: Hoe kan zoiets gebeuren, Lloyd?
1: Hoe kan dat? Ja, dat snap ik dus ook niet. Heb je de protocollen niet gevolgd? Heb je de regels allemaal niet gevolgd? Je checkt toch voordat je weggaat?
0: Het is toch ongelooflijk, hè?
1: Hoe kan dat nou?
0: Dus ik Bariske Londa, waar jij het over hebt, Lloyd.
1: Ja.
0: Ik wil kinderopvang meer, hè? Schiedam.
1: Ja.
0: Rotterdam gebeurt het, toch?
1: Ja.
0: Dus... Kabel, medewerkers waren klaar.
1: Ha.
0: En ze zijn naar huis gegaan. Ze hebben zoiets op koninkrijke pantoama zei.
1: Ja.
0: Maar ze hebben over het hoofd gezien. Kijk, Londa, ik ben riske. Aberraha gebouwame.
1: Maar Lerkwa Kahara, Soetelaha, Ki, Kohon, Tjalatraha. Hoe hebben ze niet opgemerkt?
0: Dat kind sliep waarschijnlijk in een bedje.
1: Ah.
0: En ze hebben gewoon niet goed opgelet, deze gekke mensen. Dus je ook er, Maaibab, Ailoke Lewe, Lerkwa Ke. Te dikke wampe kwari ban he.
1: Kwari ban. Deuren zijn gesloten.
0: Sap personeel bellen fleur. Kijk, bellen fleur. Bellen fleur,
1: ja.
0: Bellen inderdaad. Dat kind was aan het slapen. Dus een slapend kind over het hoofd gezien.
1: Hey, ik zou helemaal bellen fleur, gek worden.
0: Kom medewerken naar Hamwape.
1: Ik zou helemaal gek worden.
0: Natuurlijk word je gek. Dus de ouders hebben politie gebeld.
1: Ja.
0: Hey, ik zou geen politie bellen. Ik zou meteen een raam inslaan en gewoon naar binnen gaan. He? Maar een beetje mijn scootoekebelker is... Tap ambulance bij Alba. Ambulance bleek gelukkig niet nodig te zijn, maar het is toch verschrikkelijk.
1: Ja, voor de ouders is dat gewoon verschrikkelijk. En ik hoop dat dit niet nog een keer voorkomt. Maar ja, het is net zoals... dat ze hun kinderen in de auto vergeten. Of hun dieren.
0: Dat gebeurt regelmatig.
1: Maar hoe kan dat? Hoe kan dat aan? Ik snap
0: dus
1: dat niet.
0: Of je hebt het druk, of je let niet goed op, of je kind is je niks waard. Ik weet niet wat het is. Ik denk niet dat het bewust gebeurt, maar ergens is er wel iets niet goed in je systeem.
1: Systeem, waar we dan mee? Ja.
0: Ego-systeemfouten, ja. Hoe kun je auto verlaten met een kind erin? Hoe kan dat?
1: Kijk,
0: je kunt dat bewust doen, dat je zegt van luister, mijn kind slaapt, ik ga even 2 minuten weg, ik ben zo terug. He? Dat is wat anders. Maar je kunt niet een kind in de auto hebben en dan zeggen ik ben het vergeten.
1: Hey, maar zelfs die 2 minuten is te lang voor een kind om je kind in de auto te laten. Hey, jij hebt dan echt een kortsluiting gekregen in je systeem.
0: Ja, tot een moeie naar mooi bij. Maar ja, het gebeurt. Ja, system crash. Trouwens, ik weet wat ik er moet aan doen. Kuch chahi khai ke aur kuch na chahi khai ke.
1: Kunchi na chahi khai ke. Pehle ose shuru kar, want hum mangla jane kunchi na chahi. Hamme ee weer waar me eigenlijk bhook na lage hier.
0: Bhook na lage, na?
1: Ik wil wel drinken. Ik drink wel door, maar bhook na lage hier.
0: Dus ik weet waar me jane kunchi kare kya. Kare ik chahi ga. Sunne wale Ujala Radio ke dekhle to. Coffee chai to suniye, dan word je echt heel slim.
1: Dan word je slim, inderdaad.
0: Nog slimmer. Lau oise mboli to chalang, bata or chalang kujiye. Dus... Chota-chota portie khaiye.
1: Ek
0: dai me dher na khaiye. Trouwens, ek dai me dher khai bhi na paiye Iverwa me. Precies John to bolega, Lloyd.
1: Ja.
0: Dus forceer karke khai sakega, maar doe dat liever niet. Dus jane ka kar. Liever John me 3 dai khaiga ek din me. Oke liever 6 dai kar de.
1: 6 dai? Maar dat is toch een regel voor de hele dag, voor altijd. Niet alleen maar als het warm is.
0: Nee, maar veel mensen gebruiken tussendoor niks. Want ze hebben geleerd, toen Janneke het natchalak aan mij heega, uit verschillende theorieën, dat je tussendoor niks moet eten. Is ook zo'n theorie.
1: Ja,
0: snap je? Van zo'n afslankguru. En die afslankguru zegt ook bijvoorbeeld dat je de hele nacht niks moet eten. Ja. 12 uur lang moet je niks eten. Er zijn allerlei theorieën, maar zo ne walu dhalle toen normaal gesproken 4 dai khaiga of 5 dai khaiga, to oké verdubbel kar de. Chota-chota porties mee.
1: Ja.
0: Dus je 4 dai khaiga, 8 dai kar de.
1: Maar kon je jij kijken, Anand?
0: Dus wat je moet vermijden, hè?
1: Ja.
0: dat is echt gefrituurd voedsel.
1: Dus geen patat.
0: Dus patat bijvoorbeeld is echt uit den boze.
1: Waarom?
0: Dat moet je niet doen.
1: Waarom?
0: Hoe slecht het op lichaam gaat, die Lloyd.
1: Oké.
0: Toen Armand je aan het appen dat al lekker. Dus wat je moet doen bij voorkeur,
1: ja, ja,
0: is fruit eten. Fruit, altijd goed.
1: Ja.
0: Groente eten.
1: Ja. Ja.
0: Dus groente, fruit, rauwkost. Dat soort dingen
1: dus,
0: moet je eten.
1: Lichte dingen, licht verteerbare dingen. Hè?
0: Ja, ja, ja. Dus dat soort dingen moet je eten. En natuurlijk moet je drinken. Har ghanta mein ek glas to piye.
1: Ha.
0: Hame beloof kartu, sunne walo. Ki tu har ghanta ek glas. Liefst pani, maar er kooi dus dat je toe mangete bhi hoi sakega.
1: Nee, pani is beter.
0: Elk uur, je moet op jezelf letten.
1: Yeah.
0: Koi toke na khyal kariga, sunne wala tu, apne ke khyal kariye. Dus har ghanta tu jai ke ek glas pani pi liye, ek glas kuch pi liye, ma elk uur, makkelijk.
1: Yeah.
0: Onna agorie, onna sochie, van hame pias lagi ta piye, da mein ta laat. Hum log bolli bati, phir bolila, niet doen.
1: Ja. Yeah. Now.
0: Dus bahut fruit bhi na khaiye, jon mein sukru hai ye chaloit. Dat is ook een weerde ding. Dus,
1: dat kon fruit kan je sap fruit, want dus mita heiga.
0: Nou ja, beste kun je eten van boos.
1: Ja, om als groen heiga. Oké.
0: Oesap met heer pani heiga, vocht.
1: Ah, oké. Okay.
0: Watermeloen, watermeloen.
1: Watermeloen.
0: Dus om een pani heet toch?
1: Ja.
0: Dus zotte ki watermeloen met heer pani heiga. Ah. Inderdaad heiga.
1: Ah.
0: Maar weet je dat galia meloenen meer pani hebben?
1: Is dat zo?
0: Ja, dus dat zijn van die... weetjes toch?
1: Toen zeker wringen alleen watermeloen aan. Galileo en, of hoe zeg je dat? Galileo of wat dan ook?
0: Nee, ik eet ze gewoon. Galia.
1: Ha.
0: Galileo.
1: Galileo.
0: Mooi, en ik heb Mark naar hem, maar jij toch met die en zo'n zoon.
1: Oh, ik ben echt serieus.
0: Thora zegt ja, ik ben hier zo'n wel.
1: Jongens, serieus. Ik heb toch de paar dagen dat we geen koffietje hebben gehad, heb ik toch het moment gemist van lachen. Eén dag niet gelachen is toch, ja,
0: nee,
1: best
0: is
1: wel.
0: Dag. Is verloren.
1: Is verloren dag. Je moet elke dag lachen.
0: Zomaar in Lassa Ting.
1: Maar
0: zo, nou, dat het warm is, wil niet zeggen dat ik geen koffie krijg, toch?
1: Nee, ik heb koffie te rollen.
0: Waar is je koffie?
1: Nou ja, mijn koffie. Ik heb water bij me vandaag. Geen koffie. Sorry, maar ik heb geen koffie. Ik heb, maar toch een koffie aan
0: mijn naam. Ham jij lekker jadugar ke bolave.
1: Jadugar.
0: Koffie aan zet
1: ik. Ik ga
0: iemand roepen. Jadugar.
1: Hoe zit het met onze glazen bollen eigenlijk?
0: Glazen bollen wat barsten hoor ik er toe taart ke gier para looit. En nou wel een bestel kan liggen.
1: Maar
0: die leverantie was niet goed uit India.
1: Oké.
0: Dus nu hebben we met Ghana besteld.
1: Ghana mee?
0: Ik wil nou wel een blok bestellen.
1: Hamden ik kon je gaan naar zijn eigen.
0: Ga naar mijn tovenaar, hè?
1: Ik wil tovenaar, hè? Oké.
0: Maar het heer tovenaar. Oké, maar ik heb ook over uitgebreid liggen. Dus na hamlok versin karke bolila. Hoe tovenaar ook een naam toe mag je aan het?
1: Ha, maar ik kon
0: je. Je bent toch geïnteresseerd?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, en het hoe kon jij je karweeën ook al leggen?
1: Zeker, zeker.
0: Dan moet je die man zijn naam googlen.
1: Ha.
0: Dus kan je reclame hoeveel van die valse pandits? Toch? Van die mensen die zich voordoen als pandit.
1: Ham, moet je dat zo niet laten gaan? Ik irriteer me mateloos daaraan. Ja,
0: Juist, dus zo nu wel het hoor ik heel erg. Trap niet in die dingen. Koi aike toke boli van zo na ham oja bati, ham i bati, ham u bati, ham tor probleem oplos kar debe. Ze hebben hun eigen problemen niet eens kunnen oplossen. Toor wel kan je ze kariga.
1: Toor kan niet paisa kaiga. Kan niet paisa kaiga. Na, trap er echt niet in, mensen. Dus.
0: Dus dit is een fatu. Heel veel mensen trappen er wel in. Maar ja. In Ghana geloven ze in dingen toch. Dus op jou, Jorka, dat zo. Ze geloven in al die dingen toch, die gaan eten.
1: Ja.
0: Dus ik heb een naam zo neer, chef van de tovenaar. Nana Kwaku Bonsam.
1: Nana Kwaku Bonsam.
0: Nana Kwaku. Hoe naam is Nana Kwaku? Denk je dat?
1: Jadugar.
0: Hoe naam is Nana Kwaku?
1: Kwaku Bonsam.
0: Gewoon Nana. Nani, hè?
1: Nana.
0: Dus ooi wali.
1: Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku.
1: Nana.
0: Dus ook Nana Kwaku. Bolis. WK volkeren, toch? Nana Kwaku.
1: Nana Kwaku.
0: Dus je had die wedstrijd Ghana tegen Engeland. Toen bolle hem Harry Kane ke baan delibati. Oké, ik dan baan delibati.
1: Ja.
0: Ik ga hem nu pas vrij laten. Ik geloof wat je dan hoor.
1: Ja.
0: Oké. Ja. Hoe vrij laten kan is maar hier bevrijd kan is. En daardoor heeft Harry Kane niet kunnen scoren.
1: Harry Kane niet kunnen scoren. Oh ja.
0: Hoe vind je die? Het komt allemaal door Nana Kwaku. Inmiddels heeft hij die vloek opgeheven. Ja.
1: Nana Kwaku Bonsam. Amigada, echt serieus. Oké, we zijn ook een belker. Als raad gaat in, we zijn ook een belker. Dat hij ook wat voor Nederland moet gaan doen, voor Oranje.
0: Nee, we gaan Vijay bellen. Oh. Laat Vijay dat maar doen.
1: Laat Vijay dat jij baanheke, kut jij baanheke ook, hè?
0: Bliksem. Maar er zijn mensen die heel bang zijn, hè, voor bliksem. Dus
1: ja.
0: We hadden het net over Vijay.
1: Ja.
0: Vijay, kuch ke na darayega duniya.
1: Kuch ke na darayega.
0: Koi ke bhi na.
1: Khani baadal ke.
0: Nana Kwaku ke bhi na darayega.
1: Maar hij is wel bang voor onweer.
0: Maar baadal, boy, amai vrede. Hij
1: amai
0: kruipt
1: vrede,
0: gewoon
1: no?
0: onder een bed. Hij kruipt gewoon onder een bed.
1: Ja. Maar zo na, dus oké, bliksem
0: maar. Dus Vijay is onder een bed gekropen.
1: Is hij onder een bed gekropen?
0: Wacht, Lloyd.
1: Ai, koffie heb je toch? Hé, hé. Zo, jongen.
0: Lekker, dit wordt erbij toch? Wacht even. Sonietje.
1: Ja.
0: Dit hoort erbij, dit hoort erbij. Ah, lekker man. Dit heb ik gemist hoor, Lloyd. onze luisteraars hebben dit ook gemist, denk ik. Die misselijke dingen.
1: Ik denk die misselijke dingen van ons, ja, inderdaad.
0: Dus Vijay het Nandaraai, hè? Ik heb het gewoon meegemaakt, hè? Dan kruipt die man gewoon onder een bed.
1: Serieus?
0: Weet ik het niet, hè?
1: Is die man echt zo bang voor onweer?
0: Hij is voor niks en voor niemand bang.
1: Ja.
0: Behalve onweer.
1: Ha.
0: Dus het Nandheer onweer, ra, hoe noem je dat ding? अरे बादल जो ना वेगा यार इतना ढेर रहा कहूं लिखल ला यार कि एगो रिकॉर्ड रहा
1: या इन हेल नेदरलैंड्स वाज इट या
0: इतना ढेर कभी ना भाई
1: कभी ना भाईला
0: फॉर द ईयर्स
1: मा बादल जब गर्जे है ब्लिक्सम तो के मारेगा is dat goed of niet goed? Toen merge je of...
0: Bliksem toch helemaal niet naartoe. Dan ga je niet meer kunnen doorvertellen, vrees ik. Dus wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Dus die dag, hè?
1: Ja.
0: Van John Dinoa Bliksem. Ik doe je roodje baadba. Ik hoor dat ding. Ik loop naar buiten toe.
1: Ja.
0: Mijn dochter gaat mee. Die oh, al hamar pietje pietje. Want ik wilde even genieten van het weer.
1: Ja.
0: Dus dan barwa gaili, nietje thadao ik je taakat rehi toch?
1: Oh, hem zei toen banyame gaili chelen, maar gewoon hier geen
0: keek. Mankerat wel, één dag daarvoor wilde ik in het water.
1: Ja.
0: Maar niemand durfde met me mee te gaan. En boli zoon, kapra utari ja, jockey pahin ke chali chale. Niemand durfde mee te doen met me.
1: Dus jij wilde in de regen gaan, je wilde in de regen gaan lopen. Oké, ha.
0: Was lekker. Ha,
1: heerlijk.
0: Arre, gharwa ke aguai se.
1: Ha, natuurlijk.
0: Raad ke, bilfrau tholo takiga.
1: Maar door het onweer heb je niet gedurfd.
0: Ik durfde wel, maar ja, die andere bangerikken niet.
1: Dus, ja.
0: Dus die andere dag, die twee dagen daarna, zo.
1: Ja.
0: Je kaske bhalba. Tab hem baharwa tharabati. Mijn bichja kwam bij me staan. Hem luk takila. Or ose hem oke hem bolila. Mijn bichja. Fasoon. Die mensen hebben zoveel waarschuwingen in dit land. Ze zijn bang voor bliksem. En voor blikseminslag.
1: Ja.
0: En als je op straat loopt, moet je in een hurkpositie gaan zitten.
1: In een hurkpositie?
0: Ja, je moet zo laag mogelijk worden, toch?
1: Oké.
0: Dus als je op een open veld bent, Lloyd, geld creëert je, is het ook door Jan betaald, bekijk ze kijken. Toen wij laat met Charlie hoepen, ik heel, hè. Maar toen lamba chowra toe baat, hè. Dus jij gaat die bliksemschicht aantrekken, toch. Je komt boven het maaiveld uit. Dus bliksem gaat naar het hoogste punt. Dus als jij het hoogste punt bent, dan gaat hij naar jou toe komen. Dus wat moet je doen? Je moet je klein maken. Je moet hurken. Hurken. Dus je moet kruipen naar huis gaan. Dat is het advies. Dus een koop hasila. Chijwak over batiaat. Van ipagalwanke, dekbagalwanke. Kon advies. Je moet alle stekkers eruit trekken. Ja, je moet dit doen. Oké. Prima. Ik ga zitten. Een half uur later. Bliksemt het keihard.
1: Ja.
0: Alsof hamar garwa getroffen ba.
1: Boy.
0: Zo hard.
1: Zo hard, inderdaad. Ja.
0: Maar het was niet thuis bij me. Het was eigenlijk zeg maar op 2 kilometer van mij, denk ik.
1: 2 kilometer, maar dan voelde het alsof het in je eigen huis is.
0: Juist, het was echt alsof het mijn eigen huis was. Echt waar. Heb ik nog nooit meegemaakt, nog nooit.
1: Maar kun je vertellen...
0: Je hoorde echt een kanaal?
1: Ja.
0: Eén zware kanaal.
1: Bohotjor.
0: Echt, boom. Heel hard, alsof ik wandel. Dan kijk je om je heen, je denkt, nee, alle glazen zitten erin, alles is er.
1: Ja.
0: Televisie springt over.
1: Ja.
0: Ik heb dit echt nooit meegemaakt.
1: Ja.
0: Mijn geluid van mijn tv, die gaat via een installatie. Die installatie staat aan en geluid is nul.
1: Nul.
0: Ik geef geluid, dat ding gaat niet meer aan. Ik denk van, ik heb wel. Terwijl apparatuur wat aan toetel liggen.
1: Nee.
0: Kun je het voorstellen wat voor kanaal dat was? Dat mijn geluid van mijn installatie dus gewoon nul werd.
1: Ja. Dan moet je
0: door een knal, door een knal.
1: Ja, komt dus...
0: Na, kom toe.
1: Hama. Jotje maakt die van het woelden. Waarom zit je nana kwakua
0: hier.
1: Nana kwaku.
0: Dit wordt de tori. Dit wordt de tori van de week. Ik zie het dan, nana kwaku. Toulon ha sega, nana kwaku. Nana kwaku wordt de tori van de week. Nana, wat is nana kwaku hier?
1: Nana kwaku hier. Wie gaat het hier echt serieus?
0: Hama geluid wat banker deze nana kwaku.
1: Ik heb net iets om aan die bolle bus te bolden, maar ja, oké. Narakwaku.
0: Een half uur daarvoor was ik die bakras aan het uitlachen. Van deze mensen gek geworden. Luid. En een half uur later denk ik van, wacht iets. De trep mag ik hem naar boli pagla, maar is hem sarwan. Is sarwan ja,
1: nee,
0: gaat je niet.
1: Nee, is een onderzoeker, toch? Onderzoeker, hè? Wetenschappelijk en dat soort dingen. Hè? Dus ja, je moet ze wel serieus nemen, hè?
0: Ja, nee, tje, Johan, ik ook koffie pilen. Tjaluit,
1: even. Ja, dus echt toepilen koffie, want ik neem ook een slokje, want dit was wel even, hè? Even heel veel lachen.
0: Dit was even slikken.
1: Dit was even. Nana kwaku, migado.
0: Nana kwaku.
1: Nana kwaku.
0: Kooi mi probleem rei, nana kwaku ke. Yaad kan liye bola liye.
1: Toke relatie ke probleem hega. Toke kon probleem hega. Tu na par pao hega. Toke ki kaam na mile hega. Tu nana kwaku ke baal kar.
0: Toke kan ya aakhi lag. Hoe noem je dat? Blaap aakhi toch? Boze oog.
1: Boze oog. Toke
0: boze oog ke las ba. Bel nana kwaku.
1: Toke kono bemari he, ta tu nana kwaku. Kwaku ke bel kriye.
0: Hey, hamu mai lego business suru kare loy.
1: Ai, dekho mooi naam.
0: Kan ik business?
1: Boy, nana kwaku ke business.
0: Nana kwaku is al beset. Maar nani kwaku kan.
1: Sun wala hamlo khasila ikar bare mein. Sun wala ikar bare mein hamlo khasila. Maar laat je dus niet echt zomaar tulo nadje je is wat mikilon ke pas. Ze neem je gewoon in de maling en zelf door paisa knikma hè. En die dingen die zij beloven, ze kunnen niks waarmaken. Het is allemaal niet waar.
0: Zeg gewoon dingen, joh. Oplichters.
1: Grote oplichters, zo je. Dus toke doekhega kunnen, doekhega. Ga dan, de kwak gaat in.
0: Ga naar je echte nana, maar niet naar nana kwaku. Je echte nana gaat je nog helpen.
1: Huh? Ja. Maar
0: ga niet naar...
1: Maar kon ook weer heel doek hoge aan het, hè? Doek, pjaarke, doek, weet ik veel. Kon het doek hoge. Wat moet je dan doen als mens zijnde? Hè?
0: Doek door de karamara.
1: Sansarke. Of ratje je.
0: Dus, Bhagwan ke yaad kare, bhai. Yaar,
1: Ja, het is eenvoudig, toch?
0: Is heel simpel. Supermarkt. Op jouw manier, je hebt niemand nodig.
1: Je hebt niemand
0: jij
1: nodig.
0: Jij kunt rechtstreeks tot je God bidden.
1: Ja.
0: Jij hebt John Bhagwan met Tobiswaas. Daar ga je kracht uitputten.
1: Ja, toch?
0: Laat je niet
1: dat
0: gek
1: is,
0: maken.
1: Dat is je houvast. Dat is je houvast.
0: Dat is je houvast.
1: Ja.
0: Altijd. Je moet in... Kijk, mensen die niet gelovig zijn, helemaal niet in een God geloven, die hebben dat niet. Nou, nee. Probeer dan ergens anders steun te vinden.
1: Ja, toch? Ja.
0: Maar mensen die wel gelovig zijn, of je nou christen bent, hindoe, moslim, het maakt niet uit. Geloof doet leven. Geloof geeft kracht.
1: Ja.
0: Dus bid tot je eigen God, Jai John Waliba. En je vindt dan kracht.
1: Nee.
0: Maar ieder oeder na ja kohope, rommelij mee.
1: Rommelij.
0: Ik heb een lijst gekregen trouwens van onderwerpen.
1: Lijst. Leuk hoor. Askel toe lijst leken, Jelika.
0: Hij een lijst willen leggen, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Interne lijst noem je
1: interne
0: dat, hoor.
1: Interne lijst, ha. Eling. Dus dat is wel een probleem. Barka probleem hier.
0: Eling komt terug. Maar Eling probleem is opgelost.
1: Opgelost?
0: Ja.
1: Oh.
0: Het heeft even geduurd, maar het is opgelost.
1: Oké.
0: Eling heb ik gevonden.
1: Ha.
0: Via.
1: Ha.
0: Het is geregeld door mijn broer.
1: Atja.
0: En hij heeft mij geweldige eerlings geregeld voor me. Chaugo, 6 stuks volgens mij. En
1: Chaugo, kan je Chaugo te gemiddeld?
0: Tien go mardeli bati. Of tien go aachmare bij Bjarne.
1: Hey, maar Sunna,
0: bakie, wel goede eerling, gelukkig. Sunna,
1: maar je weet toch, je toekoets lekkers beneden. Dat toen gaan we altijd uitnodigen. Kers een keer tot u jaren toch?
0: Eerling, maar dan mag je niet ook het horen.
1: Angela uit Wateringen. Waar ligt Wateringen eigenlijk? Ergens boven Purmerend of zo?
0: Den Haag, ja. Mag je niet zeggen dat ze dingen zijn, hè? Hagenezen. Mag je niet zeggen, hè?
1: Ook mevrouw Angela uit Wateringen. Goedemiddag aan het Lloyd. Ik luister graag naar jullie programma. Ik vind het heel grappig. Altijd voordat ik naar mijn werk ga. Nou.
0: Dekletto. Hebben we weer één persoon blij gemaakt.
1: Weer iemand blij gemaakt.
0: Misschien hebben we meer mensen blij gemaakt, hoor.
1: Ja, natuurlijk maken we mensen blij met dit programma. Want ja...
0: Mooiste
1: Sunie begin. Ha, kan kolke Sunie.
0: Maar volgend punt gaat ook over eten. Waarom krijg ik alleen maar eten, drinken, dingen?
1: Ik weet het niet, maar ik hou van eten. Dus ga maar door.
0: Likal haiga, Lloyd. Hagelslag? Or pindaduku.
1: Pindaduku?
0: Hey, zijn naam mee.
1: Pindakaas, ja, hagenslag.
0: Pindakaas door zijn naam mee, raha.
1: Ik vond Suriname mee breed met pindakaas lekkerlijker te gaan. Hier in Nederland vind ik maar niks.
0: Nee, omdat je verwend bent nu.
1: Oh, oké.
0: Ab toch geen pindakaas deed dat je hem jahal mee bati. Dus je bent gewoon zwaar verwend, man. Echt waar. Op de man, ik heb mij niet kon belegd broodje. Pindakaasbrood is gewoon prima.
1: Ja.
0: Maar pindakaas ken ik wel van vroeger, toen ik klein was.
1: Ja.
0: Maar hagelslag.
1: Hagelslag.
0: Hoe is dat naam meer haloid?
1: Nee.
0: Het pijnlijke baat aan bolilla. Is hij toch heiga, sapko?
1: Is hij toch heiga, maar pijnlijke baat. Of was er wel, hè?
0: 40, 50 jaar terug.
1: Ja.
0: Volgens mij had je geen hagelslag, hoor.
1: Nee,
0: maar in Nederland met wel hagelslag.
1: Nou ja, als er mensen zijn die denken dat ze in Suriname wel in de jaren 80 ook hagelslag hadden of
0: nee,
1: zo.
0: Nee, laten we zeggen 1975.
1: Toen betreft ik is daarna met hagelslag. Laat het ons weten op via 020-363-0808 via WhatsApp.
0: Azadike Samaype.
1: Ha.
0: Was er wel of was er geen hagelslag in Suriname? In Nederland was er wel hagelslag. Dus dat is, zie je, dat staat op mijn lijstje hier, Lloyd. Ik moet het gewoon afgaan, mijn lijstje.
1: Ja, hagelslag en pindaduku.
0: Toch moeilijk, hagelslag kijken. Eet je wel hagelslag?
1: Ja, van tijd tot tijd na haar roots, maar van tijd tot tijd.
0: Konwali, eet je ze allemaal?
1: Nee. Ik wil die melk, chocolademelk.
0: Alleen die, hè?
1: Ja.
0: Alleen die, toch? Toch niet die gemengde dingen?
1: Na. Oesap rommel na. Nee.
0: Toe rommel na kai, ja. Lloyd na kai, ja. Rommel. En dat woordje rommel, dat woordje rommel.
1: Ja, rommel.
0: Het is geplant in je hoofd, het rommel.
1: Rommel, waardeloos, dat zijn woorden die iemand in mijn hoofd heeft geplant. Ja, inderdaad.
0: Het is gewoon geplant in je hoofd.
1: Ja.
0: Pindakaas. Pindakaas is wel lekker, maar pindakaas trouwens, luid. Op broodje pindakaas vind ik niet lekker, maar krentenbol pindakaas vind ik wel lekker.
1: Ah, dat is wel lekker, ja.
0: Dus dat gaat om die combinatie volgens mij. Pindakaas met een beetje...
1: Dat vind ik wel lekker.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar gewoon een broodje pindakaas, hoeft niet. Ik sla hem over.
1: Nee, inderdaad. Ik ook. Ja. Nou.
0: Dus abitu hajulawat na je dat jij kudani kunti linken.
1: Ja, hamnat jani ki itna raat ke hum log tor ghare aabe kaable football sa.
0: Vandaag kunnen we niet in de man cave.
1: Nee.
0: Kan niet.
1: Nee, kan niet.
0: Vandaag kunnen we alleen bij jou of bij mij of bij iemand thuis.
1: Ai.
0: Ey, maar 10 bajes sabere.
1: 10 bajes sabere. Ja, hamna ni admi log kaam kere jai ki na jai. Maar tu abhiye se fry le ke tu bhyan kaam pe na ye sabere.
0: Ja. Ik ga die andere dingen bewaren van het lijstje, Lloyd. Want het lijstje was barca, hè?
1: Atja.
0: Inderdaad, laten we het over voetbal hebben even, toch?
1: Ja, laten we meteen. Dat is een mooi bruggetje naar voetbal.
0: Ja, toch? De rest laat ik.
1: Ja.
0: Nee, ego, maar die gaan mij wel wat houden.
1: Oh, bol.
0: Atja, ben je het kan weer, tja? Voetbal wat je doet, hoe jij
1: gaat. Maar hier zijn betaalde. Toen hebben we het lekker maken gekregen.
0: Nee, dit is echt een gambhiri, goba.
1: Atja, bol. Hebben
0: we het zo. Supermarkt mee meemaken, liham.
1: Oh, supermarkt mee toch?
0: Ik heb het meegemaakt.
1: Oh, hamar jamun aayil hai ya supermarkt mein?
0: Haan, so is. Kalnia ke baad ba Almere ke supermarkt mein. Ham na batap kon wali. Anders kan ik helemaal niet meer.
1: Ja, ik weet waarom jij naar supermarkt gaat. Hè? Ik bedoel, hè, daar zie je mensen, ontmoet je mensen natuurlijk. Ik ga vooral ook naar supermarkt.
0: Ik hou van mensen. Ik hou van mensen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Mensen houden van mij, ik hou van mensen.
1: Ja,
0: ha. Toe bang je batia direct jan in. Je wil niet wachten, hoor. Je wil niet wachten, hoor.
1: Nee, ik wil het nu weten. Ja, bol.
0: Je wil het nu weten, oké. Dus ik ook geheim heet, ja, eigenlijk. Maar ja, nee, ujala mein hum log geheim na hori karila.
1: Sun la jitna geheim hamar raha, sab to rasta pe hai ga. Dus ja. Hamar jitna baat is, tulon sab ko jane hamar baare. Dus ja, er is niks om te verbergen voor mij.
0: Klaar. Looit ke sab kuch hum log jane la, inderdaad. Aha, ik ben ook een open boek, hè, dus dat is ook makkelijk.
1: Ja.
0: Maar Kalinja gili supermarkt.
1: Ja.
0: Gyara bara bajje, din match. Hè?
1: Ah.
0: Mijn vrouw en ik gaan er naartoe. Prima,
1: ja.
0: Niks aan het handje.
1: Ja.
0: Ik had een chitski niet links en rechts.
1: Ja.
0: Niks aan het, helemaal goed.
1: Niks.
0: Maar ik ga je nu iets vertellen. Hè.
1: Ah.
0: Er komt er iemand, komt naar me toe.
1: Iemand.
0: En zegt tegen mij... Van jij bent toch die meneer met die geluksgeur? Mag ik even aan je ruiken?
1: Nee, Annelie. Je maakt nu echt een grap. Je maakt echt een grap, serieus.
0: Nee, echt waar. Mag ik even aan je ruiken? Hoe vind je die, hè? Die man met die geluksgeur, hey.
1: Die man met die geluksgeur, serieus.
0: Mag ik even aan je ruiken? Dus je
1: serieus.
0: Bent ergens, Lloyd, en iemand vraagt jou dat. Mag ik even aan je ruiken?
1: Ja.
0: Stel je voor, jij ziet een vrouw. Chatsun, jij bent bachelor, jij bent single.
1: Ha.
0: Jij ziet een vrouw. Je praat, je hebt tories, hè? Het is gezellig. Zou jij het aandurven om te zeggen tegen haar, mag ik even aan je ruiken?
1: Nare hem cabine al dat je ze poetsie van mag aan je ruiken.
0: Toen bij dat poetsje zo gelegen.
1: Zuna, hem nam een lapper kai kon oké, wat dan ook. Ga je vragen aan een mooie dame van, mag ik aan je ruiken? Hey, normaal.
0: Maar het is toch een hele nare vraag.
1: Suna.
0: Mag ik aan je ruiken?
1: Suna, nee, kijk, luister. Als jij zegt
0: ik vind dat niet grappig, hoor.
1: Ik vind het wel grappig, omdat jij zelf aangekondigd hebt... dat jij een hele bijzondere, unieke geur hebt. En jij bent sowieso een unieke persoon, dus jamun tubarte. Dus ja, ik zal wel nieuwsgierig zijn als vrouw zijn, hoor.
0: Oké, laten we het als volgt doen.
1: Ha.
0: Vrouwen mogen aan me ruiken, maar mannen beslist niet. Ah, ja.
1: Hey, maar ik vind als jij je
0: honden,
1: man...
0: Honden mogen aan luid ruiken.
1: Hinde.
0: Snuffelen heet dat.
1: Met de kuta benadele of kuta zeg maar, maar ik heb leeg zo'n houden.
0: Omdat de kuta lobby kan, dan kan je door.
1: Ik moest nadenken, hè. We hebben een paar keer over de chihuahua gehad. Hè, dat ik met de chihuahua naar een winkelcentrum moet gaan. Ik wil chihuahua met je kinnetje. Ik moet er wel elke keer aan denken, van serieus. Ik wil chihuahua kinnetje, ik wil kuta kinnetje. Maar ik zit wel met een probleem. Van zo'n, heb ik hem naar een kutuwa kekabele, een sorgo kereke, een hawaweke. Dan moet je met hem s'avonds gaan buiten lopen. Maar eigenlijk, om mijn voordeel, wel. Je kunt ook een keer toe leren. Je moet hem wel uitlaten. Dan ga je vaker naar buiten om te lopen. En dan lopen is gezond.
0: Precies. Het is goed voor je gezondheid.
1: Het heeft wel voordeel. Dus, en je kan een mooie vrouw.
0: Juist.
1: He, ik wil een mooie orde bimelseke. En Danny orde bimelseke.
0: Je moet het zien als een wapen. Toch ik een wapen bij me, Lloyd. Je kunt daarmee op pad gaan. Je kunt mensen veroveren.
1: Oké, je kan mensen veroveren. Je kan een hele rijke vrouw daarmee veroveren. Hè? En toen al die brak hier.
0: Lloyd heeft echt grote problemen. Zo nee, hij twijfelt of hij chihuahua wil gaan halen. Of moet halen of niet. Hij ziet de voordelen wel ervan in. Maar hij is bang om chihuahua te verzorgen.
1: Laten
0: we voor Lloyd een oplossing zoeken.
1: Ik had mijn chihuahua's verzorgen.
0: Juist. Hè? Lloyd gaat het gewoon huren. Huurchihuahua.nl. Lloyd wil een chihuahua kunnen huren.
1: Maar,
0: één keer in de week, zaterdagmiddag. Want dan gaat hij naar PC Hoofdstraat. En dan wil hij een paar uurtjes een chihuahua kunnen huren.
1: Oké, maar iemand heeft dus naar jouw unieke geur geroken, toch? Huh? Ruiken, kan je zeggen?
0: Mang is zo, nee, ja. Mang is zo, nee.
1: Oh, toen is zo'n hele.
0: Later,
1: wat het is echt met jou gebeurd, dus.
0: Nee, mevrouw was net in de andere dingen, toch? In de andere rij. Doe ze er even meer aan, toch? De supermarkt Barkaba.
1: Ah, zeker.
0: Dus dat ding was wel een beetje confronterend.
1: Zeker confronterend. Dus toen ben jij een beetje meteen. Habol. Oranje gaat vannacht spelen in de nacht van vandaag en morgen.
0: Dus de vraag is, ik vraag me af, hè. Hoe wij dit gaan oplossen, dit probleem. Want dat kelwaiga at 10 baje sabere, sabko jaane ya. Aaj raat ke 10 baje Nederland tegen Marokko.
1: Ja.
0: Je hari jai ghare, direct.
1: Ja.
0: Dus ik ook jabber khelba, na? Ik ook khelba John sochiye van ek er baat phir taakle.
1: Nee, bahut jabardast khelega.
0: ये खेलवा में कैसे बोलेगा जीवन और मरण के बाद बात
1: जीवन मरण के बाद क्या जीवन मरण एंड रेलन
0: लाइफ ऑफ दोथ
1: जीवन मरण एंड रेलन
0: रेलन सोविजो है जे जे चाहे जीतल चाहे ना जीतल मा 3 बजे सवेरे तो एक फ्राम आफ वो मेंस दिस gaan regelen.
1: Wat je moet doen is, je gaat 10 uur 's avonds naar bed, je gaat slapen, wekker wat hard je 2 uur, en 2 uur maak je iedereen wakker in huis die naar de voetbalwedstrijd wil kijken, ook je kinderen natuurlijk. School per bol die je na eigen sabere gaan school, ze komen pas rond 10 uur of 11 uur naar school.
0: Gewoon bol die
1: van luister, jullie bekijken het maar mijn kinderen komen niet om 8:30 naar school.
0: Ay,
1: jullie doen maar wat jullie willen. Maar mijn kinderen willen naar de wedstrijd kijken. Want Emma, haar, Ojit Kebaat.
0: Ojo meester, wat kun je bolita bol die je bel Lloyd op?
1: Ja, bol die ik je met Belkerie. Laten ze maar naar mij bellen. Dan los ik het wel op.
0: Ja, nee, maar door advies wat verkeerd, Bart. Jij bent duidelijk geen voetballiefhebber.
1: Oké. Okay.
0: Althans, je bent een goede voetballer, maar je kijkt niet naar voetbal.
1: Oh nee. Ik kijk graag naar voetbal, maar wat is het probleem dan met mijn
0: advies? Die opzet van jou.
1: Oh,
0: Probleem op, denk je, Kahoiga. Brazilië, Japan, aaj 7 baje raat.
1: Oh nee, dan ga ik helemaal niet slapen.
0: Dus je kunt niet gaan slapen.
1: Nee, te jagren kar toch, jagren kar.
0: Haan, dus 6 baje toe aan je ghar hai. Dan moet je nog koken, snel.
1: Ja.
0: Ook voor je chihuahua. En dan 7 uur moet je Brazilië, Japan kijken. En dan ben je net klaar daarmee. Toch? Want dat wordt een verlenging.
1: Ja.
0: Brazilië, Japan wordt een verlenging.
1: Ja.
0: Dan krijg je een verlenging plus penalties, bla bla bla. Dus je hebt geen tijd om te slapen.
1: Na.
0: De half tien, half elf raad keer, zullen we wel hoor.
1: Ha.
0: Heb je Duitsland tegen Paraguay?
1: Ja. Oh.
0: Ga je ook niet slapen?
1: Nee, maar het is wel Bulgarianen. Dus dat, die hele
0: daarom,
1: schema.
0: Daarom?
1: Mijn hele schema. Nee, raad van Jago. Dat
0: kloppen we toch?
1: Raad van Jago.
0: Dus ook heel wat doen hoiga. Half eentelijk doen hoiga.
1: Ja.
0: Op Nederland heel liga 10 budget. Maar de voorbeschouwing wil je ook zien. Dus ja, doe je
1: tuurlijk.
0: Dus ik weet niet hoe mensen dit gaan oplossen.
1: Nou ja,
0: ik weet
1: zorg,
0: het niet.
1: Zorg ervoor dat je genoeg drinken en eten in huis hebt. Dat genoeg hapjes klaar zijn gemaakt. Als je geen vrouw hebt, geen man hebt. Wat zeg ik nou? Nee. Zorg ervoor dat je die spullen in huis hebt.
0: Ja, toch? Ja. En bel Nana Kwaku. Kies hij maar ik heb al de banden. We hebben ook gehad.
1: Zijn maar ik heb banden. Hakimi heb banden. Jitna speler, een belangrijke speler. Maar ook Sapke banden. Want Nederland heeft hij niet. Maar als die voorspelling...
0: Dus ik vraag me af... Ja?
1: Als die voorspelling van jou klopt, en we hebben dat al een half jaar, een jaar geleden al gezegd, kijk, Nederland, wereldkampioen, hoi, dan gaat Nederland, ja, ik erbaat mee Canada, kijk, staat Kiliga, en daarna is het tegen Frankrijk of Brazilië, wat wordt het?
0: Ja, ik pak even schema erbij, Lloyd,
1: ja.
0: Dat praat makkelijker, ja. Met de Oertapurta informatie MDB.
1: Nee.
0: Dus Nederland staat... Nou, hem ook zuivere informatie delen. In Ujala Radio is het wel trouwens.
1: Ik slok paniek, pirit en paniek, dan moet je pipel hem. Hamburg.
0: Pile, Lloyd. De hele wereld hoeft het niet te weten. Pile. Hey, ja. Jij drinkt panie, ik vind het zielig voor jou hoor. En ik krijg hier Dawood. Is wel een verschil, hè?
1: Hey, Anand, echt serieus. Ham, ja, ik kam kerila, daarna dan kam kerila, din, maar kam kerila, ujala kratin.
0: Pani pauwe, ham met Dawood.
1: En ja, jij komt als gast hier in de studio, hè? In de
0: en ik krijg Dawood.
1: En je krijgt Dawood.
0: Mensen houden van me, echt waar. Ik ben God dankbaar, echt
1: ja,
0: waar.
1: Je bent echt een jamon. Jij bent echt een jamon, ja.
0: Ik ben echt jamon, ik ben Nana Jamon. Dus Nederland zit aan de linkerkant van het speelschema.
1: Ja.
0: En rechterkant, ik word doezerkant. Dus linkerkant mee, Nederland kelly tegen Marokko.
1: Ja.
0: Ujidge kelly van Nederland.
1: Ja.
0: Laten we daarvan uitgaan. Want wij hebben Nana toch aan onze
1: wij
0: zijde.
1: Wij hebben Nana Kwaku. Dus,
0: Nana Ousetasani. Ja. Ik weet niet welke Nana, maar Nana gaat het regelen. Toch? Dus Nederland wint. En dan spelen ze tegen Canada. Want Canada kan ja, Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: In de verlenging van reguliere tijd. 5 minuten extra tijd, raad. Niet verlenging, 5 minuten extra tijd. 2 minuten extra tijd, maar hebben ze dat doelpunt gemaakt, Canada.
1: Ja.
0: Waardoor Canada doorging. Iedereen dacht dat wordt een verlenging, maar het werd geen verlenging. Dus net voor het einde heeft Canada gescoord.
1: Mm.
0: Dus Canada-Nederland krijg je dan. Dan wint Nederland weer, logisch.
1: Ja.
0: En aan de andere kant heb je dan Duitsland-Paraguay. Laten we ervan uitgaan dat
1: Duitsland
0: Paraguay wint.
1: Oh, Paraguay.
0: Nee, Paraguay. Leuk toch? Zuid-Amerikaanse sensatie.
1: Ja, zeker.
0: En dan heb je Frankrijk-Zweden. Frankrijk wint.
1: Liever Zweden.
0: Nou ja, Frankrijk gaat winnen. Dat is sterk. Dat is Frankrijk tegen Paraguay.
1: Ha.
0: Dan wint Frankrijk weer.
1: Ja. Oh.
0: En dan moet Nederland tegen Frankrijk. Dus eerst moet je Marokko verslaan.
1: Dan
0: moet je Canada verslaan.
1: Dan heb je Frankrijk.
0: Frankrijk
1: en Frankrijk kunnen toch. Maar Frankrijk heeft voorhoede behoed jabber.
0: Behoed jabber. Vervelend.
1: Als zij een tandje omhoog gaan qua snelheid, dan boy.
0: Ja, dus ik denk dat we op 9 juli...
1: Vakantie, ik heb ook.
0: Gaan Nederland klaar. Ik denk dat Nederland dan klaar is. Want dan moet je tegen Frankrijk. Yo, dede. Maar we gaan het zien. Misschien hebben we dan Nana aan onze zijde.
1: Nana, ik heb ook wel keer. Aaj gaat die Nana een koetsje kijken. Een koetsje tot
0: een baan. Brobby is toch een Ghanese?
1: Oh, Ghanese. Hey, laten we Brobby even bellen. Bel Nana Kwaku.
0: Nee, we zeggen Bobby, bel je nana
1: en regel dat ding gewoon.
0: Nee, dus we gaan het zien. Dus dat is heel erg zwaar, Lloyd.
1: Ja.
0: Tegen Frankrijk. Hey, ik weet niet of we dat gaan overleven. Vanavond heb ik er belief in dat we net gaan winnen. Kijk naar Sotje toe.
1: Je weet je...
0: We blijven positief. Wij zeggen Nederland wint.
1: Ik hoop en ik wil dat Nederland wint. Maar aan de andere kant heb ik Marokko ook zien spelen. En dan moet ik wel reëel zijn. Van Marokko was toch meer agressiever dan Nederland. En Nederland, ja, misschien
0: ja. Wat gaan we met Stantwabol?
1: Stantwabol in het voordeel van Nederland 2-1.
0: 2-1, zegt Lloyd. Dek let op. Ha. Optimist op wat. Hoe moet ik optimist wat? Hambolila 3-2.
1: 3-2. Nou, kan
0: Nederland
1: ook.
0: Wint met 3.
1: 3-2.
0: Dus we gaan het zien.
1: Ja.
0: Stel je voor, Nederland zit je. En aan de andere kant zit er nog steeds linkerkant van het speelschema. Hè,
1: ja, ja.
0: Portugal-Kroatië. Laten we ervan uitgaan dat Portugal doorgaat.
1: Ja.
0: Spanje-Oostenrijk, daar krijg je een clash op 6 juli.
1: Ha.
0: Tussen Portugal en Spanje.
1: Hey,
0: dan krijg je toch een clash daar.
1: Ja, ja, ja.
0: En aan de andere kant zie je VS tegen Bosnië. Nou ja, VS wint. Ja. België, Senegal. Ik denk dat Senegal wint van België.
1: Ja.
0: Dus dan gaat een Senegal VS. Nou, laten we zeggen VS wint dan.
1: Ha.
0: Dan krijg je Spanje tegen VS.
1: Ha.
0: En dan kan het zomaar zijn als we van Frankrijk ook winnen. Als je doorkijkt. Dan krijg je echt de halve finale. Dan krijg je in de finale, sorry. Als Nederland dan van Frankrijk heeft gewonnen, Lloyd, dan moeten ze nog een keer winnen
1: van
0: Portugal of van Spanje.
1: Oh jee.
0: Laten we ervan uitgaan dat Spanje heeft gewonnen van Portugal.
1: Ha.
0: Dan moet Nederland dus weer tegen Spanje.
1: Ai,
0: dus
1: boy.
0: Dan heb je eerst Marokko, dan Frankrijk, dan Spanje.
1: Nou, het wordt heel erg zwaar.
0: Succes, hè?
1: Dan gaan we terug naar 2010, hè? Oei, oei, oei.
0: Toch wat. Ja. Maar geweldig. Geweldig.
1: Laten we hopen dat we heel lang in het WK
0: in het
1: toernooi blijven. En dat we dan kunnen genieten zoals we nu ook genieten. Maar Tokke Janaki, heb jij wel het WK-gevoel? Ik weet het niet. Komt het door de tijdschema, door de tijden?
0: Nee, maar nu gaat het beginnen. Nu gaat het echt beginnen. Als Nederland vanavond wint...
1: Boy, pina pina.
0: Dan gaan we helemaal los vanaf dit moment. Als Nederland vanavond wordt uitgeschakeld, is WK bij ons minder. Klaar.
1: Atja, Soen. Laten we niet vanuit gaan dat Nederland verliest. Want verlies je gaat, dan is iedereen saai in hem klaar. Doen. Iedereen is helemaal.
0: Morgen ga ik niemand bellen. Morgen ga ik niemand bellen.
1: Morgen hebben we wel koffie chai hoor.
0: Ik kruip onder mijn bed.
1: Nee,
0: ik kom er niet meer uit.
1: Nee, dan gaan we weer naar Nakwaku bellen van Dukake Leur.
0: Trouwens, nog één dingetje, Lloyd.
1: In
0: het kader hiervan.
1: Ha.
0: Ik ook een belangrijk iets. Johnke over het mixo check. Tot nu toe was het Kelwaar, die lagi in het programma. Maar er is wel één onderdeel, Sunivalo, waar je serieus over moet nadenken. Het loyaal zijn aan Nederland.
1: Oh, anders word je loyaal aan je partner of zo.
0: Dat moet sowieso. Maar je moet ook loyaal zijn aan het land waarin je woont.
1: Ha, toch? Niemand kan Rami naar je kijken.
0: Oké, daarover zijn we het eens, toch?
1: Ha.
0: Ik bedoel,
1: toen je per heet, toen je
0: werkt in Nederland.
1: Ja, je krijgt je.
0: Je bent geboren in Nederland.
1: Je hebt ook een uitkering bij Milega, FWW nog in Nederland.
0: Sapcoach, ziekte. Gewoon een goed land. Ziekte met wie? Ziekte met Milebi, maar dawai bij Milega. Inderdaad. Dus je hebt zo'n probleem, je hebt zo'n sankat ook. Idee is door Sahara de Wege. Maar. Dat betekent niet dat je blind van iedereen mag en moet verwachten dat die voor Nederland is. Stel je voor, laat die Marokkaan even. Stel je voor Suriname zou tegen Nederland spelen vanavond.
1: Ja.
0: Stel je voor, wij hebben Surinaamse roots.
1: Ha.
0: Natuurlijk zijn we in Nederland geboren en getogen en houden we van dit land.
1: Dan ben je voor Suriname.
0: Oranje. Maar in die wedstrijd mag je ook voor Suriname zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want je roots liggen daar.
1: Ja.
0: Wil niet zeggen dat als je voor Suriname bent, dat je dan tegen Nederland bent.
1: Nee, natuurlijk.
0: Dat is
1: niet.
0: Dus het probleem. In Nederland is nu een discussie gaande, breed. Niet alleen nu, maar altijd, maar nu helemaal voor vanavond.
1: Ha.
0: Van als de Marokkaan die in Nederland woont en werkt en leeft en opleiding heeft genoten en weet ik veel wat allemaal. Als die vandaag voor Marokko is, is die dan wel loyaal aan Nederland. Maar die hele... Dat is juist fout.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Om zo in die discussie te staan.
1: Of discussie want, helemaal verkeerd heen.
0: Ze zijn niet tegen Nederland, die Marokkanen.
1: Nee.
0: Ze zijn niet tegen Nederland, ze zijn voor Marokko.
1: Ja.
0: Elke Marokkaan, althans Nederlander met Marokkaanse roots... die zal vandaag voor Marokko zijn... Ja. Maar ik neem het ze helemaal niet kwalijk.
1: Nee,
0: maar er zijn heel veel mensen die hun dat kwalijk nemen. Van ja, maar deze mensen leven hier, kijk hier. Zo moet je het niet zien.
1: Oezap Wilders bestemker, zeker.
0: Nou, dat niet alleen, maar ze zijn gewoon... Ja, ze kunnen dat niet begrijpen. Nou. Ze kunnen dat geen plek geven. Want zij hebben niet dat gevoel van twee landen.
1: Nee,
0: wij hebben wel dat gevoel.
1: Misschien zijn die mensen emotioneel niet goed ontwikkeld.
0: Ze kunnen zich dat gewoon niet voorstellen. Ja. Dat je hier je opleiding hebt gehad, dat je hier bent geboren, dat je hier... En dat je dan vandaag voor Marokko bent. Dus ik vind dat een verkeerde manier van redeneren.
1: Vind ik ook.
0: Dus gun die mensen dat, laat ze vandaag voor Marokko zijn.
1: Ja.
0: Als Nederland dan wint, zul je zien vanaf morgen voor Nederland zijn.
1: Ha.
0: Want ze houden ook van Nederland.
1: Tuurlijk.
0: Alleen vandaag zijn ze een beetje meer voor Marokko. Maar dat
1: mogen ze?
0: Dat wil niet zeggen dat ze niet van Nederland houden.
1: Nee,
0: dus dat is die strijd.
1: Nee, ik vind het reëel. Ik vind het reëel. Toen Jahaz Aile Bartinja Perhega en Marokko speelt, dan ben je natuurlijk voor Marokko. Hey, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het niet erg.
0: Helemaal niet. Maar dan krijg je op tv, je kijkt naar Nederland.
1: Enige wat ik niet wil, daar ben ik wel een beetje huiverig voor. Van Suna, of nou Marokko wint of verliest,

0: dat is een ander probleem.
1: Dat is een andere discussie.
0: Dat probleem hebben ze sowieso. Ha. Marokkaanse supporters die misdragen zich eigenlijk bijna altijd.
1: Ja.
0: Na een wedstrijd.
1: Ja.
0: Of ze nou gewonnen hebben of verloren hebben, dan gaan ze dingen slopen. Ja, dat is geen feestvieren.
1: Ja.
0: Doe dat nou niet.
1: Ja.
0: Want daardoor krijgen mensen een hekel.
1: Oké.
0: Nou. Aan het hele gebeuren. Dus doe dat niet. Vier je feest, ga toeteren. Ik vind dat allemaal best om
1: Coffee,
0: 5 uur in de ochtend.
1: Chai en
0: Den Haag, warme kop toeteren, carrière.
1: Dat mag.
0: Ga geen bushokjes slopen.
1: Nee,
0: ga geen auto's in brand steken. Doe dat niet. Dat is nergens voor nodig.
1: Ja.
0: Dus dat zijn die raddraaiers. Dat zijn die kleine groep mensen die dat gewoon verpesten voor de hele grote groep. Dus ik ben vandaag natuurlijk voor Nederland. He, logisch, luid, vol,
1: ja, 100%. Ja, 100%.
0: Ik ben niet voor Marokko.
1: Nee.
0: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet blij ga zijn, uiteindelijk voor de Marokkanen, als zij wel winnen.
1: Ja.
0: Natuurlijk, ik ben blij voor hun.
1: Tuurlijk.
0: Maar ik zal blijer zijn als Nederland wint.
1: Zeker,
0: logisch.
1: Zeker, logisch.
0: Mag gun die mensen hun lolletje?
1: Ja, natuurlijk joh. Heren, ik vind jullie koffietjai-programma heel leuk. Lekker actueel en leerzaam op een grappige manier. Ik let ook, Jan Kebaat doen het Tukarega. Ook omdat jullie gewoon Hindustaans praten en geen Hindi. Ik kan het dus gewoon verstaan. Groeten, Christian uit Schiedam. Christian, een hele goede middag vanuit de studio. En namens Anand ook. Ook een geurwa toen namang is toen toch. Dus oké. Ik krijg van Malita. Ik wil je chihuahua wel verzorgen hoor.
0: Zang. De oplossen je probleem hoor.
1: Oké.
0: Malita, ik weet niet wie je bent en waar je woont. Maar jij hebt een probleem op je hals gehaald nu.
1: Oké.
0: Want je gaat niet alleen die chihuahua moeten verzorgen. Je gaat Lotte ook moeten verzorgen. Ik heb ook verzorging nodig.
1: Raffi, ook goedemiddag. Ik denk niet dat 50 jaar geleden hagelslag in Suriname was. Trouwens, in Nikeri niet. Naraha. Ik ben helemaal niet dol op hagelslag. Auribo leg ik een keer uitslag waar hij 3-1. Raffi, dat zegt Raffi. Raffi, ook een hele goedemiddag.
0: Leuk. Hartstikke goed, Lloyd. Mooi, Sunna. Goeie dingen, denk ik. Mooie punten. Natuurlijk hebben we ook Hindustani Batjaila. Sanami hebben we ook Batisanaam, zei Sanami Batjaila. We kunnen natuurlijk ook vloeiend andere talen bezigen. Maar
1: natuurlijk, wij praten alle talen. Hè?
0: Juist.
1: Behalve dat iemand ons betaalt, hè? Voor koffie, chai.
0: Nee, dan gaan we ook Turks praten en ook Marokkaans. Toen we bolie en Jukatal, wat jij met tak Jukatal.
1: Nana Kwaku.
0: Ai. Ami mabi feifi cinto. Adisha mode ogli wang. Adisha play. He de tapstati. Ogli. Ja, ogli. Denk je toch?
1: Oké.
0: Denk je toch leuk? Orkond je zeggen, aaj khati. Nee, aaj khati na. Aaj khati itne raha hamre jaan toch? Samacha.
1: Itne raha. Nou ja, die Gambierse gebeur was wel even Gambier. Dat iemand jouw geur wilde ruiken, dat vind ik wel veel apart hoor.
0: Is dat de Tori van de dag? Of is de Tori van de dag?
1: Nee, Nana Kwaku is de Tori van de dag.
0: Mooi stelling, dankjewel.
1: Ja, dankjewel aan het
0: okay. Groetjes.
1: Bye. Oh, Soen.
0: Ja.
1: 19 september hebben wij wat? In
0: 19 september hebben we een fantastisch evenement, Lloyd.
1: Ja.
0: In Nizam de meervaart, trouwens. Ja, trouwens, toen Nizam keek ook aan het draaien, het hebben.
1: Kaha jate horuk jao. Ja, ik had die originele gedraaid.
0: Mooi nummer hoor.
1: Ham gaan we draaien, omdat ham konen ze mij niet bolen, tu kaha jaega. Ham met chorke kaha jaega. Hamar jaisen admi toke kohu na miliga.
0: Het is waar. Dus ik weet niet tegen wie je dat hebt en of die persoon nu luistert, Lloyd. Maar ik sta ervoor in dat het zo is. Lloyd gaat aan mij, namiliga.
1: Toen je het niet naartoe doen, die kokolampus, ik hoor je het namiliga.
0: Het is een barmaas namiliga.
1: Dankjewel aan een mooi zinje.
0: Groetjes, bye.
1: Doei, doei. Ja, de kamer is er heen. Oejala's Coffee Chai Middag Show.

in de hinder staan. Anand Chandrika Singh, John Appenger, Okker Gerwa, etna uniek hè. Namange konen ze zong houden. Maar onze bekende hinder staan, Anand Chandrika Singh, aan BH Nabaticha. Maar hij is wel een bekende BH. Maak er een mooie maandag van. Geniet van de kleine momenten. Wees lief voor elkaar. Heel veel plezier vanavond. Als je voor Oranje gaat zitten. Ja, heel veel plezier. Als je vanavond voor Oranje gaat zitten. Namaskar. Mooi zreeën. Mooie middag. Toegewenst namens mij. Blijf luisteren naar Ujala Radio.

यू आर उजाला रेडियो हर कामकाज के लिए चेक ऑन वेबसाइट उजाला.nl Dit is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: voorstellen. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are, depending on where you are.